0: Ze werd opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient. En heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen, en zodra ze dat doen heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Hey, heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Musis Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
3: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
4: Mijnleesbril.nl.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
7: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
0: Morgen Gelderland.

dag 1 van 2 dagen algemene beschouwingen. En met dit kabinet is dat vooral interessant of er dus inderdaad een meerderheid wordt gevonden, linksom of rechtsom, of een breed gedragen steun voor de gepresenteerde plannen van gisteren. Bij ons is in elk geval vandaag iedereen welkom. Dat is wel zo gezellig. En mocht je naar buiten gaan vandaag, het is een stuk koeler en wisselvalliger dan die mooie warme dag van gisteren. Vandaag trekken geregeld buien over Gelderland en de zon laat zich tussendoor wel zien, maar het wordt maximaal 18 of 19 graden. Dat is echt wel iets anders, hè. Een matige westenwind staat erbij en ook de komende dagen verandert er weinig. Dagelijks vallen een paar buien, afgewisseld met zonnige momenten. Tijd voor een korte greep uit het Gelders nieuws en de ochtendkrantjes. Die zijn het vandaag roerend eens over de voorpagina Prinsjesdag. Het kabinet van D66, VVD en CDA heeft de plannen flink aangepast om steun te vinden in de Kamer. De koning riep op tot samenwerking in de troonrede, maar de oppositie wil eerst zien dan geloven. En de vakbonden die weigeren mee te praten zolang er bezuinigd wordt op de sociale zekerheid. En er was er natuurlijk die spoorsabotage op Prinsjesdag zelf. Op tientallen plekken lag materiaal op het spoor. Het treinverkeer lag uren plat. En premier Jetten laat onderzoeken of er een verband is met eerdere aanslagen op het spoor in Europa. De Stentor vraagt zich vanochtend af wie er achter die spoorsabotage zit en waarom. NRC noemt het ontwrichtend en levensgevaarlijk en legt de link met boerenactiegroepen. Farmers Defence Force had kort voor Prinsjesdag opgeroepen tot actie en langs de snelwegen werd al bij de hooibalen in brand gestoken. Het Financieel Dagblad zoomt in op onze portemonnee. Hogere inkomens leveren het meeste in. De koopkracht daalt voor de helft van de huishoudens. Het AD noemt de troonrede zalvend en meldt dat minister Velbrief de oppositie en de bonden tegemoet komt met aangepaste uitkeringsplannen. Trouw focust op de waarschuwing van de Raad van State. De rekening van de bezuinigingen komt vooral bij de werkenden terecht. En de Gelderlander meldt over het overlijden van Ben Saunders, de zanger. Die werd 43. Hij won in 2011 het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Maakte destijds grote indruk met zijn stem. En hij woonde al jaren in Arnhem, waar hij naast de muziek ook een tattoo-shop runde. En daar liggen inmiddels allemaal bloemen en briefjes. Gistermiddag werd zijn lichaam gevonden in de Rijkerswoerdse plassen. De politie sluit een misdrijf uit. Het Nederlands Dagblad heeft een opvallend onderzoek uit België. Wie op zijn cv zet actief te zijn in een kerk of moskee, of zich juist nadrukkelijk atheïst noemt, wordt minder snel uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Volgens de krant is het aannemelijk dat het in Nederland niet anders is. En de verhalen van Jip en Janneke verschijnen binnenkort in het Urx, onder de titel Voor Altijd Maals. Wat zoveel betekent als voor altijd vrienden. 9 Urkers hebben samen aan de vertaling gewerkt en dat was best nog wel puzzelen, want niet elk Nederlands woord heeft een Urks equivalent. Zelfs de titel zorgde trouwens al voor discussie op het eiland zelf, want is het nou Maals of Moas? De hoeders van het Urkse dialect hebben gesproken, het is Maals. Met de O achteraan, dus AO. Voor altijd Maals. Zo, nou dat werd het ook weer. Je zou misschien wel denken van, is het niet Moas? Nee, het is Maals. Nee, Maas. Oké, weet je zeker? Ja. Electric Light Orchestra staan nu op Radio Gelderland. Mr. Blue Sky.

De overkant Suzanne, Freek en Snelle. En hier zometeen aan deze kant van de radio. Een goed begin is het halve werk. Na Elwood Hammond en I'm a Train.

0: I'm a Train van Albert Hammond op Radio Gelderland. 7:10. En over de treinen gesproken, Walter die verwoordt dat goed in de app. Ik denk dat menigeen op dit moment dat hoop is. Hopelijk vandaag geen sabotages aan het spoor. Het is natuurlijk ook gewoon ontzettend gevaarlijk om zomaar buizen aan de rails te maken.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Laten we deze dag goed beginnen met een klein spelletje. Een intro-spelletje wat er staat met dit intro.
1: Een goed begin.
0: Welke plaat is dit ook alweer? Ja. De titel en de artiest heb ik van je nodig. En dat mag je doorgeven via de mail of de app. Als je dus weet welke plaat dit is.
1: Een goed begin.
0: Via de mail of de app. Wat is dan dat mailadres en dat appnummer? Het mailadres is frank@gld.nl. Het appnummer is 06-22-22-13-42. Heel veel succes. Ik ben benieuwd.

0: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
2: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
1: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
3: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril.
4: Mijnleesbril.nl.
5: Slaapspecialist Ralf Klaassen heeft het matras voor de 50-plusser. Na jarenlang onderzoek hebben we het ideale matras ontwikkeld. Voor slechts €599. Kom 100 dagen proefslapen. Bezoek Ralf Klaassen in het centrum van Doesburg of ralfklaassen.nl.
6: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
7: Het is 7:01. Je luistert naar Radio Gelderland. In Epe is het 13,9. In Marienveld is het 16,1. Het is vandaag wisselvallig, geregeld buien. Temperatuur komt uit op 18 of 19 graden. Een matige westenwind waait er. In de komende dagen blijft het wisselvallig. Met dagelijks een paar buien, maar ook geregeld ruimte voor wat zon. Er is opnieuw een metalen buis gevonden op het spoor in Gelderland. Dit keer bij Teuge. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer werd daardoor gisteravond tijdelijk stilgelegd. De politie onderzoekt natuurlijk of er een verband is met de eerdere incidenten op het spoor tijdens Prinsjesdag. En de Spaanse politie heeft nog geen verband gevonden tussen de 1283 kilo onderschepte cocaïne en de dreigvideo rond Jan G. uit Overasselt, waarin exact die hoeveelheid drugs wordt genoemd. Het onderzoek loopt nog. De Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie willen allebei niet op de opvallende overeenkomsten reageren. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in de mobiele app. Dan de verkeersinformatie op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Empel en Zaltbommel, 6 minuten vertraging. En op de A50 Apeldoorn Arnhem tussen Hoendelo en Knopend Waterberg, 8 minuten vertraging. Daar is de rechte rijstrook dicht op dit moment.
8: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
9: Humanitas.

0: aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
0: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
3: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: draai je ons nog even om. Dat stel ik nou zo'n ochtends vroeg weer voor. Fleetwood Mac en Hold Me. Goedemorgen Gelderland. 6:08 is het op deze woensdag. Ik zag het gisteren voorbij komen. Wel een bijzonder verhaal hoor. Na een avondje live concert bijwonen. Sta je nog wel eens buiten dat je denkt van oeh, mijn oren piepen echt nog na van het concert. Dat geluid gewoon echt te hard heeft gestaan. Nou, dat is op zich best herkenbaar denk ik. Want de geluidsnorm in Nederland is zo hoog dat je eigenlijk alleen maar veilig kunt luisteren als je je oordoppen indoet bij een concert of festival. Nou, er zijn er twee mannen uit Oosterbeek geweest die dachten, waarom draaien we dan niet gewoon het geluid wat zachter? En dat is afgelopen weekend uitgeprobeerd. En dat bleek eigenlijk best wel te werken.
1: Dit is de allereerste oormerkshow in de wereld. En wat er anders aan is, is dat we beloven dat de mensen die hier vanavond komen geen oordop hoeven te kopen hier straks in de gang bij de ingang.
2: Okay.
1: Je kan deze show beluisteren zonder doppen.
2: En hoe doen jullie dat? Door minder hard te spelen?
1: Ja, dat is het idee.
2: Mike Hendriksen is een van de mannen van Stichting Oormerk. Ze willen dat het geluidsniveau bij concerten flink omlaag gaat, want hard geluid is bewezen slecht voor je oren.
3: En daar is er mede om begonnen. Ik heb zelf tinnitus. En dat is absoluut niet leuk. En dat gun je eigenlijk niemand. Gelukkig is veel bewustwording. Zie je dat steeds meer mensen oordoppen gaan dragen.
2: Ja.
3: Maar wij vroegen ons af, ja, is dat wel nodig? Moeten mensen oordoppen dragen? Kunnen we niet bij de bron aanpakken en het volume wat terugdraaien?
4: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
5: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien. Omdat geluid vervormt, het wordt niet mooier. En ik wil mijn gehoor verder beschermen.
6: De beleving is toch het mooiste als het gewoon rechtstreeks je oren in komt. Dus als ik kan kiezen, zou ik voortaan voor een iets minder hard geluid gaan. Dan heb ik de beste beleving.
7: Ik dacht eerst van het geluidsniveau is lager. Misschien komt het helemaal niet meer binnen, die muziek. Maar juist omdat het lager is, komt het juist nog meer binnen dan dat het veel harder is. Ik vond het echt heel vet.
6: Ja?
7: Ja, juist daarom.
5: Geen doppen. In eerste instantie had ik ze in, maar het is niet nodig.
7: Ik heb ze ook niet in gehad. Nee, het was precies goed.
6: Kennelijk is het niet nodig om het zo hard te doen.
0: Het initiatief heet dus Oormerk. Het idee is simpel. Niet de bezoeker moet zich beschermen, maar de bron gaat juist zachter. En die geluidsnorm van 103 decibel gaat er namelijk vanuit dat je je oordoppen draagt. Terwijl de helft van de concertbezoekers dat niet doet en daarbij dus zijn oren beschadigt. Nu was het geluidsniveau zo rond de 93, 94 decibel. Dat kon je ook tijdens het concert volgen op een soort scherm. En daarvan zeiden de concertbezoekers, ja, dat leidde eigenlijk wel af. Want ik zat soms meer naar dat scherm te kijken, naar die decibelmeter. Dat kan ik me wel voorstellen.

0: Robbie Williams en Feel hoor je.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, een goed begin is het halve werk. Dat is het introspelletje iedere ochtend op Radio Gelderland. Ik heb vanochtend deze eerste paar seconden laten horen.
1: Een goed begin.
0: Het leverde best wel wat verschillende reacties op van mensen. Verschillende nummers. De een goed, de andere niet goed. Het is niet Por Amo Viveremos. Even kijken, wat had ik nog meer wat binnenkwam. Oh, hier zitten wat trouwens wel een paar goede bij. Nou, dat betekent dat we gewoon het juiste nummer kunnen draaien. Dat is wel fijn. Captain Antoniel, Love Will Keep Us Together. Onder andere gegaan door Evert. En door Wil. Oh ja, Marco.

0: Love Will Keep Us Together van Captain and the Neil.
1: Captain and the Neil met Love Will Keep Us Together.
2: Een goed begin is het halve werk.

0: Lois Lane en Takes a Million maakt het 6:09. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: En daarvoor hadden we een goed begin. En dat was Captain Antoniel, dus hè, Love Will Keep Us Together. Goedemorgen, Wouter van Bernebeek.
2: Goedemorgen.
0: Ja, een goed begin. Het is een fris begin als je het vergelijkt met gisteren.
2: Ja, inderdaad, ja. De temperatuur ligt op dit moment rond een graad of... 13 op de koudste plaatsen zo'n beetje. We zitten inderdaad in veel koudere lucht. Nou, afgelopen nacht is die warmte van gisteren uit onze omgeving verdreven.
0: Ja.
2: Her en der heeft dat heel even wat onweer opgeleverd. Vooral langs de oostgrens. Maar veel stelde dat allemaal niet voor. En we zitten vandaag met een westelijke stroming. Veel lagere temperaturen dus. Zo'n 18 of 19 graden als maximum. Daarbij is het op dit moment op de meeste plaatsen droog en vrij helder. Maar er zijn buien onderweg. Die liggen nu op de Noordzee. En die zullen zo'n beetje vanaf begin van de middag ons gaan bereiken. En vooral vanmiddag en begin van de avond dan verloopt het behoorlijk buiig. Met tussendoor ook wel af en toe wat zon. En een stevige wind komt tot te staan. Windkracht 4 tot 5 uit een westelijke richting dus.
0: En is dat een hoeveelheid waarvan jij zegt... iedereen in Gelderland gaat het wel krijgen? Of wordt het echt lokale buien?
2: Het zijn wel kleine, relatief kleine buien. Maar het zullen er zoveel zijn dat ik wel denk... dat er weinig plaatsen zijn die echt helemaal droog blijven vandaag. Okay.
0: Ja, dan duiken we dus eigenlijk een beetje bijna 10 graden naar beneden... vergeleken met gisteren. Is dat ook een beetje... de modus voor de rest van de week, zo'n 18 graden?
2: Ja, de komende 2 à 3 dagen wel. In ieder geval tot en met zaterdag. Morgen hebben we eerst te maken met wat zon. Morgenmiddag komt er dan een gebiedje met regen overzetten. Dus met name de tweede helft van morgen verloopt dan nat... met ook wat lagere temperaturen. Nou, vrijdag belooft dan een grotendeels droge dag te worden. En zaterdag vallen er weer een paar buien. En zo gaat het een beetje heen en weer. Met inderdaad temperaturen rond 18 of 19 graden. Nou, vanaf zondag lijkt het allemaal wel wat langere tijd stabiel te worden... met meer zonneschijn, vooral begin volgende week.
0: Okay.
2: En dan kan de temperatuur verder omhoog gaan. En dan zouden we volgende week zomaar weer eens... tussen de 20 en misschien wel 25 graden kunnen uitkomen.
0: Ja, dat gaf je gisteren al aan, hè? Dat gewoon nog niet gedaan is met het mooie.
2: Nee, dat zit er nog steeds wel in, joh. Ja,
0: okay. Wouter, dankjewel en tot over een uurtje.
2: Dat is goed, tot dan.
0: Ja, tot dan. En wij hebben het na 7:00 uiteraard over een nieuwe plaat Delict... die we hebben uitgekozen voor je. Een lekkere Nederlandse klassieker. En een bijzondere pasavond in Doetinchem voor vrouwen... met een klein inkomen. Een cup- en cakeavond. Nou, wat dat is, dat hoor je na 7:00. En na Nick Kershaw.

0: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Alweer je leesbril kwijt?
3: Mijnleesbril.nl.
2: Het grootste assortiment leesbrillen.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui, het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 9 minuten. Op de A2 Den Bosch Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg ook 9 minuten. En op de A50 Apeldoorn Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht.
8: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
9: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
10: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
11: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, dus het kacheltje Voorden.
12: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
13: Hey Remo!
14: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Rabo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hey, Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

Ik dacht, dat is wel toepasselijk bij vandaag. Want de regen gaat toch echt wel vallen voor iedereen in Gelderland vandaag. Jermaine Jackson en Pia Stadora. When the rain begins to fall, maakt het 10 minuten over 7. Goedemorgen allemaal. Woensdagochtend 16 september is het vandaag. 11 over 7.

0: En als het dus gisteren Prinsjesdag was, dat betekent dat vandaag dag 1 van 2 dagen algemene beschouwingen is. En met dit kabinet is dat vooral interessant. Gaat er dus inderdaad een meerderheid gevonden worden voor de gepresenteerde plannen? En is dat dan linksom, rechtsom of wordt het breed gedragen? Bij ons is vanochtend iedereen welkom. Trouwens, mocht je naar buiten gaan, het is een stuk koeler en wisselvalliger dan die mooie warme dag van gisteren. Vandaag trekken geregeld buien over Gelderland en de zon laat zich tussendoor wel zien. Maar het wordt maar maximaal 18 graden. Daarbij staat een matige westenwind. En ook de komende dagen verandert er weinig. Dagelijks vallen een paar buien afgewisseld met zonnige momenten. Tijd voor een korte greep aan het Gelders nieuws en de ochtendkrantjes. En de kranten zijn het vandaag roerend eens over de voorpagina, namelijk Prinsjesdag. Trouw focust op de waarschuwing van de Raad van State. De rekening van de bezuinigingen komt vooral bij de werkenden terecht. Het kabinet schuift hervormingen in de sociale zekerheid en de lastenverhogingen voor zich uit. Maar het geld moet toch echt ergens vandaan komen. De Stentor zoomt in op de hoedemaakster Berry Rutjes uit Vorden, die ook dit jaar weer creaties maakte voor de hoedjesparade op Prinsjesdag. Van de deskundigen kreeg ze oordelen van niks tot vernuftig, wat in Hoedeland zo ongeveer het verschil is tussen een baseballpetje en een meesterwerk. NRC meldt dat het kabinet geld vrijmaakt voor gratis vaccinaties tegen gordelroos. Elk jaar krijgen bijna 100.000 Nederlanders die pijnlijke aandoening. Vanaf volgend jaar kunnen 60-jarigen zich gratis laten inenten. Maar wie ouder is, moet de prik zelf betalen. €400. Het Financieel Dagblad zoomt in op de portemonnee. Hogere inkomens leveren het meeste in. De koopkracht daalt voor de helft van de huishoudens. En Prinsjesdag is dan al wel in verleden tijd. Dat betekent dus algemene beschouwingen, zei ik al. Gisteravond de premier en de vicepremiers die op tv in gesprek gingen met buschauffeurs en boeren over de kabinetsplannen. Maar of daar een meerderheid voor te vinden is, is dus vandaag de vraag.
1: Het kabinet heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt en doet daarbij een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de oppositie. Niemand wil nu toch nieuwe verkiezingen, is de gedachte. Maar daarbij speelt het kabinet hoogspel. Want 2 dagen lang zal het echte politieke spektakel plaatsvinden. Want dan debatteert de Tweede Kamer over de kabinetsplannen. En dat zal er zeker niet zachtzinnig aan toegaan.
0: Het Nederlands Dagblad heeft een reportage over de boerenacties langs de snelwegen waar stroobalen in brand werden gestoken. Boerenclub LTO noemt het een sterk signaal dat zoveel boeren dit doen. NRC noemt de spoorsabotage ontwrichtend en levensgevaarlijk en legt de link met de boerenactiegroepen. Farmers Defence Force had kort voor Prinsjesdag namelijk opgeroepen tot actie. En ook de Stentor vraagt zich af wie er achter de spoorsabotage zat. De daders kunnen flinke straffen tegemoet zien. Er is nog niemand opgepakt, maar het Openbaar Ministerie gaat zwaar inzetten. Bij het opzettelijk in gevaar brengen van treinverkeer kan tot 15 jaar cel worden opgelegd. En dan is er nog de schade. Die kan in de miljoenen lopen en op de daders worden verhaald. De impact was in elk geval gisteren enorm.
2: De overlast hield lang aan, omdat ProRail steeds opnieuw op andere plekken op het spoor staven aantrof.
3: Ja, het was eerst 9:45, 10:15, 10:45, maar er staat voor 11:45 nog geen trein in het schema. Dus ik ben benieuwd.
4: We hebben dus inderdaad redenen om aan te nemen dat er op sommige plekken terugkeerders zijn geweest. Hè. Dus dat er meerdere keren nadat het wel is weggehaald weer zaken zijn teruggelegd op het spoor. Dat zijn uiteraard ook de plekken waar we nu meer surveilleren.
2: Het onklaarmaken van het spoor is nog door niemand opgeëist.
5: Ik vraag me wel af waar tegenwoordig de mensen mee bezig zijn. Het heeft geen zin.
6: Bizar. Bizar.
5: Als je het ergens niet mee eens bent, dat mag. We leven in een democratie. Maar hoe het tegenwoordig allemaal op allerlei manieren gebruikt wordt om iets kenbaar te maken, dat gaat me een klein beetje te ver.

0: Eyes, Moody Blues en Go Now. En zometeen natuurlijk de opgave voor plaatdelict. Maar eerst een goedzittende BH. Ja, dat klinkt als iets heel gewoons. Het gewoonste van de wereld. Maar voor vrouwen met een klein inkomen is dat lang niet altijd het geval. Want een goede BH kost al gauw €80 of meer. In Doetinchem hield Stichting Deelkastje een speciale pasavond. Compleet met koffie, taart en natuurlijk een pashokje.
1: Soms is iets heel gewoons helemaal niet vanzelfsprekend. Een goedzittende BH bijvoorbeeld.
2: Welkom in onze tijdelijke winkel. We hebben ruim 1500 BH's ingezameld. We hebben ze allemaal gesorteerd op omvang, cupmaat. We hebben vanavond de cup en cake avond. Waarbij we vrouwen minima in de Doetinchem en omgeving helpen aan een passende, goedzittende BH.
1: Hoeveel BH's had je tot nu toe?
3: Eén. Het is veel handvast en gelijk weer droog, dat je de volgende dag dezelfde weer aan kan.
4: Ik heb eindelijk een goede BH. En dat is zeer belangrijk voor mij.
5: Ja, heel netjes. Ja, zit gewoon mooi recht.
2: Een goed zittende BH kost gewoon best wel wat. Met mijn cupmaat zit ik rond de €80 voor een nieuwe BH. En lopend naar 140, 150 euro als ik pech heb.
4: Ik heb maar €40 in de week. En dan moet ik alles mee doen.
1: En dan zo'n dure BH?
4: Kan ik niet kopen. Ik heb wel eens met zo'n BH gelopen.
2: Als jij een BH hebt die niet lekker zit, dan doet het zeer. Het is slecht voor je zelfvertrouwen. Het heeft gewoon consequenties.
1: Vanwege de grote vraag naar BH's komen er meer passessies.
2: Ik ben er echt van geschrokken, zo hard als dat het nu gaat. Aan hoeveel behoefte eraan is. Ja, we moeten echt even kijken hoe we dit gaan doen. Maar de vraag is er, dus we gaan het uitzoeken.
4: Ik ben gewoon blij. Ik ben weer een vrouw. Nou mag ik het weer zijn.
0: Ja, het was de eerste keer deze avond, maar wel meteen een groot succes. Helaas eigenlijk, maar je bijna zeggen dat het nodig is. Dat merk je ook aan dat het aanslaat. Want het filmpje dat onze redactie er gisteravond van maakte is intussen al meer dan 3000 keer geliked online. Ja, het geluk kan dus soms zitten in iets dat gewoon past en lekker zit. Zometeen plaat.

0: Alex Warren en Passenger op Radio Gelderland pakken het dossier van deze woensdag er even bij.
1: Plaat delict.
0: Maar ja, deze ook heel benieuwd.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik ga het proces verbaal voorlezen. Het gaat over een plaat waar iets in gebeurt wat niet door de beugel kan. En jou de vraag om het op te lossen. En daarmee maak je dan kans op een Radio Gelderland zaklamp als jij de gouden tipgever bent van vandaag. Wij behandelen vandaag een dodelijke aanrijding waarbij een jonge vrouw om het leven is gekomen. Volgens het dossier was ze onderweg toen ze plotseling door een auto werd gegrepen. Voor hulp kwam het te laat. Haar leven eindigde daar op straat. Haar geliefde blijft ontreddend achter en kan nauwelijks bevatten dat de vrouw met wie hij zijn toekomst wilde delen er niet meer is. Wat rest zijn herinneringen aan hun liefde en alles wat nooit meer zal gebeuren. De platenpolitie onderzoekt hoe een moment in het verkeer en een liefdesverhaal abrupt kan veranderen in een tragedie. Uit de aangifte van de man blijkt in elk geval dat hij reed en dat hij ook te hard reed. Dus dodelijke aanrijding. Een jonge vrouw komt door een verkeersongeval om het leven. En de song vertelt vervolgens vooral over het immense verdriet van de man die haar achterblijft, en haar blijft missen. Ik moet dus wel zeggen dat in het Duitse origineel de dokters haar niet meer weten te redden en ze dus overlijdt. In de Nederlandse versie, die wij nu zoeken, is dat iets afgezwakt en houden ze een beetje in het midden of ze sterft. Maar we zoeken dus een Nederlandse zanger die begin jaren 70 doorbrak met juist dit dramatische levenslied. En de naam van het slachtoffer van de vrouw wordt in het nummer zo vaak en zo indringend bezongen dat die uiteindelijk ook de titel van het dossier is geworden. Dat slachtoffer is dus een jonge vrouw. Hoe heet zij? Hoe heet daarmee dus dit nummer? En wie is de zanger daarvan voor wie dit de doorbraak en tevens grootste hit werd? Enig idee? Frank@gld.nl of een appje.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: Ga op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knopen Doevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
5: Lekker!
4: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
4: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
7: Het is 19:30 exact in Hoog-Buurlo, 13,9 in de Meene, gemeente Bronckhorst, 16,5. Het is vandaag wisselvallig, geregeld buien. De temperatuur komt uit op 18 of 19 graden. Er waait vandaag een matige westenwind. De komende dagen blijft het wisselvallig met dagelijks een paar buien, maar ook geregeld ruimte voor wat zon. Boerenactivisten zitten mogelijk dus achter die sabotage op het spoor. Meerdere plekken in Gelderland waar was materiaal op of bij de rails gevonden. In agrarische online groepen zou vooraf zijn gesproken over acties op Prinsjesdag en uitleg gegeven over hoe je de buis aan de rails bevestigt. Maar vooralsnog heeft niemand de actie en de sabotage opgeëist. En een meisje heeft in Apeldoorn met haar knie en voet vastgezeten in een speeltoestel aan de houtwaal. De brandweer wist haar met een zogenoemde spreider te bevrijden en heeft het speeltoestel daarna met lint afgezet, zodat niet een volgend kind in vast kan komen te zitten. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Ouddijk en Duiven 5 minuten. En op de A50 staat een kapotte vrachtwagen. De weg is alweer vrij. Maar tussen Hoenderloo en Schaarsbergen nog altijd 6 kilometer en 20 minuten extra reistijd.
8: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland. Voordeeluitjes.nl.
10: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Voordeeluitjes.nl. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Het verhaal van de wasparfums van

0: de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: zingen het samen op Radio Gelderland. 8:08. Goedemorgen. Zometeen de oplossing van plaat delict. Want ik heb veel goede antwoorden binnengekregen. Dat is mooi. Eerst even iets anders. Als kleuter leer je op school in een liedje over de herfst. Over een verjaardag. Of over hoe je je handen moet wassen. Maar in één klas van basisschool De Luidhorst in Nijmegen komt daar deze week nog een leerzaam liedje bij. Want de meester daar is supporter van NEC. En morgenavond staat hij zelf in Turijn als NEC tegen Juventus moet spelen. Zijn klas gaat natuurlijk niet mee, maar zingt in de klas wel mee.
1: Wij gaan
2: Europa, meester Gimondi is gek op zijn kleuters, maar zijn allergrootste liefde de kleuters krijgen NEC masterclasses. Meester Gimondi deelt filmpjes op sociale media.
3: Ik vind het gewoon leuk om mijn hobby te laten zien aan de kinderen. Mijn passie. Ja, mijn liefde voor NEC is wel groot.
4: Zo'n beetje.
2: Zo'n beetje fan van NEC.
4: Want ik ga heel vaak met papa naar NEC. Super leuk dat alle kinderen gewoon lekker meedoen.
3: De kinderen kwamen er eigenlijk zelf mee. Zoet, zout, zuur was toen het liedje van Robert van Hemert. Toen kwamen wat kinderen en die zeiden, maar meester, daar kunnen we ook iets van rood, groen, zwart opmaken. Toen is er een liedje ontstaan en dat liedje is toen viraal op TikTok gegaan. Ik probeer er ook altijd wel een leerdoel aan te verbinden.
5: We gaan spelen.
3: Dat is wel echt, ja, ook wel een deel van mijn les.
5: Kroatië, dat is mooi, hè?
4: Ja!
5: Ja!
2: Donderdag speelt NEC uit tegen Juventus. De kleuters moeten hun meester dan missen.
3: Natuurlijk een droom om daarbij te kunnen zijn.
2: Kan je de meester wel missen?
4: Leuk voor de meester.
3: Heel goed, applausje voor jezelf.
0: Ja, het is leuk voor de meester, dat snap ik inderdaad wel. De meester is namelijk een van de ruim 2000 NEC-supporters die morgen naar Turijn afreizen. Daar is de aftrap morgenavond om 9:00. Dat is voor kleuters natuurlijk ruim na bedtijd, maar die horen de uitslag later wel uit eerste hand van de meester en er waarschijnlijk ook nog wat nieuwe leerzame feitjes uit Turijn, uit Italië. Dit is Maître Gim, Je me titre.

0: Jim Tier van Maître Jim op Radio Gelderland maakt het bijna 7:15. En dus hoog tijd om het verlossende antwoord te geven wat het plaatdelict is van deze ochtend.
1: Plaatdelict.
0: Juist. Want dat hebben we gevonden. Dank voor de mailtjes, dank voor de appjes. Dan heb ik het over Gitta, Bert, Jolanda, Gerry, Menno, Mini, Jack, Willeke, Marta. Nou ja, ga ze maar door. Allemaal goede antwoorden. Dank, dank, dank. Er was een muzikaal opgave. En we hadden te maken met een nummer over een ernstig auto-ongeluk. Dat de zanger en zijn geliefde krijgen op een hoogtepunt van hun geluk. De dame raakt hierbij zwaar gewond. In het Duitse origineel van Gunnar Welts uit 1970 overlijdt de vrouw. In de Nederlandse versie van Pierre Gardner wordt de afloop in het midden gelaten. Want de NCRV vond de dodelijke afloop iets te heftig en wilde het anders niet uitzenden. Deze Smartlap werd in 71, 72 een enorme megahit. Stond wekenlang op nummer 1 in de Nederlandse top 40. De grootste hit uit de carrière van deze zanger. En hoewel hij ambities had om bijvoorbeeld musicalzanger te worden, werd hij toch wel een beetje beperkt door het imago wat hij kreeg als zanger door dit nummer. Maar hoe heet die vrouw over wie die zingt? Wat is dus de titel van het nummer? Wie is deze zanger? Dat was de vraag. Nee, het is niet gelukt, hè? Nee. Ja, je hebt collega's die willen dan hoe dan ook bij een spelletje iemand bellen. Dus als de eerste persoon die ze kiezen niet opneemt, dan bellen ze de volgende en dan bellen ze weer de volgende, et cetera, et cetera, tot iemand opneemt. Ik ben daar niet zo van. Als ik eenmaal iemand heb gekozen als winnaar, blijf ik die proberen te bellen. En als die dan gewoon niet te pakken kan krijgen, dan heeft diegene wel gewoon gewonnen. En dan lossen we dat later buiten de uitzending wel op. En ik zie Frits inderdaad. Nee, hè?
2: Nee. Het is een hele snelle voicemail.
0: Nou, dan is diegene waarschijnlijk onderweg. Bertus, als je luistert, we hebben jou uitgekozen als winnaar. Bertus Jongejan. En jij krijgt de Radio Gelderland zaklamp opgestuurd als gouden tipgever van vandaag. Dat komt helemaal goed. We komen nog wel in contact vandaag met jou. Maar wat is dan het goede antwoord? Dat is Jacques Herp en Manuela.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Luister maar eens goed. Het platenlicht van vandaag. Jacques Herp. Manuela.

0: Manuela. Manuela.
1: Jacques Herp met Manuela.
2: Ja, dat was hem inderdaad.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik moest ook wel lachen om, heb je van Dieneke die zei, jemig de pemig, dat is wel een hele oude zeg. Ik vond hem vroeger al vreselijk als mijn moeder hem draaide en nu nog steeds merk ik. Jacques Herp en Manuela, plaatdelict van vandaag. Heb je een goede suggestie voor een nieuwe? Geef hem dan door, hè? frank@gld.nl of een appje naar de studio. En je mag ook de plaatselijke politie bellen.
3: Zaak gesloten.
2: Tijd voor het weer. Wouter van Bennebeek, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, we hadden gisteren een bijzondere warme nazomerdag. Ja. Sommige plekken in Nederland volgens mij echt 28, 29 hè, bijna.
4: Ja, klopt. In het zuidoosten van Nederland zelfs 29,5 op de warmste plaatsen. Dus afgerond zelfs 30. Dus ja, behoorlijk warme dag.
2: En heeft het inderdaad lokaal ergens geonweerd vannacht?
4: Onder andere in Twente. In de Achterhoek heeft lokaal wat bliksemontladingen gehad. En ook in Limburg. Maar het meeste was voor Duitsland bestemd. En daar heeft het wel echt flink geonweerd. Dus ja, dat was ook wel een beetje de verwachting gisteren. Ja. Dat het vooral boven Duitsland zou gaan gebeuren. En die buien die hebben de warme lucht verdreven.
2: Nogal, in Uggel is het 15 graden, zegt Ton nu via de app.
4: Ja, en dat valt nog mee, want op sommige plaatsen is het tot 13 graden afgekoeld. Vandaag komen we echt aan een graad of 10 lager uit dan gisteren.
2: Ja.
4: Want het wordt niet veel warmer dan 17 of 18 graden. En daarbij schijnt in eerste instantie de zon. Het is nu op veel plaatsen ook nog droog. Maar vanmiddag ontstaan er flink wat buien. Dat komt omdat de bovenlucht, de lucht op grotere hoogte, dus behoorlijk koud wordt. Ja, dan kunnen die buien zich snel ontwikkelen straks. En daar kan vanmiddag ook her en der wel onweer bij voorkomen. Temperaturen dus niet veel hoger dan 17 of 18 graden. Maar tijdens een bui dan koelt het zomaar af naar een graad of 14, denk ik. En daarbij staat de meest matige westenwind. Dus het weer doet vandaag wat meer herfstachtig aan, denk ik.
2: Ja, wat meer herfstig. En blijft het ook een beetje herfstig deze week?
4: Ja, morgen valt op zich wel mee in onze regio. Ik denk dat het de grootste van de dag droog is morgen. Met eerst ruimte voor de zon. Later wat meer bewolking. En morgenmiddag zal het in het westen van Nederland regenen. Maar waarschijnlijk bereikt dat ons pas echt in de avond. Dus een grootste van de dag droog. Met temperaturen rond 19 graden. En ook vrijdag lijkt grotendeels droog te verlopen. Met dan lokaal 20 graden. Nou, het weekend begint dan wat wisselvalliger. Zaterdag een enkele bui. En zondag, ja, vroeg op de dag eerst wat regen. Later droog met meer zon. Mm-hmm. En dat is dan het begin van een veel drogere week volgende week. Met meer zonneschijn. En ook hogere temperaturen. En de loop van volgende week komen we uit tussen de 20 en 25 graden.
2: Nou, denk daar maar eens aan als je vandaag denkt, hè, getverderrie, al die regen. Toch?
4: Ja, inderdaad.
2: Oké, okay. Wouter, dankjewel. En tot over een uurtje weer.
4: Tot straks.
2: Joep. Weerplaza, ieder uur ochtends in Goedemorgen Gelderland komen zij met een update over het weer. En natuurlijk ook bij ons online en in de app het weerbericht te volgen. En via de app kun je dus ook reageren op de spelletjes en meedoen met de ochtendshow. Thea die reageert bijvoorbeeld net nog op Manuela. Dat nummer ging even op volume 10 hoor. Een gouden ouwe. Super, dankjewel.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
2: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën, zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
1: Nama, kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
2: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
4: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
3: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
4: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
6: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
5: www.123gold.de. Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat 2 dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken 18 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Kerkdriel 7 minuten. En 5 minuten tussen Zaltbommel en Knopendel. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven 10 minuutjes. En op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein 6. De N50 Zwolle-Emmeloord tussen Hattemerbroek en Kampen 5 minuten. En op de N304 Apeldoorn-Ede tussen Hoenderlo en de N801 10 minuten extra reistijd. Dat zijn de belangrijkste meldingen van hedenochtend.
9: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
10: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
11: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
12: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Hey Raymond!
16: Je geniet van stralend sanitair. Met een Raymond waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Hey,
16: ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
19: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
20: Aquaparken voor tickets, 200 euro, please.
21: Zijn jij nou 200 euro?
22: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
19: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
23: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
24: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
23: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
25: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
26: Goedemorgen Gelderland.

0: Grand Funk Railroad. Goedemorgen, Gelderland. Het is 8:08 op deze woensdag, de 16e september. Gisteren was het dus Prinsjesdag, dat zal je niet zijn ontgaan. Dat betekent dat vandaag de algemene beschouwingen beginnen. En met dit kabinet is dat wel interessant, want gaan ze een meerderheid vinden, linksom of rechtsom of breed gedragen, voor al die plannen die ze hebben gepresenteerd? Of wordt het echt heel erg lastig? Iedereen is vandaag bij ons welkom, links, rechts of recht in het midden. En mocht je vandaag naar buiten gaan, dan zul je merken dat het een stuk koeler en wisselvalliger weer is vandaag dan die mooie warme dag van gisteren. We hebben dus vandaag buien boven Gelderland. De zon laat zich echt wel zien hoor, maar het wordt maar maximaal 18 graden. Dat is echt even andere koek weer. Ook de komende dagen verandert te weinig. Dagelijks een paar buien afgewisseld met zonnige momenten. Goed, een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en de ochtendkrantjes krijg je nu. En die openen allemaal met Prinsjesdag. Het kabinet van D66, VVD en CDA heeft de plannen flink aangepast om steun te vinden in de Kamer. De koning riep op tot samenwerking, maar de oppositie wil eerst zien en dan geloven. En die vakbonden die weigeren mee te praten zolang er bezuinigd wordt op de sociale zekerheid. En er was er ook nog die spoorsabotage op Prinsjesdag zelf. Op tientallen plekken lag er materiaal op het spoor. Het treinverkeer lag uren plat. En premier Jette laat onderzoeken of er een verband is met eerdere aanslagen op het spoor in Europa. Nou, die spoorsabotage wordt in het NRC ontwrichtend en levensgevaarlijk genoemd. De krant legt de link met de boerenactiegroepen. Veiligheidsdeskundigen noemen de acties zelfs een daad van terreur.
1: Als je kijkt naar de definitie van terreur, is het bedoeld om uiteindelijk te komen tot politieke beïnvloeding. Nou, het was niet toevallig vandaag Prinsjesdag. Dus het is ook bedoeld waarschijnlijk, maar goed, dat gaat het onderzoek uitwijzen, om uiteindelijk ook een statement te maken. En daarmee uiteindelijk ook een punt te maken, is dat het juist angst aanjaagt in de samenleving. En dat is, vind ik, in ieder geval een behoorlijke schadelijk effect van wat er vandaag gebeurd is.
0: Ja, het is al langer bekend dat het spoor kwetsbaar is. Vorig jaar was de conclusie dat er minstens 600 miljoen euro nodig is om de weerbaarheid te verbeteren. En die plannen zijn inmiddels concreet gemaakt, zegt de hoogste baas bij ProRail.
2: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorraad liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. En we hebben ook gezegd, en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk goed uitvoeren? Dus op sommige plekken is gestart, maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden en dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
0: Ja, Trouw focust op de waarschuwing van de Raad van State. De rekening van de bezuinigingen komt vooral bij de werkenden terecht. Het kabinet schuift hervormingen in de sociale zekerheid en de lastenverhogingen voor zich uit. Maar het geld moet toch echt ergens vandaan komen. Verder maakt het kabinet geld vrij voor gratis vaccinaties tegen gordelroos. Elk jaar krijgen bijna 100.000 Nederlanders die pijnlijke aandoening. Vanaf volgend jaar kunnen 60-jarigen zich gratis laten inenten. Maar wie ouder is, moet de prik van zo'n €400 voorlopig zelf betalen. En bij een nieuw kruispunt aan de zuidkant van de Nelson Mandela-brug in Arnhem staat een plantje dat eruit ziet alsof je er blij mee zou moeten zijn. Grote witte trompetbloemen, forse stekelige vruchten en brede groene bladeren. Maar schijn bedriegt, want dit is een doornappel en die is van blad tot zaad giftig. Erg giftig zelfs. Niet aanraken dus, je hond er zeker niet aan laten snuffelen en al helemaal niet eten. De gemeente komt ze nu weghalen, maar tot die tijd even om een boogje heen lopen daar. Bij die doornappel in Arnhem. Dit is Mr. Mister en Kyrie.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
3: Zing mee onder de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland met Frank.

0: It Feels Like Home van Sommieux, part 2, is dat 10 minuten voor 8:30. Een hele goede morgen op deze woensdagochtend, de 16e van september. Morgen is het voor NEC aan de bak in Italië tegen Turijn. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Maar eerst de badmeester. Stel je voor dat je aan de rand van een zwembad staat. Hè? Laten we zeggen 40 mensen daar liggen in het water. Er zijn kinderen die aan het spetteren zijn. Er is iemand die daar rustig een baantje trekt. En je moet al die mensen in de gaten houden. Niet eventjes, maar gewoon urenlang. Zonder even weg te kijken of afgeleid te raken. Dat is wat een badmeester of een badjuf iedere dag doet, hè? En in sommige zwembaden krijgt die badmeester of juf nu dus hulp. Hulp van slimme camera's die continu meekijken en ook alarm slaan als iemand te lang onder water blijft.
1: Meneer, kunt u zwemmen?
2: Als badmeester moet je het hele zwembad met je eigen ogen in de gaten houden. Schitteringen op het water, drukte of vermoeidheid kunnen dat nogal een uitdaging maken. Daarom testen ze hier met een AI-badmeester om drenkelingen eerder te herkennen. Hoe werkt dit AI-systeem?
3: Hoe werkt het AI-systeem? In principe wordt elk zwemmer wordt door een AI-model geanalyseerd. Als het AI-model ziet dat iemand te lang onder water blijft en niet doorzwemt, dan geeft het een alert, een trigger aan de lifeguards.
2: Arianne, de zwemjuf hier in het zwembad. Jij hebt om je pols zo'n oranje horloge, een smartwatch.
4: Ja, op het moment dat er een zwemmer langer blijft drijven of langer onder water is, dan krijgen wij een melding. Dat gaat door een trilling op de pols. Dan krijgen we een oranje vakje of een stipje te zien. Op dat moment kunnen wij dan door te swipen kunnen we de foto zien van de persoon in kwestie. En van daaruit kunnen we kijken of we moeten handelen, ja of nee.
2: Ja, en je zit hier natuurlijk in een klamme omgeving. Het is warm hier binnen. Merk je dat dat ook wat doet met je concentratie?
4: Ja, na een paar uur in het zwembad staan, dan weegt dat wel door.
2: En dan heb je nu een soort hulpmiddel?
4: Ja, het helpt je wel om extra alert te blijven. Op het moment dat je een melding krijgt, word je natuurlijk ook wel geactiveerd weer. Want er is een melding. Vaak weten we al wel dat dat een persoon is die vaak langer uitdrijft. We kennen onze vaste zwemmers. Maar dan nog geeft het een extra impuls.
2: Ja, hier boven het zwembad zie ik zo'n 10 camera's hangen. Ik kan me voorstellen, als je hier in badkleding bent, dat je het misschien geen fijn idee vindt dat je gefilmd wordt. Hoe zit dat qua privacy?
3: Ja, bij privacy, wij voldoen aan de Algemene Wet Gegevensbescherming. Dus de privacy wordt optimaal beschermd. De beelden worden ook automatisch binnen 48 uur gewist als er geen incident was.
2: Ben jij bang geweest toen je dit hoorde dat je dacht mijn baan wordt overgenomen door AI?
4: Nee, zeker niet. Want uiteindelijk springt de camera niet het water in om de persoon eruit te halen.
2: Dat moet jij doen.
4: Dat moet ik nog steeds doen.
0: Dat moet zij nog steeds doen, ja. Het systeem wordt momenteel getest en leert zichzelf ook steeds beter het verschil te herkennen tussen gewoon zwemmen en iemand die in de problemen zit. En ja, je wordt dus gefilmd in je zwembroek of in je badpak. Dat is misschien even wennen, maar het is de zwemjuf zelf die het mooi samenvat. Die camera springt niet het water in. Dat zullen ze nog altijd zelf moeten doen. Dus zij blijven altijd nog wel de baas. Gelukkig maar, toch? L. Stewart hoor je nu. En On The Border. En ik heb eigenlijk ook nog wel zin in Hans de Boy. Dus die komt erachteraan. Die houdt van alle vrouwen. Wat een lekkere boodschap, toch? Iedereen doet mee vandaag.

0: bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
3: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
5: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: 8:58. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. Op Einen is het 14 graden, in Doetinchem 16,3. Vandaag is het wisselvallig, geregeld buien. Temperatuur komt uit op zo'n 18 tot 19 graden. Er waait een matige westenwind. De komende dagen blijft het wisselvallig met dagelijks een paar buien, maar ook geregeld ruimte voor de zon. Windpark Keppel-Eldrik in Bronckhorst komt er voorlopig niet. De gemeente zet het plan voor 3 tot 4 grote windmolens voor nu in de ijskast. Wil eerst een eigen visie maken op duurzame energie. En het EK Padel komt naar Arnhem volgend jaar met concertgebouw Muzes als opvallende speellocatie. 7 tot 11 juli volgend jaar spelen daar de beste 8 landen van Europa wedstrijden. En in de finale ronde spelen ze dan het EK. Meer Gelders nieuws bij ons op de website en natuurlijk ook via de mobiele app. Verkeersinformatie dan. Ik zal nog even 1 keertje verversen. De laatste stand van zaken stelt tot nu toe niet zo heel veel voor. Die ochtendspits, de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuutjes. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg 5 minuten. Utrecht en Bos tussen Zaltbommel en Empel 8 minuten. De A12 Duitse grens Arnhem tussen Beek en Duiven 7 minuten. Op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten. De N332 Raalte-Lochem tussen de aansluiting met de A1 en Laren 7 minuten extra reistijd.
8: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
9: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
0: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
10: Voordeeluitjes.nl. Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Tinger for Fears. Iedereen wil de wereld kunnen besturen. Nou, ik denk dat in elk geval iedere club wel wereldkampioen of Europees kampioen of clubkampioen wil worden natuurlijk. Hè. NEC gaat er ook zeker voor in de Europa League. Morgenavond om 9:00 speelt de Nijmeegse club in Turijn tegen Juventus. Dat is een club van wereldformaat. En dat komt op een moment dat de Nijmegenaren zelf eigenlijk niet heel erg lekker draaien. Afgelopen zaterdag verloren ze nog met 3-0 van Cambuur. Gisteren mochten de NEC-supporters komen kijken hoe de ploeg ervoor staat op dit moment.
1: Spannend vooral. Hoop dat NEC natuurlijk wint. Maar we zien nog wel.
2: We zijn niet in topvorm, hè, NEC?
3: Dat niet, maar dat komt nu wel. Dat komt wel weer. We hebben, blijven goede hoop hebben.
1: Ja, het gaat wel moeizamer. Vorig seizoen hadden ze dan een heel goed seizoen. Ik denk dat ze er nog wel in gaan komen.
4: En daar komen de spelers aan. De meeste trainingen van NEC zijn besloten, maar vandaag waren supporters welkom. De Nijmegenaren hebben de afgelopen dagen te maken gehad met flink wat blessuregevallen. Maar liefst 13 spelers hebben wel ergens last van.
5: Omdraaien!
4: Toch zijn er slechts 3 spelers die niet fit genoeg lijken om in actie te komen. Dus er is nog hoop.
3: We gaan uit van de stunt naar de laatste nederlaag in Cambuur.
2: Je moet er niet naartoe, hè?
1: Nee.
2: Jammer is dat?
1: Heel jammer, vind ik wel. Maar
2: gewoon naar school?
1: Ja. Maar wel, het is ook Italië, dus ja.
4: Nicolas Polster gaat donderdag onder de lat staan. De Oostenrijkse doelman vervangt Gonzalo Kretas. De Argentijn is geschorst vanwege zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Bodø/Glimt. En wat gaat het worden?
3: Hoe? Ik denk, nou, ik ga voor NEC. 0-0.
0: 0-0, daar gaan ze voor. Voor NEC is het pas de tweede Europese wedstrijd ooit tegen een Italiaanse club. De eerste was tegen Udinese. Dat was in december van 2008. Die werd met 2-0 gewonnen. Maar ja, dat was thuis in de Goffert. En dit is in Turijn uit. Maar mocht het troosten, Juventus heeft afgelopen zondag zelf ook verloren. Met 3-2 tegen Sassuolo. Dus allebei verloren dit weekend. Wat zeggen ze ook weer? Slechte generalen. Ja. Nou, we gaan het morgenavond zien. Die wedstrijd begint om 9:00. Ik heb zometeen een woord van de dag voor je. Of een woord, het is meer een uitdrukking. Maar eerst Craig David. En Walking Away op Radio Gelderland.

Craig David en Walking Away op Radio Gelderland. Goedemorgen. We gaan het hebben over het woord van de dag. Ik pak iedere dag een Nederlands woord uit de dikke Van Dijk. En die wil ik je dan vandaag meegeven om er eens over na te denken. En misschien nog eens een keer te gebruiken. De dikke Van Dijk, dat is eigenlijk gewoon een soort woordenboekje. Mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje. Vol met vergeten taalparels. Woorden van ik denk van ja, dat is eigenlijk zonde als we die met elkaar vergeten of niet meer weten waar het ook weer vandaan komt. Vandaag heb ik gekozen voor een tip. Want ik kreeg dit weekend kreeg ik een berichtje van Tony. Die zat zaterdag in de auto toen de A2 dicht bleek te zijn. Dat werd dus een flinke onverwachte omweg. En toen Tony eenmaal vermoeid thuis kwam, werd er hardop gezegd: nou, dit leek wel een Kulse reis. Een Kulse reis. Dat is een heerlijke klassieke uitdrukking. En daarom is dat, niet zozeer het woord, maar meer de uitdrukking van vandaag. Een Kulse reis, vaak gebruikt in combinatie met een Kulse reis doen, betekent een hele lange, vermoeiende of moeilijke tocht maken. Het staat ook synoniem voor erg lang wegblijven, als je eigenlijk al lang terug had moeten zijn. En historisch gezien was een Kulse reis vroeger letterlijk een retourtje naar de Duitse stad Keulen. Voor de tijd van treinen en snelwegen ging die reis meestal per trekschuit over de Rijn. Omdat je stroomopwaarts moest varen, te maken kreeg met ondieptes, heel veel sluizen en flinke tolheffingen, duurde zo'n reis naar Keulen gevoelsmatig, maar ook letterlijk eindeloos. Dus wie op Kulse reis ging, was heel lang van de radar. Ik ging alleen even snel naar de supermarkt voor een pak melk, kun je zeggen. Maar door die wegafzetting werd het een complete Kulse reis. Of dat je afvraagt van waar blijft Daan nou? Die is ook op een Kulse reis gegaan, geloof ik. Of na een Kulse reis vol vertragingen en gemiste treinen kwamen we die avond eindelijk aan op onze vakantiebestemming. Uitdrukking van vandaag, een Kulse reis. Ik gun het je hem niet, maar ik vind het wel een hele mooie om in ere te houden. Dus als het je overkomt, gebruik hem dan alsjeblieft weer een keertje. Sheila en Black Devotion hoor je nu. Dit is Spacer. En zometeen hebben we onze weerman Wouter van Bijnebeek met het weer van vandaag en morgen. En dan neemt Rob Kleijs het hier over. Met Op de Koffie. Waar zou hij het over willen hebben vandaag?

0: Sheila en Black Devotion en Spacer. Leuk om weer eens te horen, zie ik in de app. Ja, nou, graag gedaan. 9:11 is het. Eens even kijken of Wouter van Bernebeek er zit. Wouter, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, natuurlijk zit je er, want je bent de hele ochtend al van de partij. En ik zie inmiddels een zonnetje doorbreken hier buiten de studio in Arnhem.
1: Ja.
0: Begon een beetje grijs, maar vooral een stuk frisser, maar de zon is er inmiddels.
1: Klopt, ja, en de komende uren zal de zon nog behoorlijk blijven schijnen. Maar uiteindelijk gaan er toch buien ontstaan. De eerste buien vormen zich nu boven het westen van Nederland en op de Noordzee. En die komen langzaam onze kant op. Als de temperatuur straks oploopt, zullen er ook bij ons buien gaan ontstaan. En vooral vanmiddag kan daarbij lokaal ook onweer voorkomen. En de temperatuur, ja, tussen de buien door, halen we nog net aan 18 of 19 graden. Maar dat is natuurlijk wel een stuk lager dan bijvoorbeeld gisteren.
0: Ja, gisteren was het echt wel bijzonder, hè? 28, 29 graden ook in Gelderland.
1: Ja.
0: En ja, dat was echt even genieten. Ik zag de terrasjes weer vol, bijvoorbeeld langs de Rijnkade in Arnhem.
1: Ja, klopt.
0: Dat gaat verder deze week denk ik niet meer echt gebeuren, hè?
1: Nou, ik denk dat het nog wel meevalt bij tijden. Jawel, jawel, jawel. Morgen stond er een regengebied op het programma. Maar die is wat later in de modellen inmiddels. En dat betekent dat het morgen een groot deel van de dag ook bij ons nog droog zal zijn.
0: Okay.
1: Met geregeld zon en zo'n 19 graden. Okay. Geleidelijk aan komt er wel een wat stevigere wind te staan. Dat geldt ook voor vrijdag. Maar ook vrijdag lijkt grotendeels droge dag te worden met geregeld zon. En opnieuw zo'n 19 graden. Dus ja, als er regen valt de komende dagen, zal dat toch vooral 's nachts zijn. Nou, zaterdag gaat het in de loop van de middag wel af en toe regenen. Maar de dagen daarna volgt een weersverbetering. Met meer zonneschijn, vooral ook volgende week. En dan hogere temperaturen. In de loop van volgende week kunnen we zelfs in de buurt van de 25 graden gaan uitkomen.
0: Oh, kijk, ja. Dan kun je gewoon weer prima op een terras gaan zitten.
1: Ja,
0: of in elk geval lekker naar buiten toe. En ervan genieten. Oké, Wouter, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: En tot later vandaag, want ik hoor je zo meteen weer bij Rob natuurlijk. Hè?
1: Zeker weten.
0: Oké. Okay. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op de koffie tussen 9 en 12 met als onderwerp vandaag
2: 30 km per uur in de stad. Nijmegen telt sinds gisteren, ik geloof wel 60 wegen meer waar je 30 kilometer moet rijden.
0: Ja.
2: Ja. Het is toch een beetje vreemd.
0: De reactie toen dat in Amsterdam werd doorgevoerd was vooral van Amsterdammers van alsof je daar überhaupt harder kan, want je staat voortdurend stil.
2: Ja.
0: Sowieso al. Hoe is dat in Nijmegen?
2: Nijmegen kun je wel harder. De Bergendalseweg is zo'n weg waar je makkelijk 50 rijdt. En waar je dus nu, als je 30 rijdt, als automobilist, aan alle kanten wordt ingehaald door fatbikes, scooters en weet ik veel wat.
0: Zelfs. Hoe voelt dat, Rob?
2: Nou, dat voelt kleinerend natuurlijk. Maar voor de rest is het ook best wel gevaarlijk. Want het gaat links en rechts. En ja, je zit helemaal onder spanning als automobilist. Dus het is voor het milieu en voor de veiligheid. Maar ik vraag het me af. Had je niet beter 40 gewoon een nieuwe snelheid kunnen bezitten?
0: Ja. Dit is ook weer heerlijk. Als wij overleg hebben hier intern met collega's, dan is het van of dit of dat. En jij gaat er altijd tussen zitten.
2: Ja, maar dat
0: altijd
2: kan
0: net iets
2: af en toe,
0: anders.
2: Ik ben
0: jij zegt gewoon een nieuwe snelheid.
2: Ja, maar
0: 40.
2: Ja, waarom niet?
0: Ik niet. Ja. Ja, al die nieuwe borden maken en zo.
2: Nou, een uitdaging toch? Want dit is een snelheid die niet meer van deze tijd is.
0: Hij voelt niet lekker, zeg je.
2: Nee.
0: Nee, okay. Het is ook misschien een beetje wennen, hè? Want je hebt ook wel eens verteld dat je dan bijna iemand zeg maar voor de auto had. En dat je dan op tijd kon remmen, gelukkig. Maar dat is natuurlijk wel als je langzamer rijdt.
2: Ja, maar hoe handhaaf je dit? Dit is ook zoiets, weet je wel. Als je gaat handhaven, zijn de boetes fors. Want in een 30 kilometer zone hard te rijden, trek de poeplap maar dan.
0: Ja, oké. Okay. Dus, wat vind je ervan?
2: 30 kilometer in de bebouwde kom.
0: Of als je denkt van, ik voel er wel wat voor.
2: 40 kilometer.
0: 40 is het nieuwe 30.
2: Juist.
0: Rob@gld.nl of een appje naar de studio. Praat er lekker over mee. En ook al is het woensdag, ik heb het al over de Weekend Love. Dit zijn de Golden Earring.

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
7: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
8: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
9: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
11: Mariet Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
12: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
11: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
13: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
11: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Verkeersinformatie, de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg, 10 kilometer. Met een kwartier vertraging komt door een ongeluk, weg is wel weer vrij. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven 5 kilometer en 5 minuten oponthoud. De A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand 0 en Amersfoort-Vathorst 4 kilometer, 10 minuten staat de vertraging. En ook 10 minuten vertraging op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein vanwege 9 kilometer langzaam rijden en stilstaan.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
15: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
17: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
18: Nieuwe leesbril nodig?
19: Mijnleesbril.nl.
18: Gratis verzenden en retourneren.
17: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
20: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
21: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
22: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
23: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
22: Sorry Bo, het is beauty.
23: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
24: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
23: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
25: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
26: Start je dag zonder barst.
27: Opgelost. Autotaalglas.
25: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
28: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
29: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
28: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
29: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
28: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
29: Oké, ga ik op letten.
28: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
29: Doe ik.
28: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
30: Op de koffie.

en die Iron Horse hier op Radio Gelderland. 9 over 9. Het is woensdag 16 september alweer. En de zomer wil niet wijken. Gaat ook niet wijken. Het is een hele aangename dag ook vandaag. Iets frisser dan gisteren. Gisteren hadden we echt gewoon weer zomers tot en met 28 graden op sommige plekken. Dat gaan we vandaag niet halen. Maar wel een mooie woensdag. Om er buiten te trekken, wat klusjes te gaan doen, lekker te werken. Of gewoon even te gaan zitten. 'S Ochtends. Met de radio aan. Op Radio Gelderland. En Queen.

0: Gina Geraldo en Bruno Mars en Still. Het nieuwste met z'n tweeën.
1: De plaat bij de dag.
0: Plaat bij de dag hier op Radio Gelderland. Die komt van Erik. En Erik zegt, ik hoor regelmatig Teddy Swims. Ik vind het een geweldige zanger. Een geweldige persoonlijkheid ook. Maar de ene plaat die ik bij jullie niet hoor, dat vind ik de mooiste. Dat is The Door. Mag die een keer als plaat bij de dag, dan weet iedereen dat. Dat dat de mooiste is. Hier is Teddy Swims.

Swims. Kwam, zag en overwon. Volgend jaar weer Ziggo Dome, Amsterdam. En nu plaat bij de dag door Erik. De Door, de allerbeste, zegt Erik, van Teddy Swims. Ja, nou ja, ze lijken veel op elkaar. Het zijn wel lekkere platen, hoor. En dan kan het lekker brengen ook, Teddy. Heb jij een plaat bij de dag? Dan weet je het, hè. Je mailt even of je appt even. En dan komt jouw plaat bij de dag wellicht op de radio. Als het kan, dan maken we hem gelijk plaat bij de dag. En anders zetten we hem ergens op een leuke plek. Mailen kan via rob@gld.nl. En de app, je kent het, 06-2222-1342. Jouw plaat. En als jij nog een waarom erbij wil zeggen, dat kan. Dat hoeft niet, hè. Je kunt gewoon zeggen, ik vind gewoon hele lekkere muziek. Draai maar. App of mail dan.

The Lighthouse Family and Lifted. Het is bijna 3 minuten over 9:30 geworden hier op Radio Gelderland en op de koffie. Kijk eens even wat het weer doet qua temperatuur. Straks meer over dat weer. Nu zitten we rond de 15 graden in de provincie. In Nijmegen is de thermometer 14,7 punten op de lijst. En iets hoger in de provincie, jawel, in Apeldoorn, 15,3 al. Ook nog even het Gelders nieuws erbij gepakt op gld.nl. Daar kun je de hele dag nieuws lezen over de provincie. Daarin onder andere de rechtbank die zich buigt over het langere voorarrest van 33 verdachten in Overasselt. Ja, het is alweer 2 weken geleden dat er een grote groep bewapende mannen door het Gelderse dorp Overasselt liep. Daar een bewaker vermoorde en voor het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. eigenlijk niet meer wisten wat ze moesten doen en vluchten. 35 mensen zijn er aangehouden, 2 zijn er snel vrijgelaten. Arrestaties vonden plaats in Overasselt, maar ook in Nijmegen, langs de snelweg in Limburg. Verdachten komen uit Frankrijk, Nederland, België, Algerije, Libië en de Oekraïne. En nu dus kijken of ze langer vastgezet gaan worden door de rechter. En ook op gld.nl het overlijden van Ben Saunders. En BN'ers raken diep geraakt door zijn overlijden. De familie van Ben Saunders heeft bevestigd dat de zanger op 43-jarige leeftijd is overleden. Bij de Rijkerswoerdse plassen tussen Arnhem en Elst werd gisteren zijn lichaam gevonden. De dood van Saunders heeft heel veel collega's en bekenden diep geraakt. Op social media zijn verschillende collega's uit de muziekindustrie hun liefde en ook hun lijden over de dood van Dean Saunders.

bands anders. Op social media zijn verschillende collega's uit de muziekindustrie hun liefde en ook hun lijden over de dood van Ben Sanders aan het uiten. Dean, zijn broer, bevestigt zijn overlijden op Instagram. Mijn lieve kleine broertje is vandaag overleden. Ik heb nog nooit zo'n pijn ervaren als nu. Dat en meer op gld.nl. En je weet het, heb je een tip voor het nieuws? Dan gebruik de app 06-22-22-1342. Dit is Andy Kim. Baby, I love you.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: Ga op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.

Black is back van Los Bravos. Het is 19 voor 10 geworden. En vandaag praat je bij de koffie over 30 kilometer als maximum snelheid binnen de bebouwde kom. In Nijmegen zijn heel veel wegen sinds gisteren ook 30 kilometer wegen. En dat is heel erg wennen voor al het verkeer. Want als de auto 30 kilometer rijdt, dan kan die wel eens ingehaald worden door fietsers, fatbikes of kleine scooters. Dat zorgt wel voor een beetje onrust. Het is voor het milieu en het is voor de veiligheid, zegt de gemeente Nijmegen. Wat zeg jij? 30 kilometer in de bebouwde kom? Vind je dat helemaal lekker ook? En ga je er ook voor? Of zeg je van ja, het is een moeilijke snelheid. Het kan wel eens voor meer onrust zorgen dan dat het zou moeten wegnemen. Daar kun je straks je mening over doorbellen. Maar nu alvast over doorappen of doormailen. Via rob@gld.nl. Of even de app gebruiken 06 22 22 13 42. 30

0: Plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Musus Arnhem. Meld je aan via studio@gld.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. studio@gld.nl.

gezellige amazing gedeelte van de Galway Girls en Ed Sheeran. 11:50 geworden. Het is 15, 16 graden buiten. Eens kijken wat het weer verder over de dag gaat doen. Zometeen. Naar Tracy Ullman. Breakaway.

0: Tracy Ullman en I Can't Break Away. Het lijkt alsof de zomer dat liedje zingt, Wouter van Bennewijk. Ik kan me niet weggaan. Het blijft warm, hè?
1: Ja, maar het is nu wel eventjes wat minder deze dagen.
0: Ja. Ja. 16 graden nu?
1: Ja, op dit moment wel. Ja. Vanmiddag ietsje meer. Het is op dit moment vrijwel overal droog. Er trekt alleen een bui net even langs het rivierengebied heen. Maar vanmiddag gaan er wel veel meer buien ontstaan. Omdat de bovenlucht behoorlijk koud wordt. En daar kan op sommige plaatsen ook wel onweer bij voorkomen. Nou, tussendoor is er ook ruimte voor de zon. En zoals je zegt, nu is het 16 graden. En vanmiddag wordt het... Nou, op de warmste plaatsen zo'n 19 graden. Maar de 20 gaan we niet halen vandaag, denk ik.
0: Nee. Dus een paar dagen echt zo net onder de 20?
1: Ja, want ook morgen en vrijdag zitten we net onder die 20 inderdaad. Maar over het algemeen ziet het er niet onaardig uit, hoor. Morgen een groot deel van de dag droog. Pas tegen het eind van de middag gaat het vanuit het westen regenen. En voor die regen uit wordt het dan zo'n 19 graden. En ook vrijdag is het een groot deel van de dag droog met zo'n 19 graden. En geregeld ruimte voor de zon. Nou, zaterdag krijgen we met wat meer bewolking te maken. Ook dan is het 19 graden. Maar... Vanaf zondag en zeker volgende week breekt er een langere droge periode aan met meer zonneschijn en ook hogere temperaturen. In de loop van de week kunnen we tussen de 20 en 25 graden uitkomen.
0: Serieus? Komt de zomer gewoon terug dan weer?
1: Ja, je kunt het wel rustig na zomer noemen dan. Ja, denk ik wel, ja.
0: Zie je ook dat het nog langer gaat duren dan?
1: Er komt wel een heel groot hoge drukgebied boven Europa te liggen en dat zorgt ervoor... Ook daarna lijkt het, richting eind september... dat het misschien wel langere tijd rustig najaarsweer wordt. Ja, met best wel aangename temperaturen overdag.
0: Ja, je zegt het eind september. We zitten bijna in oktober, hè?
1: Inderdaad. Ja.
0: Uitzonderlijk?
1: Dan gaat het hard.
0: Ja.
1: Nee. Want het wordt in deze tijd van het jaar nog wel eens tegen de 30 graden. Hè, zoals we gisteren bijvoorbeeld zagen. Dus dat is niet uitzonderlijk, nee.
0: Gewoon van genieten. Dan.
1: Ja, zeker.
0: Ja, daarom, Wouter, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Hanna Meij en Meteor. Ja, die was vroeger altijd gymleraar. En daarom ziet het er nu altijd nog wel echt goed strak uit. Wat wil je van mij? Reclame en nieuws.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij Knoopend Hoevelaken? Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
4: Lekker!
3: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
5: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
3: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Bartina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Bartina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. Er is één melding vanaf de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen-West en de afrit Kerkdriel. 5 kilometer, met 5 minuten vertraging, komt door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daarom dicht.
9: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
10: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
9: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
10: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Hey Remo!
14: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Hey, Raymond!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
21: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
20: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
21: De olifanten van Botswana. NRV.
20: Of luipaarden in Sri Lanka.
21: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
22: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
23: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: Op de koffie.

Alexander Curly. I'll never drink again. Dat heb je meestal na een enorme avond doordrinken en een enorme kater in de ochtend, dat je nooit meer gaat drinken. En dat is meestal na een dag of anderhalf uur weg. Ja, zo werkt dat met de mens. Die vergeet snel als leuke dingen zijn. We gaan het vandaag bij de koffiemakers hebben over 30 kilometer per uur in de bebouwde kom. In Nijmegen is dat sinds gisteren, 15 september, op heel veel wegen de snelheid. Een maximum snelheid dus van 30 kilometer per uur. En dat betekent wel even echt wennen. Want van 50 naar 30, nou reken maar uit, dat is nogal een stukje minder. Dat is bijna de helft minder dat je mag rijden. En daar moet je allemaal op instellen. Fietsers, auto's, al het verkeer eromheen. En ook de weg moet er eigenlijk op ingericht zijn. Ze doen het in Nijmegen voor het milieu, maar vooral ook voor de veiligheid. Maar ja, wat vindt de autogebruiker ervan, van die 30 kilometer per uur? Zou jij dus niet zitten om overal binnen de bebouwde kom 30 te gaan rijden? Voor milieu en veiligheid. Of wordt het misschien wel onveiliger? Want fietsers rijden tegenwoordig ook makkelijk 30. De fatbike, ja, twee keer trappen en je zit op 45. Met alle gevolgen van dien. Rechts, links inhalen. En de auto blijft toch de baas als het gaat over de massa en de energie die in die massa zit. 0800-345-0345. Heb je dat geprobeerd in Nijmegen? 30 kilometer rijden op die wegen waar je normaal 50 reed. En als je niet in Nijmegen woont, maar in een andere plaats, zou je het zien zitten om 30 kilometer de maximum snelheid te maken binnen de bebouwde kom. 0800-345-0345 als je wilt bellen en vertellen op de radio. Maar je kunt ook gewoon schrijven. Via de app 06-22-22-1342 of mailen rob@gld.nl. Dit is John Denver. En die stapt het vliegtuig. Leaving on a jet plane.

John Denver leaving on a jet plane. Het is 17 over 10 geworden. We willen het vandaag bij de koffie eens even hebben over 30 kilometer per uur in de bebouwde kommers maximum snelheid. In Nijmegen zijn sinds gisteren 60 meer wegen gemaximeerd op 30 kilometer per uur. En de meningen zijn erg verdeeld. Mensen die aan de weg wonen zeggen lekker, maar hoe handhaven? En mensen die er moeten rijden zeggen ja, ik word aan alle kanten gewoon ingehaald door zelfs fietsers, fatbikes, scooters. Ik zit als een trillend riet in de auto, zo ongeveer. Hoe zie jij het zitten om 30 kilometer per uur als maximum snelheid in de bebouwde kom te gaan hanteren? Misschien wel heel Nederland. Want het is veiliger en het is beter voor het milieu. Ietsje minder uitstoot. Niet veel, maar toch. Goedemorgen, Rob, zegt Hans. Ik vind 30 in de wijken best oké. Maar die doorgaande hoofdwegen in de bebouwde kom, die moet je gewoon 50 houden. Je had het trouwens vanochtend bij Frank over 40 kilometer als compromis. Ja. Ik was in augustus in Oostenrijk en daar was in alle kleine dorpen de maximum snelheid 40 kilometer per uur. Zo gek nog niet gedacht. Nee, dat dacht ik ook. Dan heb je toch als auto iets meer overmacht qua snelheid op de fietsers en de scooters. En ja, lijkt mij best te doen ook. Peter die zegt, 30 kilometer per uur. Je rijdt het zo, hè, in een auto. Als ze daar serieus op gaan handhaven, dan gaat dat ook de kas heel erg spekken. Ja, zegt Ben ook eigenlijk, hoe handhaaf je dit dan? Ja, met heel veel flitsers, denk ik, of controles zo af en toe is. En maak de bos maar nat als je dan 40 rijdt en het mocht maar 30 zijn. Ja, dat zijn pittige overtredingen. Erik die appt binnen en die zegt, ja, ik heb geen auto. Ik zou zeggen, gewoon de snelheid handhaven van wat nu overal geldt. Dan hoeft er niks veranderd te worden. Hoi Rob, zegt Gisela. Als Nijmegenaar wil ik best wel accepteren dat ik in de wijken door die fatbikes ingehaald word. Maar op de doorgaandere wegen, bij ons de Bergendalseweg, vanaf de Oranjesingel tot Tivoli, 30 kilometer rijden en dan door fietsers ingehaald worden, dat gaat mij te ver hoor. Geldt ook voor andere doorgaande wegen. Ja, ook Gisela zegt dus, in de wijken, helemaal goed. Maar ja, dan toch. Hey Rob, voor jou is dit misschien wat voor je eerste auto. Vanuit Nijmegen duurt het dan ongeveer 1,5 uur. Hier in Arnhem kun je naar de binnenstad met een invalide kaart. Ik vind het een ongelofelijke zet weer van de linkse politiek. Nog even, we gaan naar een dictatuur. Prettige uitzending. Juist. Jan, dankjewel. Leo zegt 30 kilometer in Hatert. Leo appt vanuit Nijmegen. In Hatert is dat al decennia lang de maximumsnelheid. Maar de overlast blijft. Hardrijders blijven. Niemand weet nog dat die borden er staan, hè? De wegen eerst aanpassen en dan een bord neerhangen. Dan minder dodelijke ongelukken. Dat is zonder meer bewezen in andere steden. Ja, Leo snijdt wel iets aan. Die wegen moeten er ook uitzien alsof ze geen 50 kilometer aan te kunnen. Dus die moeten roze worden met auto te gas. Dat werkt ook al goed. Theo zegt, ik vind het een goed idee. Ik zou graag zien dat het bij mij in de straat ook zo was. Zoveel spelende kinderen die de weg oversteken naar het speeltuintje en de voetbalkooi toe. Daar wordt ontzettend veel gebruik van gemaakt. Maar de gemeente is niet voor reden vatbaar. Er wordt zo hard gereden, moet het een keertje misgaan. Kinderen rennen vaak zomaar vanuit de brandgang de straat op. Alleen dan een veel te lage drempel lichten. Als drempel, ja. Nou, dat is ook waar, want alles schiet zomaar de weg op. Met 30 kilometer heb je natuurlijk wel meer tijd om te reageren. Ook Ingrid die zegt, in onze straat mogen ze ook maar 30, maar ze gaan wel 80. En vooral die fatbikes moeten ze afschaffen. Die gaan veel te hard. Ze staan ook zo naast je. Daar schrik je wel van. Trekkers komen bij ons door de straat met al die kinderen. Het wordt steeds groter en breder, die trekker. En die hebben de hele weg nodig. Fijne uitzending. Je kunt 30 kilometer ophangen, maar daar houden ze zich toch niet aan. Ronald die zegt 30 kilometer voor veiligheid op een woonerf. Helemaal prima. Maar in de stad, onzin. In Amsterdam word je links en rechts ingehaald door opgevoerde e-bikes, fatbikes, stille elektrische scooters en milieuze lachertje. Privéjets die blijven vliegen. En de auto die zo langzaam rijdt op één druppel op een gloeiende plaat. Nou, groetjes van Ronald. 30 kilometer per uur. Binnen de bebouwde kom. Ja of nee? Wat zeg jij? App
of mail of bel. Imagination heeft ook een laatwoord, geloof ik.

de Lange. Something good is dat 30 kilometer binnen de bebouwde kommers. Maximum snelheid, something good. Zeg het maar eens even. We praten er vanochtend over hier op de koffie. Je kunt bellen 0800-345-0345. App kan ook. Mailen kan ook. Hans die zegt ook van, klinkt allemaal heel goed. Maar handhaving 1. En ook handhaving van de rust op de weg. Want het lijkt me heel onrustig worden als iedereen zo rond de 30 kilometer per uur rijdt.

dan blijven toch de benzine en diesel langer hangen? Dat is niet fijn. Maar niet heus. Ik zie een zieke auto brandweerwagen al 30 kilometer rijden. Dat gaat niet om het milieu, maar om het geld. Ja, maar die hebben een ontheffing. Brandweerauto's en zieke auto's mogen dan harder. Ja, als je 30 hebt, dan moeten alle tweewielers zich daar ook aan gaan houden, lijkt me. Heeft Harry ook een punt? Want ja, de meeste fietsers die gaan makkelijk over de 30. Tegenwoordig is speedlex helemaal. De klompenman, Han, die heeft even de boetes uitgezocht. En die zegt, weet je wat de boete is als je 50 rijdt op een weg waar je nu 30 mag? €264. Dan rij je dus 20 kilometer te hard. In de wijk waar ik woon is 30 kilometer de regel. Het lijkt meer dat vanaf is dan maximaal. Er wordt toch niet gehandhaafd, dus lang leven de lol, zou ik zeggen. 30 vind ik heel fijn als fietser. Volgens mij geldt het maximum voor alle weggebruikers. Dus ook voor fietsers en scooters. Groetjes, Shani. Ja, wat denk jij erop? Stadsbussen, die rijden soms ook vaak een stuk harder dan de 30. Eigen ervaring hoor. Gezien. Meegemaakt. Max zegt, 30 kilometer. Prachtige plannen, maar handhaven, dat gaat hem echt niet worden. Hoe goed bedoeld ook. Onze kanalen staan nog open. Als jij misschien een oplossing hebt voor die 30 kilometer, of gewoon de duim omhoog wil doen voor 30 kilometer, je bent van harte welkom om te appen of te mailen. Hier is die hele lekkere nieuwe van James Blunt.

0: Die laatste nacht is een verschrikkelijke nacht geweest. Angstaanjagende nacht. Je hoorde een ontmondingsvuur in de verte.
1: We weten allemaal dat operatie Market Garden mislukte. Maar wat gebeurde er daarna? Welke veldslagen waren er nodig om Gelderland te bevrijden? Treed in de voetsporen van onze bevrijders en wandel met mij, Linda Geerdink, mee langs de veldslagen van toen. Download nu de gratis Potwalk-app op gld.nl/potwalk.

0: Sniffing the Chairs en Driver's Seat hier op Radio Gelderland. Het is 10:50 geworden. Nou, dan weet je het. Dan kun je in de prijs gaan vallen.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Want tijd voor het spelletje voor bij de koffie. 3 vragen stellen we, 3 antwoorden krijgen we. Bij ieder goed antwoord plakken wij een prijsje in een envelop. En als jij de gelukkige bent die mag gaan spelen, dan kan die envelop naar jou komen. Dus de eerste vraag, daar krijg je zometeen 2 platen de tijd voor om de rustig op te zoeken en het antwoord hier te krijgen. Die houdt ons bij de dag vandaag. Het is 16 september. Het is de geboortedag en dus de verjaardag nog steeds van Art Schenk. Hij wordt 82 jaar. De schaatser, de legendarische schaatser. Maar in Nederland had hij 1 grote rivaal. En eigenlijk werden die altijd, ja, gewoon als 1 genoemd. Wie was zijn grote rivaal van Art? Je had Art en? Art en? En ja, dan kwam er vanzelf een naam achteraan rollen. Welke naam is dat? Ze leven allebei nog. Dik in de 80. En nog steeds sportief. Ja. Als je dat denkt te weten. Art en? Wie is dan die N? Dan ga je even appen of mailen. Appen doe je via 06-22-22-1342. En mailen gaat via rob@gld.nl. Art Schenk, legendarische schaatser, wordt vandaag 82 jaar. Aan wie is zijn naam eigenlijk vastgekoppeld in Nederland? 2 platen de tijd om je antwoord hier te krijgen. Via de app 06-22-22-1342. Of mailen rob@gld.nl. Die zijn de Eagles.

0: Johnny hates jazz. Heart of Gold. Het is 12 voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Tijd voor ons spelletje voor bij de koffie. Wij stellen 3 vragen. We hebben een kandidaat die in ieder geval 1 antwoord goed heeft. En misschien 2 en 3 ook wel. Jaap, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Yo, wat was je allemaal aan het doen?
2: Nou, ik zit in de auto. Ik ben mijn zus aan het afhalen in de Dronten.
0: Oh, wat ga je doen dan met je zus?
2: Nou, het weekend is oogstfruitcorso in Tiel.
0: Ja.
2: En dan gaan we kijken. En mijn kleinzoon, die wordt 2 jaar zondag. Ah. Eigenlijk morgen, maar dat vieren we zondag.
0: Ach, dat is gewoon lekker gezellig. Huppakee.
2: Ja,
0: corso lekker gezellig. Vieren. Klaar.
2: Ja, leuk. Ja.
0: Wij hebben de eerste vraag gesteld. Die gaat over Art Schenk, legendarische schaatser. Wordt vandaag 82. Met wie wordt hij altijd in 1 naam genoemd?
2: Kees Verkerk.
0: Ja. Yeah. Ken je dat liedje dat er overigens gemaakt is?
2: Ja, ik heb het ooit wel eens gehoord, ja. Maar ja, dat kan ik nou zo niet zeggen, nee. Oh, kijk, daar is hij.
0: Art en Casey. Ja, ouderwetse gezellig. Johnny Hoes zong dat. Die had er een grote hit mee ook, ja. Dan ga je echt ver terug in de tijd. We gaan naar de tweede vraag. Die houdt ons bij de muziek. Maar iets dichterbij dan Art en Casey. We gaan naar 1989. Toen bovenaan de hitladders in Europa. Zo'n hele lekkere soft ballad. Don't Wanna Lose You. Is die van Celine Dion of van Gloria Estefan?
2: Gloria Estefan.
0: Ja. Was de gok?
2: Ja, een beetje wel.
0: Ja, dat was een beetje. Toen je het zei, werd hij zekerder, hè?
2: Ja,
0: toen viel hij ook bij jezelf binnen. Goed. Ja, mooi plaat, ja. We gaan naar de provincie toe. De bedriegertjes, dat is echt een fenomeen. Het is in veel plekken te zien. Het is zo'n plaat eigenlijk met gaten erin waar af en toe water uitkomt. En dat, ja, dat was in vroege tijden enorm grote lol. En nog steeds eigenlijk. Welk kasteel in Gelderland is er wereldberoemd mee geworden? Is dat kasteel Roosendaal of kasteel Herwijnen?
2: Roosendaal.
0: Ja hoor, je hebt hem helemaal volgemaakt. 3-3. Dat is geweest daar bij de bedriegertjes?
2: Nee, wij kennen het wel van vroeger. Ja.
0: Dat is. Ja, kleinzoon wordt 2, wat zei je? 2 toch, hè?
2: Ja.
0: Ja. Nou, daar kun je maar een beetje mee naartoe nemen. Dat is echt lol.
2: Ja, heel leuk.
0: Ja, het is. En voor jezelf ook. Al word je nat, denk je ook, ja, hup, laat maar gaan. Hoor. Waarom? Het is allemaal prima.
2: Nou, zeker weten. Ja. Leuk.
0: Je krijgt nog 1 vraag. Gaan wij Gloria Estefan draaien?
2: Nou, hartstikke goed.
0: Ja. Nee is nee, hè? Ja. Dat is iets, het wordt wel romantisch nou, hè, dan. Dus.
2: Nou, dat geef je. Ik ben vanavond weer thuis.
0: Ja, dankjewel.
2: Oké.
0: Don't wanna lose you, Gloria Estefan.

Al is 37 jaar oud. Gloria Estefan en Don't Wanna Lose You. Mega hit in 1989. Nu is het 2026. En bijna 11 uur op de woensdag 16 september. Wet, wet, wet hier op Radio Gelderland.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Grijp nu uw kans.
11: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
12: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
11: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
12: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
13: Voordeelhaartjes.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS-journaal.
15: Levi, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hinthamm en de afrit Kerkdriel. 6 kilometer met 10 minuten vertraging komt een kapotte vrachtauto. Rechte rijstrook is dicht. En de A12 Arnhem richting Duitse grens, tussen Zevenaar en de Duitse grens. Je weet hem, 3 kilometer en een minuut of 20 vertraging door de politiecontrole.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
17: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
16: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
18: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Hey, Remol!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl. Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Op de koffie.

Robert Palmer en Every Kind of People. Ja, die heb je ook nodig als je 30 kilometer te hard rijdt. Ja, Max zegt ook nog, je moet het allemaal willen. En je moet elkaar gunnen dat je gewoon veilig door zo'n stad rijdt. Ja. We hadden vanochtend over 30 kilometer in de bebouwde kom. In Nijmegen, heel veel wegen 30 kilometer. Let daarop, hè. 240 boete. Als er een handhaven.

0: heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

En Simon, ja, samen hadden ze toch de grootste successen. Rosanne was er een van. En Nick had eerder dit jaar nog een hele blonde kuif voor het goede doel. Ja, die moeten nu langzaam een beetje uit zijn gegroeid. En 50.000 euro kreeg hij daarvoor. Voor blond haar. Ik Spandau Ballet. Gold.

Q Band of Brooklyn, Bronx en Queens Band on the beat hier op Radio Gelderland. Het is weer anderhalf over half twaalf. We kijken even naar het weer in Gelderland. Dan zien we zonnig met een heel licht kansje op een buitje. En temperatuur rond de 20 graden. Nu al in Vierhouten 19,2. En in Doetinchem 20,1. Juist. Op de weg ook nog. Even gekeken. En er is maar één melding eigenlijk. Dat is de A12. Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. 15 minuten vertraging door de politiecontrole. En die wil eigenlijk niemand meer, maar hij blijft maar staan, die politiecontrole. Terug weer even naar de heerlijk ontspannen muziek van Gordon Lightfoot. En Sundown.

What is changing? Altijd natuurlijk. Alles verandert altijd. Weet je nog, 15 jaar geleden, toen er helemaal geen sociale media waren? Nee. Hadden we toen minder problemen? Ik weet het niet. Maar nu wordt er in ieder geval wel ingezet om jonge tieners niet meer zo makkelijk op die sociale media platforms te laten terechtkomen. Tenminste, als het aan Europa ligt. Want die hebben vandaag een wetsvoorstel gepresenteerd om toegang tot apps als Instagram, TikTok en Snapchat tot 13 jaar te gaan verbieden. Die apps beroven de kinderen van hun kindertijd, is de gedachte achter die nieuwe wetgeving. En daar zit natuurlijk wat in, want als je een beetje de weg kent op allerlei platforms, dan kun je op hele jonge leeftijd van alles bestellen, van alles zien. En ja, ben je daar klaar voor dan, als je 12 of 13 jaar bent? Je weet het niet. Ja, allerlei drugs en zelfs wapens kunnen gewoon besteld worden en worden ook besteld door hele jonge mensen. Maar dit dus in de maak. Maar ook daar, goed idee. Maar hoe handhaven? Tot 13 jaar, geen sociale media. Zou jij nog zonder kunnen?

Michael McDonald en Kenny Loggins. En als je het hebt over liefde, dan is één zo'n koppel dat toch altijd wel nationaal bekend staat als zeer verknocht aan elkaar zijn, of waren eigenlijk, Ronald Koeman en Bertina. En Bertina is overleden gisteren, ze had chronische borstkanker. Ronald heeft het bekendgemaakt op de sociale media en wordt nu gecondoleerd door werkelijk honderdduizenden mensen. En ook de KNVB en Barcelona staan klaar met de condolences en achter ook Ronald Koeman als hij steun nodig zou hebben. Instagram is het kanaal waarop je ook je bericht kunt achterlaten. Berichten, dat hebben zo ongeveer al 20.000 mensen gedaan. En dat is dan weer het mooie van die sociale media. Je kunt direct iemand een warm hart geven. Met een klein symbooltje. Als ze toch aan je denken. Hier is Billy Swan. I can help.

0: Friday on my mind. Ja, het is pas woensdag, toch? Ja, dat kan. Maar we draaien ook wel eens plaatjes die niet vrijdag gewoon uitgezonden kunnen worden. Arjan staat klaar voor top 3 zometeen.
1: Anders kan je die liedjes bij één keer in de week draaien.
0: Daarom.
1: Bovendien zijn er veel meer liedjes over Friday.
0: Ja, heb je het
1: paar? En over Monday. Ja? En Tuesday en Thursday komen er slecht vanaf.
0: Waarom?
1: Ja, dat weet ik niet. Midden in de week vinden mensen kennelijk geen eikpunt.
0: Niet romantisch.
1: Het begin van de week is moeilijk, het eind van de week moet gevierd worden.
0: Juist, geen emoties bij je. Nou ja, dat zie je dus ook met het thuiswerken. De dinsdag en de donderdag.
1: Zeker.
0: Gaan we naar kantoor.
1: Ja. Ja. Ja, dus dat valt niet te bezingen.
0: Nee. Dan kun je maar beter gaan werken.
1: Dus daarom zijn we hier weer.
0: Rob, jij wou het gaan hebben over afslankmedicijnen.
1: Ja.
0: Die zijn er nogal wat tegenwoordig.
1: Heel veel. En mensen met obesitas kunnen daar baat bij hebben. Als je de echte goede medicijnen pakt. Maar die kost natuurlijk centjes. Een paar honderd euro per maand. Tenzij ze toch gratis gaan worden. En dat was gisteren een van de onderwerpen in de troonrede. In het medische dossier, zeg maar. Onder andere Paternotte van D66. Die ziet het wel zitten. Die wil eigenlijk voorkomen dat mensen die geen geld hebben die medicijnen niet kunnen kopen. Nu lijkt het iets voor rijke mensen.
0: Ja, of mensen die het echt krijgen. Want als je suikerziekte hebt, dan kom je wel op een lijst voor die medicijnen. Want het zijn eigenlijk gewoon of tenminste medicijnen die diabetici helpen. Hè?
1: Ja. Ja. Ja, maar dan moet je dus eerst die beschrijving wel hebben in je dossier. Anders krijg je dat weer niet aangewezen. Dus is dat dan een oplossing? Of ben je niet bang dat als we dat gaan doen, dat iedereen dan denkt, nou oké, dan ga ik ook niet meer afvallen of mijn best doen met mijn dieet. Want ik heb nou
0: nooit meer vanaf,
1: die pil.
0: Ja. Wel volhouden. Ja. En het internet is natuurlijk ook wel een uitwerkmogelijkheid. Want dat doen ook al veel mensen.
1: Ja, maar die gaan natuurlijk allemaal weer dingetjes aanschaffen waar je niet weet wat je dan in je lijf stopt.
0: Juist. Ja. Nou, dat allemaal tot 3. Ja. Heb jij daar trouwens bedenkingen bij of opmerkingen over? Arjan@gld.nl

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen.

0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
3: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
5: De prijs

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in één geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemiddag, Arjan Snijders hier met veel plezier. Ik ga je even wat files meegeven. 4 die er relevant zijn in de provincie Gelderland op de A1 richting de Duitse grens. Daar staan ze weer te controleren. Dat kost je een kwartiertje extra op dit moment. De A12 Arnhem richting Duitse grens. Daar staat ook weer een politiecontrolepost. 17 minuten. Hè? Wat zijn ze toch aan het doen vandaag? De A50 Os richting Arnhem. De andere kant op bij knooppunt Valburg. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. 12 minuten langzamer rijden. En een half uur vertraging maar liefst op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen de afrit Zomer en knooppunt Leenderheide. Er staat 10 kilometer file, opruimwerkzaamheden zijn daar. Het verkeer wordt via de af- en oprit langs de troep geleid. Een half uur vertraging. Sterkte dus daar.
3: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
13: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
14: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
15: Hé, Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
16: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
17: Hey,
15: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Tot drie.

Muay Thai op Radio Gelderland History. Nou ja, over geschiedenis gaan schrijven vandaag is misschien een wat te grote pretentie. Maar dat we je gaan vermaken, bezighouden en nog wat willen meegeven ook, dat staat toch wel op het programma. Vandaag in deze show tot drie bijvoorbeeld antwoorden op de vraag, dat vaccin voor gordelroos, kan ik dat nou ook gratis krijgen? En nog meer medische onderwerpen, obesitasmedicijnen, die zouden gratis voor iedereen beschikbaar moeten komen. Dat stond in de troonrede. Gaan we dan voortaan met een pil of prik overgewicht bestrijden? Ook kleiner leed in deze show vandaag. Watergeklieder bij het ontdooien van je koelkasten en vriezer. Plus nieuws en verhalen uit jouw regio, afgemaakt met de beste muziek. Plus drie plaatjes rond één thema. En later zetten we ook nog eens de klok op rok. Nou ja, dat is pas een gevarieerd en voedzame maaltijd hier in Tot 3.

0: Ray Davies van de Kings schreeuwt iets overstuurd in de microfoon, maar het waren de jaren 60, dat mocht allemaal toen. Het is, even kijken, een kwart over 12 hier in Tot 3 op Radio Gelderland. Rob Heijsdijk van de redactie is binnen met nieuwsverhalen uit de regio.
1: Ja, goedemiddag. Boeren met trekkers die hebben zich verzameld bij het provinciehuis in Arnhem. Provinciale politiek die vergadert daar vandaag over de zogenoemde omgevingsvisie. Daarin worden allerlei regels vastgelegd die belangrijk zijn voor boeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om zones rond natuurgebieden waar die boeren minder stikstof mogen uitstoten. Verslaggever Jeroen Mekel die is in Arnhem bij dat protest. Jeroen, hoeveel boeren zijn daar bij het provinciehuis?
2: Nou, ik heb zo even net geteld. Ik denk dat er zo'n 40 trekkers hier naartoe gekomen zijn vanuit eigenlijk de hele provincie. Niet over de snelweg hebben ze mij verteld dat ze hier naartoe zijn gekomen. Ja, en er staat hier, als ik zo kijk, ik denk 150 boeren hebben zich hier verzameld. Er is een podium opgesteld. Mensen spreken hier uiten hun zorgen richting de statenleden. Ja, die moeten gaan stemmen over die plannen die de provincie heeft met die zoneringen die er rondom die natuurgebieden komen te liggen. Het is de sfeer, om het zo maar te zeggen, is gemoedelijk, zou ik bijna willen zeggen. Er worden appeltjes uitgedeeld ook aan de statenleden. Ja, om die straks dus moeten gaan beslissen wat er met de boer gebeurt in Gelderland.
1: En dan was er ook nog een incidentje met een koe. Heb je dat meegekregen?
2: Ja, daar stond ik bovenop, kun je wel zeggen. De boeren die wilden naar binnen toe om aan te geven dat koeien lieve dieren zijn. Dat ze geen problemen veroorzaken. En goed, koe Kate, die aan de lijn naar binnen gevoerd werd, die werd rigoureus gestopt door de politie. Hij kwam er niet in. Ja, en hij staat nu achter een hekje voor de ingang van het provinciehuis. Een heel klein opstootje was hier eigenlijk. Maar over het algemeen is de sfeer hier heel erg gemoedelijk.
1: Ja, en de Arnhemse politiek die gaat ook nog, of de Gelderse politiek moet ik zeggen, die gaat ook nog in gesprek met de boeren, toch?
2: Ja, dat zal na deze manifestatie gebeuren. Het duurt, heeft trouwens toch nog een tijd in ontvangst. Want pas volgende week wordt er gestemd over die plannen die hier nu op het provinciehuis liggen.
1: Goed, dat is het boerenprotest bij het provinciehuis in Arnhem. Ander nieuws dan. Een van de drie verdachten in de zaak rond de brandstichting bij een kinderschoenenwinkel in Druten is in hoger beroep vrijgesproken. Die man kreeg vorig jaar nog 5 jaar cel daarvoor opgelegd. Maar volgens het gerechtshof is er onvoldoende bewijs dat hij erbij betrokken was. De brand in de winkel veroorzaakte forse schade aan meerdere winkelpanden. Bewoners van appartementen boven de winkel konden ten nauwernood ontsnappen aan de vlammen. En dan is er nog een Nijmeegse leraar, Gimondi. Die is groot NEC-fan. Morgen is hij erbij als een voetbalclub het in Turijn opneemt tegen Juventus. In zijn kleuterklas besteedt hij regelmatig aandacht aan zijn favoriete club. Onder meer door liedjes te zingen met de kinderen. En deze kleuter vindt dat wel leuk.
3: Want ik ga heel vaak met papa naar NEC. Super leuk dat alle kinderen gewoon lekker meedoen.
1: Je mag in die kleuterklas ook gewoon voor Ajax zijn, zei de meester. Of voor Vitesse hetzelfde geldt, dat weet ik niet.
0: Ik betwijfel het een beetje, ja, Rob.

grote berg met lang haar. Van dat ethisch getoupeerde haar had hij. John Farnham. Maar ja, het was ook midden jaren 80 dit, dus... You're the Voice heet het liedje. En over The Voice gesproken. Ik moest natuurlijk meteen aan The Voice of Holland denken. In 2011 was de eerste winnaar van die talentenjacht. Ja, iemand die gisteren is overleden. Hè? Ben Saunders gewoon. Hier gebeurde het in Gelderland. Onze Arnhemse tattoo-held, zeg maar. Poeh, dat was wel even schrikken. Vonden ook heel veel mensen. Hè? Dat was wel weer de algemene sentimenten die daarop volgden. En begrijpelijk, want dat is altijd schrikken als je denkt... je kan van de een op de andere dag lekker doorleven. Mijn leven hobbelt gewoon voort. Er zijn wel eens fases waarin ik denk, nou, zo spannend is het allemaal niet. Maar ja, het hobbelt, maar het kan ook zomaar van de een op de andere dag afgelopen zijn. Ben je dan waar je wil zijn, hè? Of kan je daar nog een beetje in sturen? Dat zijn altijd interessante levensvragen.

Ja, dat is wel een leuk dingetje wat wij gaan doen. Dat is toch wel eventjes, andere koek, zeg maar. Een avondje punkmuziek op Radio Gelderland. Lijkt het je wat? Vrijdagavond, 25 september, van 7 tot 11. Erik van den Berg en een pool punkmuzikanten van een halve eeuw geleden uit de regio. Arnhem en Nijmegen waren toch echt wel alternatieve steden in die tijd. Punk en New Wave hebben daar welig getierd. En er kwam muzikaal van alles uit. Veel is weer vergeten en vergeven ook. Dus die jeugdzonde, maar ook de energie en de bewijsdrift en het do-it-yourself, die houding, die vieren we die vrijdagavond. Eén keer in de maand doen we dat bij Radio Gelderland. De laatste vrijdag van de maand. Dan gaan we s'avonds een keertje helemaal los in een genre wat we normaal niet zoveel podium kunnen geven. Omdat het voor hele specifieke liefhebbers is. Als jij denkt van, wat leuk dat jullie dat doen, maar waarom doen jullie dan niet een avondje over ... Laat het maar weten. studio@gld.nl. Je mag mij ook rechtstreeks mailen. arjan@gld.nl. Of gebruik de app 0622221342. Spreek een berichtje in. Laat een berichtje achter. Welk genre of welke artiest of welke platenlabel of periode. Hele specifieke periode. Hè, want jaren 70 of jaren 80, dat is een beetje algemeen. Zeg het maar. Wij staan ervoor open. We doen het voor jou. Deze punkavond is ook uit dat soort vragen voortgekomen. Countryklappers komen ook weer eens een keertje avondje langs. De laatste van november weten we ook al. Dus laat maar weten, wat vind je dat er nog een keertje bij kan?

0: Amy Winehouse, Mark Ronson, Valerie. Je luistert naar Radio Gelderland. Het is 16 minuten voor 1. Gisteren was natuurlijk Prinsjesdag. De miljoenennota en alle zaken die daar zijn doorgenomen hebben natuurlijk het nieuws weer bepaald. En wij pikken er nu eentje uit, namelijk Gordelroos. Je denkt, gaat de troonrijder daar ook over? Nou ja, Gordelroos is vervelende huidaandoeningen. Vooral mensen van 60 jaar en ouder treft dat. Maar daar is nu goed nieuws over. Want uit die miljoenennota bleek dat het kabinet 400 miljoen wil besteden aan vaccinaties voor ouderen. Simon van Herpen, je bent van de seniorencoalitie met daarin de ouderenbonden ANBO PCOB. Jullie voerden eerder al actie voor die gordelroosvaccinaties. Voordat we daarop ingaan, eerst even, wat is nu precies ook alweer gordelroos?
1: Ja, goedemiddag. Gordelroos is een hele nare huidaandoening eigenlijk. Er ontstaan blaasjes op benen, overal op het lichaam zou het kunnen gebeuren. Ja. Daar ontstaat ontzettend veel jeuk, zoals je net al zei, maar ook soms branderige pijn. In sommige gevallen ook na de genezing kan het heel erg kunnen mensen last hebben van zenuwpijnen. En er zijn nog allerlei soorten verschijningsvormen, maar wat bijvoorbeeld ook een hele nare is dat sommige mensen krijgen het in hun gezicht. Dan kan het op hun ogen slaan, kunnen mensen zelfs blind worden. En als het in hun gezicht slaat, dan zal je begrijpen dat mensen vinden het al vervelend om naar buiten te gaan. En dat kan zelfs ook weer leiden tot eenzaamheid. Dus het is echt een ziekte die tot heel brede problemen leidt. Maar in basis is het gewoon een huidaandoening met hele ernstige jeuk.
0: Ja, precies, ja. En dat je dat dus ook blijvend kan houden nadat het eigenlijk genezen lijkt, dat is niet zo heel breed bekend. Maar dat treft toch nog wel een paar honderdduizend mensen per jaar, hè?
1: Ja, nou ja, goed. Ja, zeker. Dus die zenuwpijn die kan heel lang nog nazeuren. Soms blijven daar, ja, begrepen zelfs, we hebben af en toe contact met de stichting Pijn naar Gordelroos. En er zijn echt mensen die zeggen, dat hebben we eigenlijk gewoon daarna altijd gehad, altijd blijven houden. Dus dat is echt, ja, dat is echt, het is een beetje een onderschatte ziekte, hebben wij de indruk. En dat blijkt ook wel een beetje uit het feit dat het eerst dus alleen voor 60-jarigen werd vergoed.
0: Ja.
1: Nu, nou ja, zoals je net al aangaf in je intro-praatje, dus nu tot tot 69 vergoed.
0: Ja, dus er zijn 9 jaar bijgekomen.
1: Ja, ja.
0: Op zich mooi, zou je zeggen.
1: Ja, we zijn ook niet ontevreden daarmee. Een mooie eerste stap. We hebben veel actie gevoerd, handtekeningen verzameld. We zijn opgetrokken met de andere partijen in de seniorencoalitie, maar ook met 50+.
0: Ja.
1: De Stichting Pijn naar Gordelroos doet het net al. Ze hebben allemaal meegeholpen. Maar goed, tot 69, mooie eerste stap. Maar we hebben ook heel veel mensen van 69 en ouder. En van 70 en ouder. En die hebben ook gewoon recht om dit leed niet... Nee, wat moet ik zeggen? Die willen dit leed natuurlijk ook niet tot over zich afroepen, zeg maar.
0: Nee. Want die twee prikken die kosten, als je hem moet betalen, rond de €400, heb ik begrepen, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Nou ja, een dure vaccinatie voor een aantal mensen die het niet kunnen betalen. Echt een probleem. Je wilt natuurlijk mensen niet uitsluiten omdat ze een krappe portemonnee hebben. En aan de andere kant, hier is alweer 400 miljoen voor vrijgemaakt, hè. Als je dus 70 tot en met 100 plus erbij wil doen, hoeveel miljoenen meer moeten we dan weer tevoorschijn halen?
1: Ja, nee, het is absoluut heel duur. Maar ja, je zult ook begrijpen dat mensen die in het ziekenhuis belanden, heel veel naar de dokter moeten en dat soort zaken. Dat levert ook gigantisch veel. Brengt ook heel veel kosten met zich mee. Dus ja, dat is de andere kant natuurlijk.
0: Ja, precies. Je zegt, we bezuinigen ook weer wat uit die potten.
1: Ja, ja. Nee, absoluut. Ja, zeker.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nou ja, jaarlijks krijgen ongeveer 95.000 mensen gordelroos. 30.000 daarvan zijn pijnlijk. En dus het gaat om een substantieel aantal mensen, maar ook weer niet extreem veel. Dus waar trek je naar die grens? Hè? Hoe is dat? Dat is super lastig, denk ik, ook voor zo'n kabinet om dat te beslissen. Wat is jouw advies daarbij?
1: Wat wij nu in ieder geval heel belangrijk vinden is dat er wat wij pijnlijkst vinden is eigenlijk dat er een verschil wordt gemaakt tussen mensen die het kunnen betalen. Er zijn natuurlijk best mensen die een paar honderd euro kunnen missen om zichzelf van een injectie te voorzien, of tenminste dat bij de dokter laten doen. Maar er is ook een hele grote, best wel een grote groep voor wie, als je bijvoorbeeld alleen AOW met een klein pensioentje hebt, moet je misschien rondkomen van AOW 1600 euro.
0: Ja.
1: Krijg je eens een paar honderd euro. Nou, en als je dan 400 euro moet aftikken, ja, dat tikt aardig aan. En daar vinden we vooral heel belangrijk voor. We vinden eigenlijk dat Nederland geen land is waarin er de dikte van je portemonnee mag bepalen welke zorg je krijgt.
0: Nee.
1: Dat vinden wij bijzonder oneerlijk. En met name die groep vinden we dat er een tegemoetkoming moet zijn, of eigenlijk dat het vergoed moet kunnen worden.
0: Ja.
1: Zeker ook omdat in die nieuwe kabinetsplannen, daar dreigt de aftrek specifieke zorgkosten te verdwijnen, de tegemoetkoming van de aftrek van zorgkosten. Dus ze moeten het echt helemaal zelf betalen. Waar er eerst nog wel een klein deel kon worden afgetrokken, is dat dus nu, dreigt dat nu ook te verdwijnen.
0: Ah ja, dus dat wordt nog een extra straf in diezelfde plannen natuurlijk. Ja.
1: Ja, ja,
0: dan begrijp ik het dilemma. En het is natuurlijk dan wel leuk dat 61 tot en met 69 jaar dit wel vergoed krijgt. En dat was eerst alleen maar dus voor 60-jarigen. Hè? Mensen die 60 gingen worden of nu 60 zijn. Of eigenlijk volgend jaar, hè? Want dan gaat het in. Maar ja, bij elke grens krijg je dus dat je mensen uitsluit. Je kan ook op je 59ste dit krijgen natuurlijk, Gordelroos.
1: Ja, nee, ja. Dat is waar. Ja, ja. Dat klopt.
0: Ja. Ja. Maar goed, dat zijn de dilemma's die ze in Den Haag natuurlijk moeten oplossen. Jij lobbyt ervoor dat het in ieder geval voor zoveel mogelijk mensen eigenlijk liefst voor iedereen allemaal beschikbaar zou moeten zijn. Het is raar om ergens een grens te trekken, ook al is hier wat verruimd.
1: Ja, absoluut. En mensen die het kunnen betalen, roep wel echt op. Onderschat het niet. Ga ook niet afwachten tot het misschien over 5 jaar wel vergoed wordt. Maar als je het kunt missen, ga die prik wel echt halen. Want het kan echt heel veel leed besparen.
0: Oké, okay, dat is een goede tip die je er nog even bij geeft. Simon, ja, van der Herpen.
1: We blijven ondertussen natuurlijk ook gewoon lobbyen. Hè. We moeten natuurlijk ook eerst, voordat het allemaal goedgekeurd is, moeten we natuurlijk eerst allemaal nog ook door de Kamer. We zijn zover zijn we nog niet. het is een mooie eerste stap. Het moet allemaal nog helemaal worden beklonken. Ja. En wij blijven ook ervoor strijden om het voor een grotere groep gratis beschikbaar te krijgen.
0: Ja, helder. Simon van der Herpen, dankjewel.
1: Ja, bedankt.
0: Doeg.
1: Dag.

0: uitermate nuttig advies van Cadans. Stik niet. Nou, wij laten ze ook niet stikken. Draaien ze geregeld hier op Radio Gelderland. Schakel even naar Weerplaza. Daar zit Wouter van Bernebeek. Wouter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Goed.
0: Mooi. Kan je wat vertellen over het weer? Tuurlijk kan
1: zeker
0: je dat.
1: Zeker weten, ja. Nou, er trekken toch wel een paar flinke buien over onze provincie heen.
0: Nou, hè?
1: Ja, her en der is er ook al even wat onweer bij voorgekomen. En vanmiddag neemt die buiigheid nog wat toe. Dat betekent dat dat het van tijd tot tijd even flink regent. Het zijn wel kortdurende buien, het zijn kleine buien. Dus het regent nooit heel lang, heel hard door. En op andere momenten dan schijnt de zon er even flink. En loopt de temperatuur op naar 18 graden. En mooi open weertype, mooie buienluchten, dus
0: ja. Ja, dat is wel leuk. En het grappige is, als je buiten loopt, gisteren was het ook al een beetje, dan heb je het gevoel alsof je door een foyer loopt, een beetje tropische foyer, omdat het wat vochtiger is en toch die warmte er soms een beetje doorheen komt.
1: Ja, klopt, ja. Al is het vandaag wel echt een stuk minder warm dan gisteren. Gisteren werd het natuurlijk 28 graden op sommige plaatsen.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, vandaag moeten we het met een graadje of 10 minder doen.
0: Ja, en dan gaat het jojoen de komende dagen.
1: Nou, dat valt wel mee eigenlijk. Want zowel morgen als vrijdag zien er eigenlijk helemaal niet verkeerd uit. Morgen is het een groot deel van de dag nog droog. Alleen in het westen van Nederland gaat het al snel regenen. Maar bij ons, nou, zal dat pas tweede helft van de middag of begin van de avond worden. Daarvoor geregeld zon, droog weer en temperaturen van 19 graden. En ook vrijdag ziet er over het algemeen droog uit met zonnige perioden en een graad of 19. Nou, zaterdag is de kans op regen wat groter. Maar vanaf zondag breekt dan een periode aan met meer zon, droog weer ook volgende week. En dan gaat de temperatuur wat verder omhoog en kan het misschien wel 23 of 24 graden worden.
0: Nou, het houdt maar niet op, Wouter.
1: Nee, inderdaad.
0: The gift that keeps on giving. De mooi samengevat, mag ik je een fijne dag wensen?
1: Ja, jij ook. Dankjewel.
0: Dag, Wouter.
1: Hey, doei, doei.
0: Doeg. En dan hebben we hier nog Keith Urban en Michael McDonald. Wat een leuke combinatie is dat. Die stem van Michael blijft maar goed. We go!

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Een korte file geef ik je mee. Die staat weliswaar net buiten de provincie, maar kan op de A6 naar de bovenkant van Nederland wel in jouw weg zitten. Het gaat om de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad en de afrit Urk. Daar staat 4 kilometer file, 20 minuten door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Ga je die kant op, weet je dat je misschien via een andere route beter kan rijden. Je luistert naar Top 3 op Radio Gelderland. Zometeen de zin en onzin van afslankmedicijnen.
10: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
11: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Top 3.

Olijfje. Wat ik zo fijn vind van de stem van Olivia Newton-John... is dat het zo natuurlijk klinkt, zo vanzelfsprekend. Als je denkt aan een zangeres, hoe klinkt dat? Hoe moet je dat doen? Hoe zing je nou eigenlijk? Nou, bij een vrouwenstem klinkt dan Olivia Newton-John. Dat is een van de opties. In mijn hoofd dan, hè, sorry. Ik heb je er even 3 minuten deel van geluid van laten zijn hier in Physical. Kijk de tijd op 1:14. Je luistert naar het programma Tot 3 op Radio Gelderland. Goed dat je er bent. Schrijf lekker aan en doe gewoon mee. Zometeen zoeken wij contact met Ellen Kampman. Zij is voedingswetenschapper van de Universiteit Wageningen. En we spreken vaker met haar. We gaan het hebben over afslankmedicijnen. Want ook daar is wat over aan de hand, hè. Het is ook een troonredenverhaal. En we moeten even checken hoe dat nou eigenlijk zit. Is dat een zinvolle actie om wat te doen aan obesitas via medicijnen en vergoedingen? Nou ja, dat soort zaken. Het lijkt wel een medische show vandaag. Ja, soms kan het lot het handje een beetje helpen. Maar dat trekken we daarna weer recht. En zeker later nog in de show als ik nog hele andere dingen ga doen. Maar ik wil niet op de zaken vooruitlopen. Laten we nou ons hier even eerst op concentreren. Arjan, 1 ding tegelijk. Nu bijvoorbeeld.

0: Ja, de troonrijder die was natuurlijk gisteren. De plannen van het kabinet werden daarin gepresenteerd. En vandaag lopen ze in de Kamer daar weer over te rimbammen. Hè, elkaar weer vliegen af te vangen. Te zeggen wat er allemaal niet goed aan was. Hè, want dan mag de rest van de Kamer er ook iets van vinden. Maar een van de vele dingen die langskwamen was een verhaal over obesitasmedicijnen. En de vergoeding, wat we daarmee zouden moeten kunnen gaan doen. Het is in ieder geval zo dat D66 Jan Paternotte, die heeft zich gemeld en gezegd, die medicijnen tegen obesitas, die zijn nu niet voor iedereen beschikbaar. Dat zou wel moeten. We moeten maar eens af van dat calvinistische en terughoudende gedoe, dat we mensen met overgewicht eerst met opvoedcursussen gaan zitten, lastig vallen, en dan alleen maar aan een select gezelschap die medicijnen beschikbaar stellen, terwijl er zijn er zoveel. Nou, maar is dat dan ook wel een slim voornemen? Zijn die medicijnen ook allemaal geschikt voor iedereen? Moeten we daar vanuit het potje algemene middelen ook gewoon 1,3 miljard vrijmaken? Want dat is het bedrag wat Paternotte daarvoor wil uittrekken. Nou, typisch geval om dat nou eens even te checken bij onze alle Ellen Kampman, voedingswetenschapper. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo Ellen.
1: Ja, hallo. Hoi. Ik ben mijn stem een beetje kwijt, maar ik hoop dat jullie me verstaan.
0: Ja.
1: want ik wil je wel wat over zeggen, hoor.
0: Nou.
1: Want ik ben het er echt niet mee eens. Ik denk dat de medicijnen vergoed moeten worden voor die mensen die die medicijnen nodig hebben.
0: Ja.
1: En sinds 2022 worden er al 2 obesitasmedicijnen vergoed. En die zijn bedoeld voor mensen met ernstige obesitas.
0: Ja.
1: Dus dat is echt mensen die een ziekte hebben, een metabole ziekte, die alles hebben geprobeerd, die echt wel speciale leefstijlinterventies hebben gedaan,
0: ja,
1: maar echt niet kunnen afvallen op een normale manier waarop je zou kunnen afvallen. Voor die mensen is het ongelooflijk belangrijk dat die medicijnen er zijn.
0: Ja.
1: En voor die mensen moet het ook zo zijn dat ze het altijd kunnen krijgen.
0: Ja.
1: Dus of ze meer geld hebben, minder geld, dat moeten we niet doen.
0: Nee.
1: Daarvoor moet het echt in het basispakket. En er moeten er ook meer bij komen, want er komen steeds nieuwe bij. En ook steeds verbeteringen. Dus dat is goed.
0: Ja, dus meer dan 2 dan de 2 die nu vergoed worden. Ja.
1: Ja, maar ja, dat zijn dus echt mensen die een ziekte hebben. En dat zijn niet mensen die gewoon overgewicht hebben. Dit is maar een heel klein percentage van de mensen.
0: Ja.
1: Dus het is niet zo, en dat zien we dus steeds meer gebeuren, dat mensen die zichzelf te dik vinden, of dat misschien ook wel wat zijn, en die graag in een bikinifiguurtje willen of hebben of zoiets dergelijks,
0: yeah, yeah,
1: die gewoon 300, 400 euro kunnen betalen voor dat soort medicatie, en dat op internet zoeken. En ja, dan is het inderdaad zo dat de rijken dat kunnen doen en de armere mensen niet. Maar het is ook maar de vraag of we dat moeten doen, want het is best heel gevaarlijk spul.
0: Yeah.
1: Je moet echt de goede dosering hebben. En het moet ook niet zo zijn, het is geen quick fix. Als je er weer mee stopt, kom je weer aan. En dan kom je nog meer aan dan je al was.
0: Ja.
1: Hetzelfde met die crash diëten, dat ken je wel. Dat,
0: ja,
1: dat werkt ook niet.
0: Nee, dat is dus even heel snel afvallen en daarna stop je weer en dan komt het des te harder terug.
1: Ja, ja. Des te harder terug, dat is hierbij ook zo. Plus deze medicatie geeft ook een heleboel bijwerkingen die mensen zich niet realiseren misschien.
0: Okay.
1: Verstopping, misselijkheid, buikpijn.
0: Ja.
1: We doen een studie in Wageningen, de Moonstudie, waarbij we mensen volgen die dit medicaties gebruiken.
0: Mm-hmm.
1: En we zien ook dat soort problemen ontstaan. We zien ook dat ze minder gaan eten, maar dat is de bedoeling natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ook minder gezond gaan eten. En daar komen ze ook in de problemen. Dan krijgen ze ook allerlei tekorten.
0: Oh.
1: Tekorten aan hele belangrijke vitamine en mineralen. Eiwittekorten, tekorten aan voedingsvezel.
0: Ja.
1: En we zien inderdaad de jojo-effecten.
0: Ja.
1: Dus het is echt, je komt er echt zwaarder uit dan je erin ging. En in de tussentijd word je er echt niet beter van.
0: Nee, dus
1: eigenlijk nooit op eigen houtje.
0: En eigenlijk niet iets om na te streven ook. Want dat moet je echt alleen maar doen als echt alle andere middelen eigenlijk niks of niet voldoende resultaten hebben opgeleverd. En niet zomaar als, wat je zegt, ik vind het een makkelijke manier om af te vallen, want ik wil een beetje slanker zijn.
1: Ja, maar je gaat toch ook geen hoge bloeddruk medicijnen slikken als je geen hoge bloeddruk hebt. He? En als je al een enigszins hoge bloeddruk hebt, dan zal een huisarts misschien tegen je zeggen, nou, laten we eerst eens proberen om gezonder te gaan leven.
0: Ja.
1: Meer bewegen, gezonder eten, hè, en dan. Maar als jij een erfelijk hoge bloeddruk hebt, waar niks aan te doen valt met een leefstijl. Zoals deze mensen met obesitas.
0: Ja,
1: dan moet je daar medicatie voor krijgen en dan werkt dat. En dat is ook heel belangrijk.
0: Ja.
1: Maar voor mensen die echt met een leefstijlverandering het echt kunnen doen, die mensen moet je een goede coach hebben, een diëtist. En het kan best zijn dat je even begint met zo'n medicijn om even te starten. Maar je moet echt goed gedoseerd zijn en je moet echt ook een leefstijlverandering krijgen. Want anders, je kunt dit spul niet je hele leven blijven slikken als je het niet nodig hebt.
0: Nee, nee.
1: Dus het is echt heel belangrijk dat het goed begeleid wordt.
0: Nou.
1: En ook, er is ook heel veel om te krijgen op internet.
0: Ja.
1: Wat zelfs heel gevaarlijk kan zijn. Hè?
0: Ja.
1: Dus ook dat, kijk er alsjeblieft mee uit.
0: Ja.
1: Laat het inderdaad voorgeschreven zijn.
0: Ja, precies.
1: Dat helpt al enorm.
0: Ja, dan weet je in ieder geval dat je een goed spul krijgt. En maar jij zegt ook dat voorgeschreven zijn moet wel echt alleen maar in specifieke gevallen. Niet aan iedereen die het een beetje aardig vindt om mee wat te experimenteren. Nee. En dat is wel goed dat je het zegt, omdat je dat geluid niet zoveel meer hoort. TV-persoonlijkheden als Angela de Jong die loopt te vertellen hoe fijn ze het vindt dat ze dat kan gebruiken. Ja. Dat ze daardoor lekker is afgevallen, zich beter voelt, lekkerder in de vel zit, zegt ze dan.
1: Ja,
0: ja dat horen mensen allemaal. En die denken, dat wil ik ook.
1: Natuurlijk, dat zou ik ook wel willen. Ik ben ook geen slankie. Maar ik denk tegelijkertijd, ik zou er over een paar jaar wel willen zien. Dan zien we er dubbel zo zwaar als ze nu is.
0: Ja, denk je echt dat ze dan weer terug...
1: Ja?
0: Ja. Okay. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ze heeft zich daar niet genoeg in verdiept dus.
1: Nee, inderdaad. Nee.
0: En
1: ik snap best dat je een quick fix wil. Dat zouden we allemaal wel willen.
0: Ja.
1: Dus met die crashdieet ook zo gewoon even niet eten, dat helpt.
0: Ja.
1: Dat helpt inderdaad, maar daarna ga je... Dat hou je toch niet vol?
0: Nee. En is het dan niet heel opvallend dat zo'n D66 ook zegt van dat het is calvinistisch om dit mensen te onthouden?
1: Ja, hij denkt waarschijnlijk omdat het er is. Hè, en dus moeten we het maar gebruiken.
0: Ja.
1: Maar het is echt een medicijn. En dus is het echt bedoeld voor die mensen die het als medicijn nodig hebben. En voor de andere mensen denk ik van probeer eerst eens een goede leefstijlverandering aan te gaan met begeleiding. Waarbij misschien ook wel medicatie gebruikt kan worden. Maar dan zo dat de dosering klopt. En dat je er ook weer makkelijk van afkomt. Terwijl je daarna niet weer aan gaat komen. Hè? Dus
0: nee.
1: Ja, zo is het.
0: Ja, en jullie onderzoeken dus mensen die het gebruiken. Dus je ziet echt wat het effect ervan is. En ook dus wat de nadelen ervan zijn. Ja,
1: precies.
0: Ja.
1: En dat gaan we ook nog langer volhouden. Om te kijken van wat er ook op de langere termijn gebeurt. Want dat weten we ook nog helemaal niet.
0: Nee.
1: We weten dat het helpt bij diabetes vaak. En dat die mensen er in ieder geval echt beter van worden. Maar die mensen hebben ook een ziekte, hè?
0: Ja.
1: Dus het is niet, het is niet zomaar iets.
0: En kan het ook zijn dat je hebt dat traject gehad, hè? Die medische testen, om te zien of je echt aan de voorwaarden voldoet om dat medicijn te krijgen. En je voldoet er net niet aan. En dat je dat dan toch ergens online dan zelf maar bij elkaar gaat scharrelen. Hè? Dat kan je wel een beetje begrip voor hebben natuurlijk.
1: Tuurlijk, dat voelen we ook allemaal wel, denk ik. Mensen die met overgewicht kampen. En dat is meestal ook levenslang, dus het is ook heel vervelend.
0: Ja.
1: Maar ik denk toch dat je ofwel die huisarts moet bewegen om toch te kijken van wat voor jou goed zou kunnen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Want er zijn nu ook echt wel goede afvaltrajecten. Waarbij ook echt wel gekeken wordt, moeten we daar toch niet wat medicatie bijgeven om een goede start te maken. Zodat je niet weer het heel langzaam gaat. Maar je ook meteen wel resultaat ziet, maar dan wel begeleid.
0: Ja.
1: En sommige huisartsen zijn daar ook nog niet van op de hoogte dat dat kan.
0: Oh,
1: dus daar is misschien dan wat meer voor te lobbyen. En dat moeten we ook zeker doen.
0: Ja.
1: En daarom zit ik hier ook.
0: Ja.
1: Maar ik denk tegelijk nooit zelf gaan modderen. Hoor, want het is echt, echt gevaarlijk.
0: Ja, helder verhaal, Ellen.
1: Nou.
0: En dan zal ik je verder niet lastigvallen. Want volgens mij moeten we naast over dit medicijn praten ook even een keelpastille op gaan zoeken.
1: Ja, precies, ga ik nu doen. Ik wilde het toch even gezegd hebben.
0: Ja,
1: dus, nou, dank je wel.
0: Ja, dat was heel goed. Dank je wel daarvoor. En
1: okay,
0: goede genezing, hè, met die stem dan.
1: Ja, dank je wel hoor.
0: Doeg.
1: Dag.

Hele kleine hit bij ons, hele grote hit in Amerika in de jaren 80. Even kijken wat er op de site gld.nl allemaal gemeld wordt. Bijvoorbeeld dat het nieuws over Asselt nog steeds belangrijk blijft. Er zijn 14 van de 33 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij vorige week langer blijven vastzitten. De overige verdachten, afkomstig uit onder andere Frankrijk, Nederland en België, die wachten nog op een beslissing van de rechter. Kan nog steeds ook hetzelfde verhaal worden natuurlijk. Het weer vandaag wisselvallig, geregeld buien, af en toe zelfs onweer. Temperatuur nou 18, als het lukt 19 graden tussen de buien door. Beetje wind uit het westen, dat is een beetje wat het is. Wisselvallig, maar nou ja, en een stuk frisser natuurlijk dan gisteren. Zodat we even bijhalen, maakt dat best wel verschil, hè? En een half uur, drie kwartier geleden vroeg ik je, we gaan een punkavond doen. De laatste vrijdagavond van de maand september hier op Radio Gelderland. Tussen 7 en 11. Anarchie in GLD. Maar is er nog een genre waarvan jij zegt, daar moet je ook een keer een avondje lekker mee uitpakken. Nou, Rob Gort die stuurt bijvoorbeeld een avondje disco. Alleen maar disco, echte disco. Ik zou zeggen, draai ze ook van 12 inches, van oorspronkelijk vinyl, nog leuker. Maar Korte Vlieg die schrijft, een avondje echte hard rock, Metallica. Except Rammstein, Guns N' Roses, AC/DC, Nirvana. Ik denk dat je daar heel veel mensen gelukkig mee maakt. Voor de rest zijn jullie topzender, hoor. Kijk, dat is nou leuk. Korte Vlieg, die zegt dat gewoon. Wat jullie nu doen, hartstikke leuk. Maar als je het wil, zo de diepte in met lekkere harde muziek, zou ik wel lekker vinden. Nou, dat komt er goed uit. Dat gaan we ook zeker een keertje doen. Dus, leuk om te weten. Goed om door te geven. Gebruik onze app 06-22-22-1342. We doen het tenslotte voor jullie natuurlijk, hè.

plaats delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Rose Garden van Lynn Anderson. Leuke countrymuziek op Radio Gelderland. En dat hele leuke zinnetje erin. Let's be jolly. Let's be jolly. Dat is leuk voor op een t-shirt. Zo'n grappige tekst vind ik dat. Nou ja, er zit iets naïefs in, maar ook iets liefs. En nou, zo hoort graag. Ja, Irene wandelt zo vaak rond. We sturen er zo vaak naar buiten. Dan loopt ze wel eens een koudje op, hè. Nu zit ze een beetje griepig thuis. Dus je moet het vandaag even met mij doen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen opnames meer van er liggen. Want zo'n bezoekje, dan, als ze naar een park gaat, naar een winkelcentrum, naar waar ze ook buiten staat, neemt ze natuurlijk wel meerdere gesprekken op. Dus ik heb er nog eentje voor je. Het gaat over het gevoel tussen stads en dorps. En over twee plaatsen die dicht bij elkaar liggen, maar die kennelijk toch heel erg verschillen, zegt een voorbijganger tegen Irene op de vraag: wat voor goeds heb jij onlangs gedaan?
1: Ja, hier in Elst komen wonen. Dat vind ik wel heel goed. Ik bedoel, winkels, ja. Ik zou hier niet meer weg willen uit deze dorp.
2: Waar kwam je vandaan?
1: Driel. Driel.
2: En ligt ernaast.
1: Ligt ernaast, maar ik vind hier toch qua winkels en qua, even naar het zwembad of even met de trein weg. Je bent zo eigenlijk, hier en daar. Kun je overal heen, naar de snelweg. Je bent eigenlijk zo hier het dorp weer uit. Eerst door mijn vriend, die woonde hier. En zodoende ben ik hier gebleven. Maar ik zou ook niet meer terug. Ik ga een Driel terug voor de kermis. Maar voor de verder rest, dat hebben ze hier nog niet onder controle, de kermis. Maar
2: u zegt achteraf is het een heel goed besluit geweest. Maar is het dan heel anders?
1: Ja, Driel is meer een gemeenschap waar iedereen elkaar wel kent. En ook met een carnavalsgebeuren of voetbalvereniging. Vroeger was het bij mijn opa en oma de deur open. En dan kwam de buurvrouw koffie drinken. En die kwam binnen. En die kwam binnen een bakje doen. En dan gingen ze weer. En dan 's middags kwamen ze weer om 3 uur een kopje thee drinken. En dat is hier wel, dat is natuurlijk niet meer zo, zoals vroeger. Maar dat was wel meer dan elkaar ook helpte en kende. En nou weet je vaak niet wie 6 deuren verder woont.
2: Maar wist je dat dan niet?
1: Nee, ja. Nee, nee, nee.
2: En toch, als je moest kiezen, het dorpse en het kleine en het betrokkenen van Driel en het wat stadsere van Elst.
1: Oeh, dan maak je me heel moeilijk. Ik vind juist hier de winkelstraat, daar ben ik vaak te zien. En ik vind dat gewoon fijn. Even naar de Kruidvat of even naar een winkel toe, weet je wel. Je pakt je fiets en je bent er. Dus ja, dat vind ik op zich dan Elst beter. Maar in Driel vind ik het ook wel weer meer dorps.

Uit de tijd dat het je nog niet zo uitmaakt hoe je eruit zag. Dat is in de clipjes tijd natuurlijk wel anders geworden. Nou, was midden jaren 80 de clip al belangrijk. MTV was in Amerika al groot. Wij moesten er nog een beetje aan wennen, want wij hadden nog muziekprogramma's als Countdown en Top Op, waar artiesten kwamen playbacken. Dus dan werd er geen clipje getoond. Maar dan stonden die mensen voor de Nederlandse camera's hun act te doen. Maar steeds meer artiesten dachten, ja, dag, ik ga daar niet de halve wereld over vliegen om zo'n liedje te playbacken in zo'n kale, lege studio, waar ik dan op dinsdagochtend moet doen alsof ik blij ben. Ik stuur het clipje wel. Nou ja, maar zo'n man als Bruce Hornsby, die ziet er niet echt super sexy uit. Meer een beetje jouw aardeskundeleraar, zeg maar. Dus niet cool voor de kids. Dus wat voor een clip moet je daar nou omheen maken? En dan blijkt dat zo'n liedje, The Way It Is, sterk genoeg is van zichzelf, dat de clip toch niet uitmaakte. En dat is wel minder. Ik heb het gevoel dat als je nu kijkt naar zo'n lijstje, zo'n top 40, en je ziet hoe ze eruit zien. Ze zijn allemaal insta-waardig, allemaal lekker voor de socials. Jonge mensen, mooie mensen. Ze hebben maar weinig afzichtelijke figuur. Nou, dat heb ik ook nog niet overdrijven. Maar je had toch in de tijd dat beeld minder meespeelde artiesten waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? En dan wist je soms ook niet hoe ze er echt uitzagen. Dan ging je naar een concert en dan stond hij plots voor je. Dan denk je, wat is dat voor een man, joh? Maar ja, de muziek is wel goed, de liedjes zijn goed, ja. Daar moet het toch eigenlijk om gaan. Dan accepteer je ook dat Cliff Richard geen hip artiest meer was in de 70s, maar dat hij wel steengoede liedjes uit bleef brengen. Dit is er zo eentje. We don't talk anymore. Nee, even niet.

0: inderdaad, Suzanne.
1: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: De

0: voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
1: Voordeelhaartjes.nl. Nee, nieuwe leesbril nodig?
2: Mijnleesbril.nl.
3: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeelhaartjes.nl.
2: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook? Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet, over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
6: Een dagje uit. Wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
7: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies Beter horen, beter leven.
4: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
13: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
15: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Top 3.

muziek van Dave Edmunds klinkt alsof hij liever jong had willen zijn in de jaren 50. Echt een lekkere rock'n'roll. Zoals het aan het begin van de ontstaansgeschiedenis van de popmuziek klonk. Met veel galm op zijn stem. Eigenlijk een beetje rock.

zetten de versterker op 11. Waarom ook niet? Jullie zijn allemaal opgegroeid met rock. En dan kunnen we er best wel eentje hebben. Ik haal er eentje uit het vet van The Beatles. Die hebben nog niet zo heel veel gehoord in deze rubriek, maar die hebben toch behoorlijk wat harde nummers op hun repertoire staan. Begonnen al met het spelen van heel veel rock'n'roll covers die hen hadden geïnspireerd, maar maakten later ook bijvoorbeeld tracks als Helter Skelter. Paul McCartney maakte het in 1968. Hij bedacht bijna alles wat in het liedje te horen is, maar had vooral de wens om een zo hard mogelijk nummer te maken. Harder dan wie dan ook. Dan The Who, die waren ook al hard, maar hij wilde nog harder. En het mocht lang duren en dreinen en zeuren. En dat, zo werd het ook opgenomen. 25 minuten duurde de oorspronkelijke versie. 4,5 minuut uiteindelijk op het White Album. Helter Skelter van The Beatles. Vol op het orgel, zou jij zeggen. Nee, vol op een gitaar natuurlijk.

mooi slotakkoord van de Ringo Starrs die na het 25 minuten beuken een keertje riepen. Ja, ik heb helemaal blaren op mijn vingers van het harde drummen. Heel leuk gepersifleerd dat laatste door een Nederlandse band, het Universumpje. Te leuk om even te laten horen aan je. Deze ga ik je niet onthouden. Ja, de Beatles hebben overal invloed, zelfs bij dit soort Nederlandse stoner rock.

0: tamelijk fatalistische blik op het leven. Bij de Walker Brothers schijnt het zonnetje niet meer. Daar doen wij niet aan. Hier schijnt altijd de zon natuurlijk. Hoor maar, kijk nou toch. Zelfs de grootste en kleinste levensvragen die benaderen wij met een vrolijke glimlach.
1: Op ja, dat doen wij, zeker.
0: En elke dag hebben wij zo'n dilemmaatje. Soms zijn het hele grote dilemma's, soms zijn het hele kleine dingen. Maar dan is het toch prettig om te weten, wat doe je daar nou aan? Een lifehack noemen mensen het ook wel. En vandaag gaat het over de vriezer. Of je combinatie koelkast-vriezer. Want ja, dat ding, daar zit water in.
1: Er komt altijd zo'n moment dat je het niet langer uit kunt stellen. De vriezer gaat het over. En ja. Bij mij komt er dan zo'n moment dat die deur zichzelf aan het openvriezen is. Dat die steeds iets verder open komt te staan. Het blok ijs daarbovenin wordt steeds groter en groter. En dan weet je, het is tijd om de vriezer te ontdooien.
0: Ja, ja, bij mij is dat als ik het laadje er gewoon niet meer ingepropt krijg.
1: Oh, dat ook. Daar begint het mee.
0: Ja. Ja, je bent aan het duwen en op een gegeven moment kan het gewoon niet meer. Nou, dan weet je, het moet gebeuren.
1: Ja.
0: 2-3 keer per jaar of zo is het bij mij.
1: Oh,
0: ja?
1: Zo.
0: Ja, jou nee, minder vaak?
1: Ja, ik stel het uit. Eén keer per jaar.
0: Oh ja. Ik vind het geen vervelende klus overigens. Maar ik heb geen zin erin vooraf. Maar als ik eenmaal mee bezig ben...
1: Ja, maar ja, er zijn wel trucs voor. Want ik heb het een keer gedaan. Dan kan ik me wel herinneren dat het werd één groot waterballet. Toen was het echt naar. Dan moest ik de hele keukenvloer gaan drogen met van alles.
0: Ja.
1: Hoe kan je dat nou het handigst doen, zo'n vriezer ontdooien? Dat is eigenlijk de vraag van vandaag, zonder dat je zo'n waterballet krijgt.
0: Ja, want ik heb inderdaad een speciale dweil in huis die ik alleen maar gebruik voor dit klusje.
1: De vriezerdweil.
0: Ja, die leg ik er dus wel altijd onder. Die is drijfnat, daar komt echt heel veel uit.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk wel een paar liter of zo, als ik het zonder overdrijf.
1: Nou, dat zou best kunnen, ja.
0: Ja. En het stopt ook niet echt, want ook in je koelkast dan heb je ook zo'n gootje met een gaatje erin. Hè?
1: Ja.
0: En dat gootje, er blijft dan altijd water in staan bij mij. Terwijl dat gaatje heb ik wel met een wattip doorgestoken.
1: Ja.
0: En dat zorgt voor vocht in je koelkast. En dan is alles vochtig. Hè? Mm-hmm. En dat is niet goed ook.
1: Maar dat is een heel ander probleem. Ja, want ik wil me even concentreren op die vriezer. Want ik ga niet de hele alle wereldproblemen
0: Nee, dat is waar ook. Want als wij alles erbij willen harken, dan komen we nergens. We concentreren ons op de vriezer. En het waterbelet dat ontstaat als je dat ding natuurlijk de stekker eruit trekt.
1: Hoe doe je het handig, de vriezer ontdooien?
0: Nou, ben nieuwsgierig.

mensenwerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: opgeruimde jaren 70 muziek van Juice Newton, Queen of Hearts. Ja, we hebben het over het dilemma de vriezer ontdooien en het waterballet wat vervolgens ontstaat. Ja, wat kan je daar nou aan doen, hè? Ik heb allemaal suggesties van luisteraars binnen, waaronder Wouter, en die spreekt het even in.
1: Hallo Arjan, goedemiddag. 'S Morgens vroeg om 7 uur doe ik de deur van de vriezer open, haal de spulletjes eruit, stop ze in een koeltas met elementen. Dan laat ik de vriezer openstaan en ik ga ondertussen gewoon lekker ontbijten. En gedurende maar een uurtje, ik ben een slechte broodeter, laten de eerste platen ijs al langzaam los. Dus ik ga niet wachten tot alles gesmolten is. Die ijsplaten haal ik er dan voorzichtig uit en gooi die bij mij in de tuin. Nou, en ik heb gewoon een dweil voor de vriezer liggen, dus er kan eigenlijk niks meer gebeuren. Maar ik wacht niet tot de vriezer helemaal ontdooid is. Op een gegeven moment laten de ijsplaten vanzelf al los. Jo, goedemiddag. Doei.
0: Dag Wouter.
2: Ja, goed verhaal.
0: Ja? Is dit het?
2: Nou, wel al een deel natuurlijk, want die ijsplaten, die hoef je helemaal niet te laten smelten. Die kun je eruit halen. Het voorkomt dat water uit die ijsplaten uiteindelijk in je dwel of op je vloer terechtkomt.
0: Ja, ja.
2: Maar een goede tip daarbij is dat je nog de boel kunt versnellen. Dat je dus niet uren bezig bent ook met die ijsplaten te checken. Mm-hmm. En dat doe je door een warme pan in de vriezer te zetten. Op een onderzetter om de vriezer niet te beschadigen.
0: Nee, dat is wel een goede toevoeging.
2: Ja, maar daardoor gaat de boel veel sneller smelten en valt er veel sneller zo'n ijsplaat naar beneden. En daarbij kun je nog even een spatel inzetten, een houten of plastic spatel, hè, geen metaal, weer om de boel niet te beschadigen. Ja. Maar als je daar een beetje mee die ijsplaten begint te frikken, dan komt dat allemaal heel snel naar beneden en kan je eigenlijk al wel, ik heb het laatst zelf ook gedaan, in nou een uurtje, anderhalf uur klaar zijn. Gewoon af en toe even checken.
0: Oh.
2: Af en toe het water in die pan vervangen.
0: Ja, want
2: de boel
0: dat wordt
2: komt
0: natuurlijk
2: gewoon
0: zelf
2: heel snel
0: weer
2: los.
0: Ja. Ah, dat is wel een goede. Dan moet ik wel zeggen dat de onderkant van mijn vriezer heeft is half zo diep als de twee verdiepingen erboven.
2: Ja, maar je kunt hem ook in het midden. Ik heb hem in het midden op het rekje gezet, zeg maar. Hè, zo'n drie laden vriezer.
0: Ja.
2: Er is nog een tip bij. De föhn. Die kun je ook nog inzetten. Warme lucht gewoon zelf erop blazen. Dan smelt het ook sneller. Je kunt natuurlijk ook combineren. Een pan en een föhn. Nou, dan ben je helemaal snel klaar.
0: En dan als je
2: een beetje
0: haast,
2: met de spatel aan. Ja. Ja, pan, föhn, spatel. Dat zijn eigenlijk de drie dingen.
0: Wat leuk. Ja, dat zijn wel goede suggesties.
2: Maar dat scheelt zoveel. Die ijsplaten die los zijn. Dat is allemaal geen smeltwater weer dat uit je vriezer wil komen.
0: Ja, dat is wel waar. Ik heb dat gek genoeg nooit bedacht.

0: Dacht ik, hoor die dingen vallen. Ik vind dat ook wel gezellig geluid, hoor. Alsof ik op wintersportvakantie ben of zo. Maar
1: dan moet je toch, ben je toch een paar uur bezig, hè?
0: Ja.
1: En als je even niet kijkt, dan stroomt de boel over.
0: Nou, dat is het. Want die aan één dwel kom je niet. Dan moet je vaker die dwel ook weer vervangen. Dus dit is eigenlijk een betere methode.
1: Ja.
0: Ja, wat goed.
1: Heb ik nog één tip bij ook. We hadden het net over hoorde de koeltas met de elementen. Ja, ik doe het altijd in de winter. Dan kun je gewoon de boel even buiten zetten.
0: Dat is ook waar. En nou heb ik het voordeel dat ik nog een vriezer in de schuur heb staan.
1: Nou ja, je bent dus, helemaal binnen.
0: Ja, dan gaat de ene gaat in de andere en dan andersom.
1: Dus ik heb ook wel eens een buurvrouw langs die zegt... heb jij nog een plekje in de vriezer, want ik moet hier ontdooien. En dat gebeurt ook wel regelmatig.
0: Oh, wat leuk, kun je even zien wat de buren allemaal zo op voorraad
1: hebben.
0: Ja, precies,
1: dan komen de hamburgers weer in de
0: andere. Ja, er waren ook nog mensen die zeiden... je kan je vriezer ook maar beter zo vol mogelijk laten. Hè, want dan verbruikt hij het minste energie.
1: Ja, ook een goede tip.
0: Ja, omdat de koude dingen elkaar dan koud houden, zeg maar.
1: Als je de deur opentrekt, dan valt niet al die koude lucht eruit. Want die zit er niet in. Het zijn allemaal producten die erin staan.
0: Dat is waar, ja. Ja, moet je ook wel veel spullen hebben natuurlijk, maar...
1: Nou, gewoon volstouwen is beter. Ja,
0: volstouwen mensen, dat is het devies. Nou, wat leuk, hè? Toch weer, elke dag horen we weer nieuwe dingen. Ik vind dat zo bijzonder. Dankjewel, mensen.

0: zo'n leuk eind. Goeie eindjes, is ook wel leuk om een keertje te doen, hè? Goeie eindjes voor de 3 voor 3. Zou best een leuk idee kunnen zijn.
1: 3 voor 3.
0: Speaking of which, 3 voor 3 is vandaag wel heel toepasselijk, want het gaat om track 3. Gisteren hadden we de derde single van een bepaald album van grote acts die alsnog een hit met die derde single scoorde. En vandaag hebben wij de nummer 3 positie op het album centraal gesteld in de 3 voor 3. Oftewel de derde tracks op een LP of CD. En dat is een plek waarvan je zegt, nou, het album is wel begonnen. Hè? Je bent begonnen met een statement of met een inkomer of met een eventueel een suite om je erin te werken. Dan een nummer waarbij je jezelf neerzet. En dan die derde. Wat ga je daar dan doen? Dat kan op een goed album een hele leuke verrassing opleveren. Ik heb er 3 voor je uitgekozen. Zometeen hoor je Peter Gabriel van zijn album So, de derde track. Welke is dat? Als je die LP kent of die CD thuis hebt, kan je daar vast over nadenken. Maar eerst gaan we naar Music from the Edge of Heaven. In Engeland uitgekomen Wham-plaat. Vlak voordat de band ermee besloot te stoppen. Die plaat die heeft in Nederland niet zoveel gedaan. Want wij gingen snel een verzamelaar uitbrengen. Maar op die plaat staat deze als derde track genoteerd. I'm your man.

0: grappig dat je met zo'n zulke mooie, rustige, omvloerste muziek ook een grote hit kan scoren. Dat gebeurde in ieder geval in 1986 met deze Don't Give Up van Peter Gabriel samen met Kate Bush.
1: 3 voor 3.
0: Ja, de derde track op het album So. En Gabriel die schreef het vanuit het perspectief van een man die door werkloosheid en tegenslag alle moed verliest. Maar Kate Bush is de stem die hem probeert overeind te houden. En bijzonder is dat Gabriel aanvankelijk Dolly Parton voor die vrouwenstem in gedachten had. Maar zij sloeg het aanbod af. En dat werd uiteindelijk Kate Bush, ja. En de beroemde videoclip is al even eenvoudig. Gabriel en Bush staan minutenlang in een omhelzing terwijl de zon achter hen verdwijnt. Maar juist die eenvoud bij ook dat rustige nummer werkt echt fantastisch. Ja, we hebben de derde tracks op een album in de 3 voor 3 centraal gezet. En we maken een drieslag bij de derde. Want dat is ook nog eens een keer track 3 van een album. Maar ook de derde single van het album. En waar heb ik het dan over? Over deze LP, Thriller, van Michael Jackson. Dit is die song die je zo meteen te horen krijgt. Quincy Jones die wilde dat Michael Jackson een rocknummer zou maken naast alle disco dingen die hij al deed. Want dan kon hij ook nog een ander publiek bereiken. Lees een blank publiek. Zo ging dat in Amerika. De grote troef in dat nummer werd Eddie Van Halen, die de beroemde gitaarsolo speelde. Want ja, dat sloeg echt een brug tussen beide liefhebberijen, zeg maar. En tussen beide kleurtjes mensen. Deze solo gaat het dan om, hè. Nou, ik krijg hem zo meteen in zijn geheel. Ik weet dat er radiozenders waren die het ingewikkeld vonden en dat nummer eigenlijk kapot maakte door die gitaarsolo eruit te monteren. Gaan wij natuurlijk niet doen. Laat Eddie Van Halen uit Nijmegen natuurlijk gewoon overeind in dit nummer. Sowieso heel veel beroemde muzikanten op die plaatsvuller. Hè. De basgitaar wordt door Steve Lutheker van Toto gespeeld. De gitaarpartijen, de andere trouwens ook door hem. Jeff Porcaro, de drummer.

0: werk doe de loe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
11: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan nog de files in de provincie Gelderland. Er staat 1 lange file en die staat op de A2. Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Culemborg heb je 39 minuten vertraging. Komt daardoor een ongeluk, de weg is daar inmiddels wel weer vrij.
15: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
16: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
17: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knopen Doevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
18: Lekker!
17: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
19: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
17: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
19: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
0: Huis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: The Mixed Emotions, You Want Love. En ervoor nog Albert Hammond met The Free Electric Band hier op Radio Gelderland. Een hele goede middag. Het is inmiddels 3:12 hier bij Thuis in Gelderland. Desiree hier. Ik vind het zo'n rare dag. Ik weet gewoon niet wat ik ermee aan moet. Ja, we zullen eigenlijk zeggen dat de muziek net zo is als het weer vandaag. Het gaat alle kanten op. Alle tijdperken komen vandaag voorbij deze middag. En het is zo'n dag, nou, nu kijk ik naar buiten, schijnt de zon. Dan regent het weer, dan is het weer heel winderig. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. En mijn lijf dus duidelijk ook niet. Die denkt, wat moet ik ermee? Ik ben een beetje verkouden aan het worden, dus ik klink al wat nasaler. Nou gaat het virus hier voor radio niet alleen rond bij Omroep Gelderland, maar ook het verkoudheidsvirus begint langzaam het radioteam een beetje vast te pakken. Maar we houden moedig vol. We komen er doorheen deze herfst en het is pas net begonnen. Misschien hebben we het dan nu ook al vast gehad. Dat zou wel lekker zijn natuurlijk. Waar ik wel weet wat ik ermee aan moet, dat is natuurlijk met de gouden wissellijst. Want ik zit ernaar te kijken en ik zie er iets heel moois in hangen. Vandaag in de gouden wissellijst een producer en een liedjeschrijver. Want ja, vaak zetten we eigenlijk alleen de artiesten die de liedjes zingen in het zonnetje. Maar laten we wel wezen, zonder die producers en liedjeschrijvers hadden we helemaal die liedjes niet gehad. Dus ik dacht, nou, dat verdient ook gewoon een mooie plek in de gouden wissellijst. En vandaag heb ik daar Norman Whitfield in staan. Denk je misschien, nou, Norman Whitfield, nooit van gehoord? Nou, ik weet toch zeker dat je hem kent. Want deze man is toch best wel een grote naam in de soul- en de Motown-wereld. Op zijn 19e ging hij vaak langs bij het platenlabel van Motown in Detroit, in de hoop daar dan te kunnen werken. Dus hij bleef daar maar aankloppen bij die deur van, hi, kan ik hier komen werken? Nou, en toen dacht op een gegeven moment die eigenaar, oké, nou, die jongen die blijft maar langskomen, kom dan hier ook maar werken. Nou, en dat pakte voor Norman Whitfield hartstikke goed uit, want hij werd later liedjesschrijver, producer en hij heeft ook nog zijn eigen platenlabel gehad. En op deze dag, op deze 16 september in 2008, overleed hij. En ik dacht, daarom is het mooi om hem vandaag in de gouden wissellijst te eren. De vraag is net zoals altijd, welk liedje wil je van hem horen? Van verschillende artiesten dus, maar hij heeft ze allemaal geproduceerd of heeft het liedje mede geschreven. Laat het me maar weten. Welke wordt het? Misschien wel deze.
1: 1.
0: Norman Whitfield was jarenlang producer en liedjeschrijver van The Temptations. En dit was de grootste hit die hij voor ze schreef. Papa Was a Rolling Stone is nummer 1.
1: 2.

0: geschreven en geproduceerd door Norman Whitfield dus. En opgenomen door meerdere Motown-artiesten. Maar dit is toch wel de bekendste. Marvin Gaye. I Heard It Through the Grapevine is optie nummer 2.
1: 3.
0: Geschreven door Norman als een protestlied tegen de Vietnamoorlog. War van Edwin Starr. Grote hit in Amerika. En Bruce Springsteen die heeft er nog eens een keertje een hele bekende cover van gemaakt. Edwin Starr met War is dus optie nummer 3.
1: 4.
0: Na zijn tijd bij Motown begon Norman zijn eigen platenlabel en daar scoorde hij met de groep Rolls Royce deze bekende hit voor de gelijknamige film Car Wash. Dat is optie nummer 4. Zeg het maar, welke mag ik voor je draaien? Pak die Omroep Gelderland app erbij en stuur me dan het nummer van jouw keuze. 1, 2, 3 of 4. Rechtsbovenin daar staat app ons en dan kan je me gewoon heel makkelijk WhatsAppen.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, hoorde hier op Radio Gelderland. En elke dag hebben wij de Gouden Wissellijst hier in Thuis in Gelderland. Het is een prachtig mooie gouden lijst die hier aan de muur hangt. En elke dag hangt daar dan wat anders in. Soms is het een portret van een artiest, dan weer een albumhoes of misschien wel een filmposter. Maar vandaag niet van een artiest, maar van een producer en liedjeschrijver, namelijk Norman Whitfield. Op deze 16 september in 2008 overleed hij. En hij is toch wel een grote naam in de soul- en de Motown-wereld. Was een grote producer voor onder andere The Temptations, heeft hij veel hits voor geschreven, maar ook voor Marvin Gaye, voor Rose Royce, Edwin Starr. Nou, je kent sowieso heel veel liedjes van hem. En ik vroeg aan jou, welke mag ik dan voor je draaien? Ik had je 4 keuzes gegeven en het is onder andere de keuze geworden van Frauke, van Jannie, van Sandra en van Wouter. Maar dan zei Wouter wel, ja, dan wil ik gewoon ook wel die lange versie. Oké, nou ja, bijna 12 minuten, waarom ook niet? The Temptations, Papa Was a Rolling Stone, de lange versie. Op request, hè, zeggen we dan.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdoekjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
11: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
10: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs.

0: bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
1: Uniek slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unieklapen.nl.
2: Het is 4:08, je luistert naar Radio Gelderland. Vanmiddag is het wisselvallig weer met geregeld buien, waarbij plaatselijk ook onweer kan voorkomen. De temperatuur komt uit op 18 of 19 graden tussen de buien door. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. In Overasselt blijven 14 van de 33 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij langer vastzitten. De schietpartij vond plaats voor het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G., waarbij bewaker Barry Leenders werd doodgeschoten en twee agenten zwaar gewond raakten. En Benny Jolink, frontman van Normaal, wordt op 28 september onderscheiden met de oeuvreprijs Hollandse meester van de Buma NL Awards. Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur, overviel Jolink met het nieuws in zijn woonplaats Hummelo, waar Normaal in 1973 werd opgericht. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg voor de provincie Gelderland. De langste file staat op de A2. Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein en Beest heb je 22 minuten vertraging. Komt daardoor wegwerkzaamheden.
3: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
4: Lekker!
3: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.

0: slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Thuis in Gelderland. Deze

0: Brain met Bruises hoorde hier op Radio Gelderland. En het is tijd voor een spelletje. Memory. En dat doen wij dan niet met van die kaartjes zoals dat ouderwetse spel Memory. Nee, wij doen het met met fragmentjes van hits, laten we het zo zeggen. Ik heb een opgave voor je met daarin 6 fragmentjes van liedjes. En de vraag aan jou is welke 2 zijn van dezelfde artiest. Dan heb je namelijk Memory en maak je kans op ons prijzenpakket hier bij Omroep Gelderland. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is me te appen. Dat kan via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin daar staat app ons en dan kan je ons gewoon heel makkelijk whatsappen. Of mocht dat nou niet lukken, mag je me ook mailen. Desiree@gld.nl, maar vermeld dan wel heel even je telefoonnummer. Anders kan ik je natuurlijk niet bellen. Komt-ie, de opgave van vandaag.
1: 1. Clock strikes upon the hour. 6.
2: I need time to move on. I need love.
0: App of mail me en laat me weten welke 2 zijn van dezelfde artiest. Dan win jij misschien wel het prijzenpakket van Omroep Gelderland.

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Meerlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n €100.000. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Meerlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim €1,3 miljoen hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan opvallende files in Gelderland. Er staat eigenlijk maar één lange file en die staat op de A2. Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Utrecht, Papendorp en Beest heb je 30 minuten vertraging. Komt daardoor wegwerkzaamheden. De linker rijstrook is daar dicht.
12: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
13: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
12: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
14: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
15: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Paulaan 50 in Zutphen.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
17: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Hey, Remo! Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
22: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
20: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
23: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
24: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
25: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
24: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
25: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
24: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
25: Oké, ga ik op letten.
24: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
25: Doe ik.
24: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
26: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Aha, met The Living Daylights hoorde hier op Radio Gelderland. En dat speel ik deze middag met Hans. Hans, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Waar was je mee bezig, Hans, vandaag?
1: Ik zat op tv te kijken.
0: En heb je tegelijkertijd de radio aan?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Kan jij zo multitasken dan, dat je en televisie kan kijken en tegelijkertijd radio kan luisteren?
1: Die twee dingen kan ik goed, ja.
0: Die twee dingen kan je goed. Andere dingen multitasken moet je jou niet vragen, hoor ik je zeggen.
1: Nee.
0: Maar die twee dingen die lukken heel goed.
1: Nee,
0: jij was
1: ondertussen
0: was je aan het luisteren en je hoorde de opgave van Memory. Laten we nog een keertje luisteren. Eén.
1: Ja.
2: Twee. But to the bodies become one. Drie. Vijf. Clock strikes upon the hour. Zes.
3: I need time to move on. I need love.
0: En dan heb ik één vraag aan jou, Hans. Welke twee zijn van dezelfde artiest volgens jou?
1: Volgens mij zijn het nummers 1 en 2.
0: Nummer 1 en 2. En welke artiest zou het zijn, denk jij?
1: Ik dacht aan Cyndi Lauper.
0: Jij dacht aan Cyndi Lauper. Laten we kijken.
2: 1.
0: Dat is Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper, inderdaad. En dan nummertje 2.
2: 2. But to their bodies become one.
0: Is dat dan ook Cyndi Lauper? Helaas niet, Hans. We zochten niet Cyndi Lauper. Je had er wel eentje al van de mensen die we zochten. Namelijk Madonna. Die had dus nummer 2 als Crazy For You van Madonna. En ik zocht nog het intro van Madonna van Like a Virgin.
1: Oké. Okay.
0: Vandaag dus helaas geen prijs, Hans. Maar je kan dat nog een keertje proberen.
1: Ga ik doen.
0: Nou, helemaal goed. Hans, dankjewel voor het meespelen.
1: Oké, graag gedaan.
0: En een hele fijne middag gewenst.
1: Oké.

0: Sommieu hoorde hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven is Rob van de redactie. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Desiree. Om te beginnen dit. Nou, zegt jou dat wat?
0: Ja, ik wil meteen gaan zingen. Het is Bas, Sien, Adriaan. Ja, tuurlijk, heb ik gekeken vroeger.
1: Ja, je bent wat jonger dan, dan misschien de mensen die dit echt heel veel hebben gekeken.
0: Oh, nou, ik heb dit ook heel veel gekeken. Maar ik denk dat ik dan vooral de herhaling heb gekeken. Misschien een beetje laatste generatie was, ik denk,
1: ja,
0: ik,
1: het
0: die het heeft
1: lang,
0: meegekregen.
1: Heel lang meegegaan. De jeugdserie, Tros stond hem uit in de jaren 70, 80 en ook 90. Dus ja. Er is nieuws rond dit tweetal, want er komt een Bassie en Adriaan concert aan in april in Ahoy. En vandaag startte de voorverkoop. Nou, je raadt het misschien al. Zoals dat tegenwoordig vaker gebeurt bij concerten. Door de massale belangstelling liep de website vast. Meer dan 10.000 fans die hadden zich al ingeschreven voor de voorverkoop voor het concert. Je hebt uiteindelijk allemaal kaartjes weten te bemachtigen, zegt een woordvoerder. Morgen, als de normale verkoop start, zijn er nog een paar duizend kaarten beschikbaar. En ik zie je kijken, Bassie en Adriaan, ja. Concert. Wat gebeurt daar
0: dan? Hoe
1: dan?
0: Want zij zijn toch veel te oud inmiddels? Dat kan toch niet meer?
1: Het is zo, maar dat concert gaat om de liedjes die in hun televisieserie voorbij kwamen.
0: Ja?
1: Die liedjes die worden ook niet vertolkt door het duo Bassie en Adriaan zelf, maar door verschillende artiesten. Wie dat zijn, wordt later bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat Robin de Robot uit de serie...
0: Ja, die kan eeuwen mee natuurlijk. Maakt voor hem niks uit. Ja. Ja. Die zit er wel bij.
1: Die zal er wel zijn. En er komen nummers voorbij, zoals Geheime Agenten, Spoken Bestaan Niet en ook deze klassieker, namelijk Spaanse Zon.
0: Oh, leuk.

0: Nou, je kan er wel lekker de polonaise op inzetten, zeg maar, ja, zo hop door dat concertgebouw.
1: Het wordt een waanzinnig feestje, nou hoor je straks.
0: Is ja,
1: het,
0: dat, ja. Ze hebben natuurlijk een beetje afgekeken, denk ik, bij de K3 Originals. Dat scoorde zo goed. Nostalgie. En tegenwoordig is nostalgie is hip.
1: Dat doet
0: nou, dat
1: goed.
0: Blijkt maar weer. Dus morgen zijn er nog kaarten te koop.
1: Ja.
0: Ga jij voor de computer zitten erop?
1: Nee.
0: Nee, ik ook niet, nee.
1: Maar je vond het wel, het kwam wel allemaal terug bij je.
0: Ja, nee, zeker. Het is zo grappig. Ik heb dus ook, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar zij zijn toen op rondreis door Europa geweest, Bassinana. En toen hadden ze zo'n soort geheime missie.
1: Ja.
0: En toen hadden ze dus altijd liedjes waarin je dus ook de taal leerde. Dus mijn broer en ik, wij weten nog best wel veel uitdrukkingen. Bijvoorbeeld, ik weet nog volgens mij in het Grieks en in het Frans en het Spaans.
1: Oh, wat goed.
0: Allemaal van Bassie en Adriaan.
1: Ja, nou, kijk.
0: Dus het was ook nog eens heel educatief.
1: Mooi.
0: Of dat bij dat concert ook zo gaat zijn, dat weet ik niet.

0: Bentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Bentus Tegels en Vloeren.nl.
1: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
2: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
1: www.123gold.de.
3: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
6: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
7: Het is 4:58. Je luistert naar Radio Gelderland. Vanmiddag is het wisselvallig weer met geregeld buien, waarbij plaatselijk ook onweer kan voorkomen. De temperatuur komt uit op 18 of 19 graden tussen de buien door, met een matige westenwind. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. In Overasselt blijven 14 van de 33 verdachten van de dodelijke schietpartij langer vastzitten. Tijdens de schietpartij werd bewaker Barry Leenders doodgeschoten en raakten twee agenten zwaar gewond. En in Doetinchem zijn 1500 BH's ingezameld voor vrouwen die geen nieuwe kunnen veroorloven. Het initiatief Cup & Cake biedt vrouwen de mogelijkheid om een passende BH uit te zoeken en ook meteen advies te krijgen. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg voor de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de files langer dan 20 minuten. De eerste staat op de A2, Amsterdam richting 's-Hertogenbosch. Tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Beest heb je 21 minuten vertraging. Komt daardoor wegwerkzaamheden, de linker rijstrook is daar dicht. Dan de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Arkel en Papendrecht heb je 27 minuten vertraging. Ook nog op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen afrit Maarn en Amersfoort-Vathorst 35 minuten.

0: Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: voordeeluitjes.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
9: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
8: Ah, check.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Hey, Remo!
11: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
13: Thuis in Gelderland.

0: Sarah Bareilles, Love Song, hoorde hier op Radio Gelderland. NEC is vandaag aangekomen in Turijn, want de Nijmegenaren spelen daar morgen in de Europa League tegen Juventus. En voor ons is verslaggever Jan Sommerdijk afgereisd naar Italië. Of moet ik dan nu toch Giovanni zeggen, Jan?
1: Ja, je mag zeker Giovanni zeggen. Ja. Ik zit op dit moment, als je een beetje gekke geluid hoort, ik zit op dit moment in een taxi. En de taxichauffeur is de nieuwe Max Verstappen van Italië volgens mij. Want die rijdt, er is een driebaans weg, hij rijdt overal tussendoor, links, rechts haalt hij in. Want ik ben op weg naar het stadion van Juventus, want daar is dadelijk van alles te doen. Maar ik ga hem even kijken of ik even het gesprek kan betrekken. We hebben een taalprobleem, maar toch gaan we proberen. Tifosi de Juventus?
2: Ja, zeker.
1: Ja, Forza?
2: Forza Juve.
1: Kijk, Forza Juve, kijk, daar hoor je het.
0: Ja, precies.
1: En NEC? Hè? NEC? Opponente de Juve? Domani?
2: 2-0 per la Juve.
1: Oh. Ah. Kon je het verstaan?
0: Nee, mijn Italiaans is nog niet echt up-to-date.
1: Nee, hij zei dus van, ik vroeg hem dus van NEC, heeft hij ook kent? Ja, kent hij wel, maar toen zei hij 2-0 voor Juve.
0: Dus,
1: En hij is dus fan van Juventus, Forza Juve, zei hij.
0: En denk jij dat ook, dat dat zo gaat worden?
1: Het zou zomaar kunnen. Kijk, Juventus is gewoon de favoriet. Dat is wel een topclub in verval, want ja, ik ben opgegroeid met Juventus als gewoon een van de grootste clubs van Europa. Hè. Platini, Boniek, Zidane.
2: Nee.
1: Kijk.
2: Maradona.
1: Ja, Maradona is Napoli.
2: Zidane, Platini.
1: Zidane, Platini, Rossi, Boniek, Tardelli.
2: Del Piero.
1: Schiero. Ja, we kunnen heel lang doorgaan. Allemaal topspelers hebben hier gespeeld. Ze hebben meerdere keren de Champions League gewonnen. Alle Europa Cups gewonnen. Dus een geweldige topclub. Maar ja, er is niet zoveel van over de laatste jaren. Vorig jaar minder jaar. Ze zaten altijd in de Champions League. En nu spelen ze ineens Europa League. Dus ja.
0: En maakt NEC dan wel een beetje kans, denk je? Of?
1: Er is altijd een kans. Maar NEC is zelf dit seizoen niet in de beste vorm. Alleen, ze hebben één hele goede wedstrijd gespeeld dit seizoen. Te halen zegt dat topniveau van vorig jaar. Dat was tegen Olympiakos Piraeus in Griekenland. Als ze dat niveau zouden aantikken, dan kunnen ze ook... Hij gaat toeteren. Heerlijk, heerlijk. Dat wil je van Italianen, hè? Lekker hectisch. Als ze dat niveau aantikken, dan maken ze ook tegen Juventus een kans. Want wat NEC altijd doet, en dat gaan ze vandaag ook gewoon weer doen, ze spelen super aanvallend. En daar wordt iedere tegenstander toch altijd eventjes door verrast. En soms hebben ze zelfs helemaal geen antwoord. Dat hadden die Grieken toen ook niet. En ja, Juventus kent dat niet. Dat een ploeg, de meeste ploegen die naartoe komen, toch Juventus topclub, die gaan verdedigen. Maar NEC gaat aanvallen. Dat doen ze altijd, zullen ze nu ook doen. Alleen de laatste tijd houden ze dan achter in open huizen. Krijgen ze de ene tegenkomt naar de andere. Vandaar de slechte resultaten. Dus dat is wel even het verhaal. Maar goed, het kan altijd. En de directeur van NEC, die kwam vanochtend ook aan met de spelers, Wilke van Schaik. Ja, die is toch altijd een beetje optimistisch.
3: Kijk, dit is natuurlijk een prachtige tegenstander, maar het is wel natuurlijk de grote favoriet. Uitverkocht stadion, wat we horen. Ja, alleen wij hebben wel vaak gekke dingen gedaan, dus het begint altijd op 0-0.
0: Ik ben heel benieuwd. En zijn er ook al een beetje supporters van NEC? Ben je ze al tegengekomen, Jan?
1: Ja, de eerste druppelen langzaam binnen. Er zijn er heel veel die komen vandaag aan. Er komen er veel morgen aan, want anders moet je wel heel lang vrij nemen. Ik heb een man gesproken, dat vond ik wel grappig. Die had zijn vrouw verrast met tripje Turijn. Ze waren 1 jaar getrouwd. Hij had er even niet bij gezegd dat hij ook nog even naar de wedstrijd van NEC wilde. Dus maar toch, ik zei aan haar, ze vond het toch wel heel romantisch hoor, om hier te zijn. En die wedstrijd, dat nam ze dan maar even voor lief. Er zijn er al wel wat. En ook bijvoorbeeld Fons. Ik ken Fons al heel erg lang. Die is... nog ouder dan ik. Altijd NEC-supporter, super fanatiek. Hij verwijst even terug naar 2008 toen NEC ook Europees speelde en een geweldige stunt uithaalde.
4: Kijk, maar toen we naar Moskou gingen, was dat fantastisch. Dan won je ook met 2-1. David tegen Goliath.
1: Dan ben je hier ook met 2-1.
4: Ja, dan hoop ik dat wel. Ja.
0: Kijk, die hoop die is er in ieder geval voor morgen. We zijn heel benieuwd hoe het morgen gaat. Dus de Europa League tegen Juventus, dus door NEC. En Jan, we gaan ervan uit dat je die taxirit overleeft en dat je erbij bent en voor ons verslag kan doen hoe het gaat.
1: En het is inderdaad Wildwest hier. Hij gaat nu alle handgebaren maken naar andere chauffeurs. En hij gaat zo weer, denk ik, eventjes rechts inhalen. Dat is al een specialiteit van hem tot nu toe.
0: Ja, kijk, dan weet je dat je in Italië bent. Hè? Met de handgebaren dan al
1: precies.
0: Rechts inhalen. Jan, succes daar en veel plezier morgen. Laat het een mooie wedstrijd zijn.
1: Ja. Oké, dankjewel.

0: Elvis Presley. Met Way Down. En bij ons aangeschoven wordt weer is Floris van Weerplaza. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Desiree.
0: Ja, wat is dit nou voor weer? Ik kan er niks van maken. Het is zonnig, dan is het weer regen. Je weet toch totaal niet waarmee je naar buiten moet met dit weer?
1: Ja, het is ronduit wisselvallig weer geweest vandaag. In tegenstelling tot gisteren is het vandaag een stuk minder warm. Temperaturen kwamen vandaag uit tussen de 16 tot lokaal nog 19 graden. En daarmee ligt de temperatuur 10 graden lager dan gisterenmiddag. En daarbij is het dus wisselvallig weer geweest vandaag. Momenteel trekken er nog een aantal buien over. Lokaal met onweer en flink wat regenwater in korte tijd. Die worden wel afgewisseld met opklaringen. En die opklaringen zullen later vanavond en vannacht ook steeds vaker terrein gaan winnen. Vannacht is het dan overwegend droog in de provincie. Misschien nog een enkel lokaal buienexemplaar. Maar de meeste plaatsen is het vaak droog en de temperatuur daalt naar zo'n 12 graden.
0: En gaan we deze week nog een keertje zo'n mooie dag krijgen als gisteren? Of blijft het een beetje van dit wisselvallige weer?
1: Ja, het blijft wel voorlopig wisselvallig hoor. Morgen starten we weliswaar droog met geregeld zonneschijn in het oosten van het land. Maar al snel volgt er vanuit het westen meer bewolking. En die bewolking die wordt in de loop van morgenmiddag dikker en dikker. En later morgenmiddag en morgenavond volgt dan een koufront. En dat is een stevige regenzone die van west naar onze regio gaat passeren. Wel pas weggelegd voor morgenavond. Tot die tijd is het vaak droog met geregeld zonneschijn en temperaturen van zo'n 18 à 19 graden. Daarna blijft het wisselvallig. Vrijdag een overwegend droge dag met zo nu en dan wat zonneschijn. Wel een stevig windje uit het westen met windkracht 4 of windkracht 5. En in het weekend kunnen we weer een aantal buien verwachten.
0: Nou, ik hoor het al, je moet alles in je tas hebben zitten. Je zonnebril, je regenparaplu, of je stormparaplu, je vestje. Alles moet mee voor de zekerheid.
1: Ja, dat is wel inderdaad een goed idee. Het vooruitzicht naar volgende week ziet er daarentegen heel anders uit. We krijgen te maken met een hoge drukgebied. De wind draait van west naar zuidoost en wordt er ook wat warmere lucht aangevoerd. Dat gaat ook gepaard met veel minder wind. Maandag tot en met volgende week vrijdag is het eigenlijk best wel aangenaam nazomerweer in de provincie. Met dagelijks waarde tussen de 18 en 21 graden. En misschien wordt het halverwege volgende week nog een aantal graden warmer in de provincie.
0: Nou, kijk eens aan. Dan gaan we nu even die wisselvallige week door. En dan volgende week weer wat mooier weer. Floris, dankjewel.
1: Graag gedaan. Fijne dag nog.

0: Plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.
2: Grijp nu uw kans.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
9: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
10: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
11: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
10: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en 3 voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan nog het verkeer in de provincie Gelderland. Die krijgt van mij de files van ongeveer 20 minuten en langer. De eerste staat op de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest heb je 23 minuten vertraging. Komt daardoor wegwerkzaamheden, de linker rijstrook is daar dicht. Dan de A15, Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam heb je 19 minuten vertraging. En als laatste nog de file op de A28, Utrecht richting Zwolle. Tussen Soesterberg en Nijkerk, 22 minuten vertraging.
15: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
16: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
15: Slimme keuzes beginnen bij Betting Ressing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingressing.nl.
17: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
18: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
19: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
20: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Hey Remon!
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Gilbert O'Sullivan, Get Down, hoorde hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het nieuws is Rob. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. We beginnen met de verdachten van de dodelijke schietpartij in Overasselt. Zijn er in totaal 33. En de rechter beslist deze dagen of ze voorlopig achter de tralies moeten blijven in afwachting van hun proces. Nou, over de eerste 14 is het oordeel al geveld. Die blijven allemaal vastzitten. Een besluit over de andere 19 volgt de komende dagen. Die verdachten komen uit Frankrijk, Nederland, België, Algerije, Libië en Oekraïne. Ze werden allemaal aangehouden nadat bij het huis van Jan G. bewaker Barry Leenders werd doodgeschoten. En twee agenten werden neergeschoten. Gebeurde allemaal in Overasselt. In Lent bij Nijmegen komt een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers met plek voor 430 mensen. Die opvang komt op een terrein dat nu nog braak ligt en waar later woningen zullen worden gebouwd. Het is de bedoeling dat die opvang eind november open gaat en open blijft tot april 2029. En ongeveer 100 boeren die zich met trekkers hadden verzameld bij het provinciehuis van Gelderland vandaag in Arnhem zijn de stad weer uit. Die boeren waren naar Arnhem gekomen omdat Provinciale Staten vandaag praten over zones rond natuurgebieden waar die stikstofuitstoot naar beneden moet. Boeren luisterden naar speeches en hebben direct aan statenleden hun zorgen kunnen overbrengen. En deze boer pleitte ervoor om naar de boeren te luisteren en in gesprek te blijven.
2: Gezamenlijk komen we er best uit, dat geloof ik, heel zeker. Want de boer is best bereid om dingen te doen. Dat hebben we ook laten zien al de laatste jaren. We hebben echt gigantisch veel gedaan. Dus neem dat ook mee en zorg dan ook dat we dan ook voor de langere termijn ook vooruit kunnen. En ook de jongere boeren, want dat is ook de jongere generatie, die staan te trappelen om weer te beginnen en door te gaan. Ja, daar moet toch trots op zijn en daar moet toch voor gaan.
1: Ja, en ook nog feestelijk nieuws. Benny Jolink die krijgt de Hollandse Meester Oeuvreprijs voor zijn langdurige bijdrage aan de Nederlandse muziekcultuur. Hij werd vandaag overvallen met het nieuws in zijn woonplaats Hummelo. Hij krijgt die prijs over 2 weken dan officieel uitgereikt tijdens de jaarlijkse Buma NL Awards. Over een half uurtje hebben we er meer aandacht voor en horen we een reactie van Benny.
0: Kijk eens aan. Ja, dan moeten we natuurlijk even draaien.

We zijn de afgelopen minuten lekker door de muziek heen gevlogen. Deurdonderen van normaal. En met de disco van Kool & The Gang zat het tempo er echt even lekker in. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon even een versnelling terugnemen. Het hoeft niet altijd allemaal maar harder, sneller en meer, toch? En daarom dacht ik heel even wat rust samen met Olivia Dean. Dit is de prachtige Baby Steps.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is wonen in het blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
0: Wonen in het blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
4: Mijnleesbril.nl.
5: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Het is exact op de seconde af 5:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Vanavond hebben vooral het zuiden en oosten van Gelderland nog met enkele buien te maken. Maar later in de avond volgen vanuit het westen steeds meer droge perioden. En komende nacht koelt het tijdens opklaringen af naar ongeveer 11 graden. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. In Zaltbommel wordt een 42-jarige man verdacht van de moord op zijn vrouw, die met 95 messteken om het leven is gebracht. Hij wordt nu nader onderzocht door een neuroloog en een neuropsycholoog, en de zaak wordt waarschijnlijk volgend jaar inhoudelijk behandeld. En de organisatie van Bridge to Liberation in Arnhem is bestolen van spullen die nodig zijn voor een herdenkingsvoorstelling van aanstaande vrijdag. Maar de show komt gelukkig niet in gevaar. Woordvoerder Marieke van Kessel meldt dat de diefstal wel voor oponthoud zorgt. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg voor de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de files van een 20 minuten en langer. De eerste staat op de A2, Sertogenbosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintam en Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Dan nog een keertje de A2, Utrecht richting Sertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Geldermalsen heb je 25 minuten vertraging. En als laatste de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Wiegen heb je 21 minuten vertraging.
8: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1.000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
8: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieksslapen.nl.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
15: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
16: Thuis in Gelderland. Deze

0: John Mayer met Half of My Heart hoorde hier op Radio Gelderland. Het ging er net al eventjes over in het Gelderse nieuws. Benny Jolink krijgt de Hollandse Meester Oeuvreprijs voor zijn cruciale en langdurige bijdrage aan de Nederlandse muziekcultuur. Jolink die werd vandaag overvallen met het nieuws in zijn woonplaats Hummelo, en hij krijgt dan over 2 weken de prijs officieel uitgereikt tijdens de jaarlijkse Buma NL Awards. Hij wordt geroemd vanwege zijn eigen geluid, maar ook vanwege zijn creativiteit en muzikaliteit. En onze verslaggever Jolanda Bulakker die feliciteerde Jolink vanmiddag.
1: Ben,
2: ja.
1: Gefeliciteerd.
2: Dank je.
1: Zag je het aankomen?
2: Nee, maar helemaal zo super verrast dat ik ervan omval, dat was het ook weer in ieder geval.
1: Wat vind je ervan?
2: Nou, ik vind het een eer, omdat het is voor eigenlijk voor creativiteit. He, dat vind ik mijn belangrijkste onderdeel van mijn vak. En ik ben eigenlijk dus beeldend kunstenaar, en dingen bedenken en dan maken. Dat vind ik het zelf het belangrijkste. He, dus niet naapen. Gewoon zelf iets bedenken. En dat dan ook uitvoeren. Maar iedereen kent mij van het uitvoeren van die schreeuwlelijk die altijd op tv was. En die daar op dat podium staat. Maar daar ben ik eigenlijk helemaal niet. Dat is mijn lichaam. Maar zelf vind ik het creëren en componeren, tekstdichten, dat vind ik veel belangrijker.
1: Maar dat zei hij ook, hè? Frank Helmink, die zei dat ook.
2: Ja.
1: Componeren,
2: ja.
1: Originaliteit. Voel je dan gezien, erkend?
2: Ja, wel. Ik bedoel, ik afgelopen zaterdag voor 13.000 mensen die super enthousiast zijn, dan voel ik mij ook heel erg erkend. Maar dat is wat ik zeg, dat is voor de uitvoering ervan. Dit is voor het bedenken ervan.
1: Ja. Hoe voel je? Ben je trots?
2: Jawel. Ik vind dat ik daar trots op mag zijn. Maar ik loop niet naast mijn schoenen. Zo ben ik niet.
0: Nee, zo is hij dan ook weer niet. Hij is inmiddels 80, Benny Jolink, geëerd dus voor zijn bijdrage aan de Nederlandse muziekcultuur. De prijs die werd eerder uitgereikt aan onder andere Guus Meeuwis, Jan Smit en Emiel Hartkamp. En vorig jaar ging de Oeuvreprijs naar André van Duin.

Frank Boeijengroep met Doe Iets. En dat ga ik doen, want ik ga een liedje draaien. En wel uit onze alle 1300 goedlijst. Van 9 tot en met 18 oktober kan je hem weer luisteren hier op Radio Gelderland. En vanaf volgende week mag je ervoor stemmen. Welke liedjes zijn voor jou het allerbest? Dat mag je ons laten weten. En om alvast een beetje voorpret te bieden, heb ik elke dag een pareltje uit de lijst van afgelopen jaren. En vandaag is dat een zangduo uit onze eigen Achterhoek. En dan heb ik het natuurlijk over Suzanne en Freek. Ze leerden elkaar kennen op de middelbare school, spendeerden daar heel veel tijd samen in het muzieklokaal en werden, hoe romantisch, een koppel. En niet alleen in de liefde, maar ook in de muziek. Want ze gingen al snel samen covers plaatsen van liedjes op Facebook. En dat werd echt ontzettend populair. En dan komt er op een gegeven moment een tijd dat je denkt, ja, nou ja, misschien moeten we toch maar eens een keertje eigen liedjes gaan schrijven. Hun eerste single, Als het avond is, is meteen een van de allergrootste hits in 2019. En daarmee veranderde het leven van Suzanne en Freek compleet. Want ineens waren zij gewoon popsterren in Nederland. Maar ja, één hit scoren, dat is al best wel moeilijk. Maar de hitlijsten blijven met nieuwe liedjes, dat is misschien nog wel moeilijker. Alleen blijkt het voor Suzanne en Freek toch eigenlijk helemaal niet zo'n probleem, want ook hun tweede liedje stond 24 weken in de top 40. Een liedje over er voor elkaar zijn in voor- en tegenspoed, of het nou een prachtige zonnige blauwe dag is, of misschien meer voelt als een domper zoals Blue Monday in January. Dit is Blauwe Dag.

0: gratis nachtweken van
1: voordeeluitjes.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
2: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
4: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
0: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
7: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
8: Het kacheltje in Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Vorden.
9: Voor Luxaflexonwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
8: Het kacheltje Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Vorden.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo!
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie, olifant!
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
15: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
18: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
19: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoette ik een man. Hij

wel te begrijpen. Het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hen

van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Lief

0: levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: Ze zijn een uur lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
1: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
3: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
1: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel, onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
2: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
1: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
3: En ga er maar eens lekker voor zitten.
2: Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse Centrale Bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
2: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
1: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
3: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
1: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
1: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw

0: Gelderland.
1: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrumlinkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld, roept de Zweedse publieke omroep Centrum Links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt voor het eerst in 3 jaar de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen die vooral is ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het verhogen van de rente heeft ook gevolgen op de wereldwijde financiële markten. JA21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met JA21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Tegen het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. De Nederlandse volleyballers hebben ook hun laatste EK-wedstrijd verloren. Tegen Estland werd het 1-3. Beide landen waren al kansloos voor de volgende fase van het toernooi. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint nog droog, maar al snel volgt er bewolking en regen. En dan wordt het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
5: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
6: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
9: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
0: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Ed Sheeran verloor in één dag zijn band, zijn voorprogramma en honderdduizenden volgers. De radiovriendelijke middle-of-the-road familie georiënteerde zanger met zijn iets wat diksige liedjes die juist nooit iemand voor het hoofd wilde stoten, is precies omdat hij niemand voor het hoofd wilde stoten dan toch in opspraak geraakt. Is toch tragisch? Ed Sheeran, een soulzanger zonder ziel. Welkom bij het oog op de eerste dag van de algemene beschouwingen. Een binnenhof vol liefde, daar hoopte D66-fractievoorzitter Jan Paternotte op. En warempel, het leek bij vlagen wel een soort geëscaleerde datingshow. Wilma Borgman die doet zometeen verslag van wat er allemaal is ontstaan. Als er een plek is waar nog steeds spectaculaire records sneuvelen, dan is het toch wel aan de pomp, de benzineprijzen. En dit keer schieten ze weer de lucht in vanwege de situatie in Saoedi-Arabië. Brandstofexpert Lucia van Geuns is niet echt optimistisch, dat hoort u zo meteen wel. Een Afghaanse romcom, No Good Man heet het, tegen de achtergrond van de machtsgreep van de Taliban. En u weet wel, al die beelden van mensen die probeerde Kabul te ontvluchten, ontvouwt zich een romcom. De film gooide hoge ogen op het festival in Berlijn en journalist Sahar Noor die sprak de regisseur eerder vanavond. Vincent Bijlo komt ook op bezoek. Hij brengt in de theaters een ode aan zijn overgrootvader Berlage de architect. Maar we beginnen met het nieuws van
1: woensdag 16 september.
2: De dag dat D66 in het parlement de liefde verklaarde.
3: Ik noem het binnenhof vol liefde.
2: Met als doel om oppositiepartijen te verleiden om de coalitie te steunen.
3: Dus met alle partijen breed die hebben gezegd, ja, wij willen meepraten, willen meedenken met het kabinet.
2: Alleen de partijen die hard nodig zijn voor een meerderheid leken daar in eerste instantie geen trek in te hebben.
4: De ballon van Klaver wil ik niet en de ballon van Eerdmans wil Klaver niet.
5: Kies nou welke richting u op wil met het land. Als u dat doet, dan ben ik ervan overtuigd dat er binnen no time een akkoord ligt op de begroting.
4: Maak het je niet zo moeilijk. Maak die keuze.
2: Ik zei leken, want er lijkt toch een geitenpaadje te zijn. Luister straks maar naar de bijdrage van Wilma Borgman. Waren het nou boeren die gisteren sabotage pleegden op het spoor?
6: Ik weet niet of dat de boeren dat wel gedaan hebben, maar persoonlijk vind ik dat geen goede actie.
7: Dat gaat te ver.
8: Maakt niet uit van welke groepering je bent. Je moet je medeburger niet in gevaar brengen.
2: Wie het ook is geweest, wist in ieder geval goed wat hij deed.
9: De mensen die dit gedaan hebben, hebben zich wel verdiept in het spoor. Je kan dit niet zomaar.
2: Ondertussen is er nog niemand aangehouden, maar dat gaat echt wel gebeuren, voorspelt minister Van Wil.
10: Politie en het OM zitten hier bovenop.
2: Want goed werk heeft tijd nodig.
10: Dat gaat wel enig tijd duren, maar ik heb zoals altijd goede hoop en vertrouwen in politie en het OM dat we erachter gaan komen wie achter zat.
2: Ook weer slecht bruggennieuws. Op de A15 is er weer een gedeeltelijk een afgesloten. Er zijn namelijk scheuren gevonden.
11: Omdat veiligheid altijd voorop staat, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen. Ook al neem je die natuurlijk liever niet.
2: Pokémon bestaat 30 jaar en dus kwam er een nieuwe kaart waar mensen graag vroeg voor uit de veren kwamen.
12: Sinds 1:30. Ik ben mijn hele gezin. En ja, iedereen wil Pokémon, hè. Dus je ziet het, hè. Honderden euro's. Laat dit als die jongens. Laat dit als honderden euro's aan Pokémon.
2: Voor de een is het nostalgie, voor de ander een belegging.
13: Ik hou ze dicht, dus ik pak ze niet uit. En ik denk dat ze gaan stijgen in waarde.
2: Dan nog droevig nieuws. Na een lang gevecht is Bartine Koeman overleden. Vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman. Na het laatste WK was ze wel klaar met voetbal.
14: Het komt ook omdat ik natuurlijk ziek ben.
2: Ja.
14: Dat ik heel graag nog met hem wel leuke reisjes wil maken. Maar we zien het wel. Ik leef van dag tot dag.
2: Ook overleden is de man achter deze woorden.
15: Het geert on.
2: Ja, hij is overleden. Toen hij deze woorden eenmaal had uitgesproken, bleven ze Henk Kroes voor altijd achtervolgen.
16: Ik tref soms mensen die kennen mij, maar ze weten mijn naam niet meer. Maar, oh, u bent de man van het Gierdoorn.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is vast ingezien door Dorald Megens.
17: De prijs van olie en gas is de laatste weken zo hard gestegen dat de koopkrachtplaatjes van Prinsjesdag volgens de Telegraaf alweer achterhaald zijn. Waar het kabinet nog rekent op een koopkrachtdaling van 0,1%, gaan economen van de Rabobank al uit van min 0,8%. De bank heeft de verwachting aangepast vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.
2: Het Centraal Planbureau denkt dat de inflatie licht zal dalen, maar economen van de Rabobank houden het op een stijging tot bijna 4%. Ze verbazen zich erover dat het CPB nog rekent met verouderde olie- en gasprijzen. Het bevestigt dat het in deze turbulente tijden onmogelijk is om te sturen op koopkrachtplaatjes, stelt de Rabo-econoom.
17: In de Volkskrant een verhaal over openlijk racistische theorieën in een Engelstalige podcast van Forum voor Democratie. Die worden in de podcast verkondigd met instemming van presentator John Loveland, vertrouweling van Thierry Baudet. Niet eerder werden racistische ideeën zo onverbloemd en in alle ernst besproken in een officiële uiting van deze partij, schrijft de krant.
2: In de podcast The Forum and Friends worden zwarte mensen als genetisch inferieur omschreven en vergeleken met roedeldieren. Forum-fractievoorzitter Ralf Dekkers zegt dat hij het niet eens is met de uitspraken, maar ziet geen reden om de uitzending offline te halen. En presentator Loveland en Forum reageren niet op vragen van de krant.
17: Het AD duikt in het voornemen van de EU voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 13. En kinderen van 13 tot 15 kunnen in het plan alleen met ouderlijk toezicht de apps gebruiken. Het plan wordt morgen officieel gepresenteerd onder de noemer EU Kids Act. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakt zich zorgen over het verslavende ontwerp van sociale media. Dat zei ze vandaag al.
2: Maar hoe handhaaf je zo'n leeftijdsgrens? In Australië geldt al een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. Maar dat wordt door veel jongeren omzeild door een anonieme VPN-verbinding. Von der Leyen liet vandaag al doorschemeren dat de bewijslast bij de sociale mediabedrijven komt te liggen. Ze moeten aantonen dat ze veilig zijn. Wij bepalen de regels, niet Big Tech, zegt ze.
17: In het cultureel supplement van NRC, een afscheidsessay van popjournalist Hester Carvalho, met prachtige illustraties van tekenaar Typex. Na 36 jaar stopt Carvalho met schrijven over popmuziek. Erover praten en schrijven was voor haar een droom die uitkwam. En ze ontdekte ook, hoe goed een album ook is, live is altijd beter. Dat maakte ze dit jaar ook weer mee, met de Amerikaanse band Geese.
2: Op hun studiowerk reageerde ze lauw, maar dat sloeg om in Paradiso afgelopen maart. Ongeremde energie en gedisciplineerd gedoseerd, Geese voerde het publiek mee van ruige uitbarstingen naar plotselinge sereniteit in een cadans van aantrekken en afstoten. Gehypnotiseerd stond Hester Carvalho te kijken, maar nu vindt ze tijd voor nieuwe dingen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Mark Amber, Good to Be. We gaan naar Den Haag. Het was de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Spannender dan ooit, zei iedereen gisteren, was een voorspelling. Want ja, er zit een minderheidskabinet. En dat is moeilijk om dan een meerderheid voor alles te vinden. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Pieter, goedenavond.
0: Nou, vond je het ook een spannend debat?
1: Nou, het begon vanochtend, zoals een van de Kamerleden zei, als een openbare therapeutische onderhandelingssessie. Maar ja, in de loop van de dag werd het eigenlijk steeds spannender, dat debat. We begonnen vanochtend aan deze debatten met een totale onzekerheid over hoe dit kabinet zijn wetten ooit door de Kamers krijgt. Want ja, die plannen die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, die hebben nog lang geen meerderheid. We hebben het vaak gehoord. Ook gisteravond nog in onze uitzending, de oppositie wil dat de coalitie kiest. Wil je over links die meerderheid of wil je over rechts die meerderheid? En dat bleef ook vandaag een groot deel van het debat het verhaal. Het kan niet met ons allebei, zeiden zowel pro-leider Klaver als JA21-leider Eerdmans. Luister maar.
2: Kijk, wat gebeurt er nou als je pro- en JA21 in één hok stopt? Dan gebeuren er volgens mij twee dingen. Alles wordt twee keer zo duur. En je gaat elkaars ballonnen lek prikken. Want het zijn tegengestelde eisen. De ballon van Klaver wil ik niet en de ballon van Eerdmans wil Klaver niet.
3: Kies nou welke richting u op wil met het land. Als u dat doet, dan ben ik ervan overtuigd dat er binnen no time een akkoord ligt op de begroting.
2: Maak het je niet zo moeilijk. Maak die keuze.
1: Maak die keuze, zeiden Eerdmans en Klaver, ook vandaag overdag nog. Gisteravond hadden we het ook over de T-splitsing waar het kabinet op afkoerst. Nou, dat beeld heb ik vandaag heel veel teruggehoord in het debat. Kies nou, wil je links of wil je rechts? Want als je recht doorgaat, dan eindig je in het ravijn. Dus die coalitie werd die keuze steeds maar voorgelegd. Ja, en dat wil de coalitie niet, want die is daarover verdeeld.
0: En hoe zit dat dan nu aan het einde van deze dag? Zit ze nog steeds vast in die klem?
1: Nou, dit duurde allemaal tot een uur of half acht vanavond, vlak voor het diner. En toen was Joost Eerdmans aan het woord en toen bleek ineens dat hij die keuze loslaat. Hij kreeg de vraag, als het kabinet jullie kant kiest, wordt het dan een totaaldeal voor alle begrotingen? Nou, nee, zei Eerdmans, want er zijn een paar begrotingen die ik helemaal niet zie zitten. Die van asiel bijvoorbeeld, en die steunen, daar heeft hij geen zin in, zei Eerdmans.
2: Ik vrees dat de totaaldeal, dat het passé is. Dus kijk, dat hebben we wel geprobeerd, laat ik het zo zeggen, om te kijken van wat zou JA21 willen bereiken. Maar het was het antwoord van de premier, toen ik vroeg van wat wil je dan terug? Dat is steun voor alle begrotingen. Ja, dan moeten wij ook heel wat krijgen. Dat is logisch, want dan word je feitelijk een gedoogpartner van het kabinet. Daar is dus eigenlijk de deur, denk ik, dicht. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen, of niet. Ja, dat is de kwestie.
3: Wat ons betreft, wat Pro betreft, is de route om nog steeds tot een totaalpakket te komen over de hele begroting, ligt wat ons betreft nog steeds open. Want dat betekent inderdaad wel, hè, dat je op al die begrotingen ja moet zeggen. En daar zitten ook echt pijnlijke dingen in, voor ons allemaal overigens.
2: Ja. Ja, dat is allemaal. Kijk, ik sluit hem dus niet uit, want hij hoeft niet van tafel te zijn. Maar ik zeg, het lijkt alsof die weg achter ons ligt. Ja, je kunt ook andere afspraken maken. Door te zeggen van, nou ja, 21 stemt sowieso niet voor deze begroting, maar wel voor deze. En in ruil daarvoor krijgen wij een aantal heel belangrijke punten op ons konto. Dus dat zal moeten blijken. De tijd wordt alleen steeds korter. Ik denk dat we dat met elkaar wel vast kunnen stellen.
1: Ja, dat was Joost Eerdmans vanavond vlak voor het diner. En zijn nieuwe positie, die toch behoorlijk anders was dan hoe hij de dag vanochtend begon, die kwam voor de hele Kamer totaal uit de lucht vallen. Want inderdaad was het anders dan hoe hij vanochtend nog klonk.
0: Maar dat betekent dan dat het niet meer een totale keuze voor links of rechts hoeft te zijn, maar gewoon op deel pakketten, zeg maar. Wat betekent dat concreet?
1: Nou ja, dit kan een uitweg zijn voor het kabinet. En het is niet zo gek dat de eerste reacties bij de VVD op die draai van Eerdmans behoorlijk juichend waren. Want wat Eerdmans wil, dat is precies wat bijvoorbeeld VVD-fractieleider Brekelmans de hele dag ook zei. Wat hij gisteravond in onze uitzending ook zei. Het kan best over rechts. En het kan ook best de ene keer over rechts en dan de andere keer weer met links. Eerdmans zei vanavond, ja, voor ons is dat ook een prima plan. Want dan kunnen de begrotingen steunen die we in orde vinden, die van Defensie bijvoorbeeld, en de begrotingen die we niks vinden, die steunen we niet. Maar toen kreeg hij een aanval uit onverdachte hoek. Geert Wilders die vond dat het toch niet heel goed doordacht was allemaal.
4: U begrijpt het zelf niet. U begrijpt het zelf echt niet. U zit met alle respect wat ik heb voor de Eerdmans een beetje te wazelen. Want er zijn twee mogelijkheden. Of u zegt, wat u eerder heeft gezegd, kabinet kiest voor links en rechts. En als ze voor u kiezen, maken ze met u een deal en met niemand anders. Of u zegt nee, want dat kan niet, dat is voorbij. Ik ga toch het maximale voor mijn kiezer eruit halen. Geen motie, want er alles eruit halen op wat lukt. En wat niet lukt, stem ik tegen. Maar dan is niet de voorwaarde dat ze dan geen andere meerderheden mogen zoeken. Dan gaan ze naar links of naar andere partijen om op waar u niet steunt. Om daar andere meerderheden te halen. Met de consequentie dat u misschien asiel binnenhaalt, maar dat zij stikstof of iets heel anders wat uw kiezers niet wil binnenhalen. Dus wees nou duidelijk. Of een hele deal, of per begroting. Maar dan mag de rest dat ook doen per begroting. En dan krijg je een totale chaos. En dan is het kabinet de grote winnaar. En jullie zijn allebei de verliezers.
1: Ja, want Eerdmans kan wel zeggen dat hij die begrotingen dan niet steunt. Maar die komen er dan misschien toch doorheen. Met een andere meerderheid. En dan krijgt hij beleid dat hij wel wil. Maar ook beleid dat hij niet wil. En dan is hij er toch weinig mee opgeschoten.
0: Ja, als je het zo beluistert, dan heeft de oppositie zich een beetje uit elkaar laten spelen. Is in ieder geval geen eenheid meer.
1: Nee, als dit inderdaad de bedoeling was van jaar 21... dan heeft Eerdmans zich behoorlijk in de kaarten laten kijken. Die heeft nu zijn terugvaloptie op tafel gelegd. Maar die betekent ook dat het kabinet weet dat ze met hem dus niet alles in één keer gaan binnenhalen. Ja, de meeste begroting misschien wel, maar een paar ook niet. Niet de begroting van asiel, niet de begroting van klimaat en ook niet belastingverhoging voor werknemers. En ja, die moeten dan toch ook een meerderheid uiteindelijk. En bij Klaver kunnen ze dan niet terecht, zei die vanavond.
3: Ja, 21 wil eigenlijk over alle begrotingen apart afspraken maken. En zegt eigenlijk, ja, op die punten waar het niet lukt, heel veel succes, kabinet. Zoek maar even uit hoe je dat dan hier in de Kamer gaat doen. En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
5: Meneer Eerdmans. Ja.
2: Kijk nou eens naar jezelf. Ga nou eens één keer in de spiegel kijken hoe je jezelf gedraagt. Nee, maar, ja, voorzitter, maar waar komt de heer Klaver zelf mee? Behalve alles afserveren, zowel van mij als van het kabinet. Ga nou staan voor een zaak. Ga nou eens zitten met mensen uit dit kabinet. Nee, doe dat dan eens. Want dat hebben wij namelijk wel gedaan. We hebben onze nek uitgestoken. En dat wordt ook gezien. Het wordt ook gezien door ministers die zeggen, ja degelijk, je kunt verschillen van mening, maar er is ook een houding. Een houding om naar een kabinet toe te gaan om te kijken waar je kan komen. En dan kun je heel arrogant gaan zeggen van ja, 21 jaar, wat zit je nou? En alleen maar meegaan met bezuinigingen. Wij steken onze nek uit als het moet. En daar willen we ook begrotingen voor op toetsen. En de chaos van de destructie is niet voor ons.
1: Nee, dat was de voorheen verenigde oppositie.
0: Ja, wat vonden de coalitiepartijen daarvan eigenlijk? Waren die blij? Want ja, het is voor hun gunstig, denk ik.
1: Ja, in ieder geval voor de VVD, want dit is de route die de VVD al heel lang bepleit. Maar dit is toch niet wat de andere twee coalitiepartijen voor zich hadden gezien. Die wilden juist wat Klaver in de aanbieding heeft, namelijk die stabiele meerderheid over een aantal jaren. Dus ja, de VVD mag dit als een uitweg zien. Die andere twee die denken er heel anders over. En precies over deze kwestie, aan welke kant vindt het kabinet een meerderheid? Precies over die vraag liepen in augustus de gemoederen intern in de coalitie nog zo hoog op dat er bijna sprake was van een crisis. En die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
0: Ja, morgen premier Jette. Wat wordt zijn missie?
1: Ik denk een dagje spitsroede lopen, want hij moet de coalitie weer verenigen. En dat is op zichzelf al een opdracht. Sterker nog, hij moet daarbij ook nog eens de oppositiepartijen te vriend houden. En over al die partijen heen ook nog eens de werkgevers en vooral de vakbonden. Jette kan het zich niet veroorloven om een van hen van zich af te stoten. Het staat in zijn taakomschrijving om het hele proces te leiden. Tot nu toe is het allemaal buitengewoon chaotisch verlopen. En morgen moet Jette laten zien dat het ook anders kan. Dat hij wel degelijk een route heeft om zijn kabinet overeind te houden. Bedenk daarbij wel, Pieter, het is zijn allereerste keer, de allereerste algemene beschouwingen als premier van een kabinet. Dus alle blikken gericht op Rob Jette morgen, Pieter.
0: Nou, dat is morgen. Voor nu dank je wel, Wilma Borgman.

0: Gabriels was dat. En we gaan het hebben over de olieprijs. Weer een nieuw record voor de benzineprijs. Vandaag ging die van een liter met 0,4 omhoog naar ruim €2,72. De brandstofstijging, de prijzen daarvan, dat gaat al de hele tijd door. En dit keer is het Saoedi-Arabië, waar een belangrijke pijpleiding stil is komen te liggen naar een droneaanval. Hoe cruciaal is Saoedi-Arabië en hoe ziet het er nu uit voor de wereldwijde oliemarkt? Lucia van Geuns, energie-expert bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat is er in Saoedi-Arabië precies gebeurd?
1: Nou, vorige week zijn natuurlijk de gevechten tussen de Houthis en Saoedi-Arabië opgeleid. En dat heeft ook geleid, weliswaar niet noodzakelijk van de Houthis zelf, maar in ieder geval van Iran gelieerde militia's, dat de pijplijn, de Oost-West-pijplijn, dat loopt van de Persische Golf naar de Rode Zee, dat die is geraakt. In ieder geval een aantal pompstations zijn daar geraakt, helemaal in Yanbu. Dat is een havenstad waar ook een raffinaderij is. En dat betekent dat die pijplijn op dit moment stil ligt. En daar vloeit eigenlijk op dit moment ook heel veel olie, of vloeide veel olie doorheen. En dat was eigenlijk een soort van een escape route, om het maar in het goed Nederlands te zeggen, voor hetgene wat niet door de straat van Hormuz komt. Dus voor Saoedi-Arabië was dat echt wel een hele belangrijke pijpleiding om in ieder geval nog olie te kunnen exporteren. En dat ligt nu stil.
0: En hoe lang gaat dat duren? Is dat makkelijk te repareren?
1: Nou, daar zijn ook nog verschillende berichten over. In principe, Saoedi-Arabië kan snel zaken repareren. Dat hebben ze ook in 2019 laten zien. Toen in Abqaiq, dat is dan weer aan de westkust, dus bij de Persische Golf. Daar hebben de Houthis toen ook flink veel ravage aangericht bij hun oliefabrieken. En al met al hebben ze dat vrij snel gerepareerd. Dit zijn, zoals ze dat laten zien in ieder geval, of zoals er is gepubliceerd op luchtfoto's of satellietfoto's, zijn de twee pompstations. En in principe kan het snel. Er wordt gezegd door Saoedi-Arabië zelf dat het wel een aantal weken zal gaan duren. Andere bronnen zeggen van nou, dat kan misschien wel in een week of twee weken gefixt zijn. Maar dat weten we niet precies.
0: Die aanval, was die gericht tegen Saoedi-Arabië of ook wel om het Westen te treffen?
1: Nou, de gedachtegoed komt zeer waarschijnlijk uit Iran, ook om het Westen te treffen en om in ieder geval ook de wereldeconomie te treffen. Want ze weten, als je doelgericht deze pijpleiding aanvalt, dan val je ook doelgericht eigenlijk de oliemarkt aan. Want Saoedi-Arabië heeft dus deze lijn nog, deze pijplijn nog, om in ieder geval ongeveer 4% van de wereld olie-export nog op de markt te brengen. Voor een deel naar Europa, maar ook veel via een omweg, via de Bab-al-Mandeb-route, dus die andere zeeengte, zeg maar, die zeestraatweg die naar Azië leidt, om dat in ieder geval nog op de markt te brengen. Nou, nu is die Bab-al-Mandeb-route ook al afgesloten, in ieder geval van Saoedische schepen. Dus ze kunnen nu alleen nog maar die olie evacueren via de Rode Zee. En er loopt ook nog een kleine pijpleiding naar de Middellandse Zee. En dat is nu dus ook eigenlijk af, of in ieder geval even tijdelijk gestopt. En dat geeft een enorme schok op de oliemarkt. Vooral omdat de oliemarkt op dit moment eigenlijk niet meer veel reserves meer heeft. Het heeft nauwelijks meer buffers, als je wilt, om deze schok op te vangen. En dit is vrij veel. Je praat over 3,5 tot 4 miljoen vaten.
0: Ja, we hebben Hormuz is dicht. Rusland is natuurlijk de import bijna gestokt. En dan heb je deze pijpleiding die is getroffen. Ja, wat betekent dat concreet voor de olieimport in Europa? Op een gegeven moment wordt het krap, maar wat houdt dat in? Moet je dan op zoek naar andere oliebronnen of gaat de prijs gewoon omhoog of allebei?
1: Nou, sinds het conflict in het Midden-Oosten, het is eigenlijk nu al bijna 7 maanden aan de gang, heb je gezien dat eigenlijk die oliemarkt heel erg goed reageerde eigenlijk op een afsluiting van die straat van Hormuz. Bijna 20% van de olie-export daardoor is gestagneerd. Eigenlijk zie je dat de oliemarkt daar vrij flexibel op heeft gereageerd. Dus het had buffers, het had dus reserves, zowel op zee, maar ook in tanks. Tegelijkertijd heeft het internationaal energieagentschap een hoop strategische reserves olie-reserves op de markt gebracht. China die absorbeerde veel minder olie of importeerde veel minder olie, puur en alleen maar omdat ze heel veel hadden gebufferd, heel veel reservecapaciteit hadden opgebouwd. En eigenlijk haalde Europa met name, waar eigenlijk niet veel olie vandaan kwam vanuit het Midden-Oosten, die haalde meer olie uit Amerika, maar ook Kazachstan en Guyana, Nigeria. Dus er kwam wel degelijk ruwe olie binnen in Europa. Maar een groot probleem op dit moment is de raffinage. De raffinage van die ruwe olie, ook al is die nu een stuk duurder, die heeft ook op dit moment een probleem. Want er is te weinig raffinagecapaciteit. En met name voor diesel. Je ziet met name de dieselprijs enorm hoog zijn. Kerosine ook. Dus alles wat ze noemen de middeldestillaten, die zijn hoog qua prijs, omdat er simpelweg te weinig capaciteit is. En dat heeft ook te maken met Rusland, omdat Oekraïne heel veel raffinaderijen in Rusland hebben geraakt met hun droneaanvallen. En daardoor exporteert Rusland op dit moment geen diesel meer. Dus dat maakt die markt heel krap op dit moment.
0: Als de markt heel krap wordt, ja, logisch dat de prijs gaat stijgen. Is het dan gewoon een kwestie van wie het meest geld heeft, die heeft nog olie?
1: Nou, uiteindelijk, het is een wereldmarkt, hè, en dat bestaat uit verschillende contracten die landen onderling met elkaar hebben, of met name dan de exporteurs en de raffinaderijen. Maar al met al heeft het wel degelijk te maken met wie het meeste biedt en wie uiteindelijk dat ook kan betalen. En je ziet dat bijvoorbeeld die hoge olieprijs met name in Azië op dit moment echt heel erg lastig wordt voor een heleboel landen. Je ziet dat landen daardoor ook, of in ieder geval de mensen in de landen minder olie gebruiken. Dus dat heet dan zeg maar vraagdestructie. En tegelijkertijd zie je ook dat sommige van die landen ook kijken naar andere brandstoffen om eventueel die olie te kunnen vervangen.
0: Zal het komen tot grote problemen en maatregelen zoals in 1973? Iedereen denkt dan altijd meteen aan de autoloze zondagen, maar er waren natuurlijk veel meer maatregelen in die tijd.
1: Ja, toen de tijd, moet je wel weten, waren we veel afhankelijker van met name olie uit het Midden-Oosten. Onze economie was ook veel afhankelijker van olie. Dat is nu echt heel anders, hè. Dus wat dat betreft is er wel het is echt wel een nieuwe economie waarin we minder afhankelijk zijn en meer diverse energiebronnen tot ons beschikking hebben. Hè, maar al met al, je ziet dat met name in Azië, worden er wel degelijk maatregelen genomen om bijvoorbeeld efficiënter te zijn met benzine of diesel, of tegelijkertijd, wat ik al eerder zij eventueel andere brandstoffen te gebruiken. Of sowieso dat het niet meer wordt gebruikt. Hier in Europa is dat nog niet aan de orde. Alhoewel er wel al, zeg maar in de eerste paar maanden, toen de olieprijs echt, de eerste paar maanden na de start van de oorlog in het Midden-Oosten, toen zag je eigenlijk ook al dat bepaalde landen maatregelen namen. En dat deden ze dan vooral bijvoorbeeld door accijnzen niet te laten meestijgen, of eventueel die wat lager te laten inschatten, of anderszins in Nederland is dat niet gebeurd, maar je ziet dat in verschillende Europese landen de verschillende maatregelen zijn genomen.
0: Het wordt nog even lijden aan de pomp. Kortom, Lucia van Geuns, hartelijk dank. Ja, je zou misschien het niet als eerste verwachten, een romcom uit Afghanistan. Maar het is wel degelijk aan de hand. Hoge ogen gescoord in Berlijn op het filmfestival. No Good Man heet hij. Het is behoorlijk gewaagd, neem ik aan, voor Afghaanse begrippen. Dus een scène met een dildo erin. Maar het is ook heel spannend en speelt tegen de achtergrond van de recente Afghaanse geschiedenis. Schrijver en journalist Sahar Noor was vanavond in Haarlem en heeft daar ook de regisseur Sharbano Sadat voor publiek geïnterviewd. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
0: De film is voor de duidelijkheid in Duitsland opgenomen, want in Afghanistan dat kon niet meer.
2: Nee, klopt. De film is volledig in Duitsland opgenomen. En als ik het goed heb begrepen, het is een oude radiogebouw van ten tijde van DDR opgenomen.
0: Want het gaat ook over een mediabedrijf. Ja. Dat in die overgangsfase, de Amerikanen gaan weg, de Taliban rukt op en zij proberen dat nieuwsstation draaiend te houden.
2: Sterker nog, het speelt zich af voor de val van de Taliban. En dat is ook misschien wel het mooie aan de film, is dat het laat zien hoe het patriarchale systeem eigenlijk voor de komst van de Taliban al heel dominant aanwezig was in de samenleving.
0: Dat zat er eigenlijk al in voordat de Taliban weer de macht kreeg.
2: Nou, sterker nog, ze wil juist dat beeld eigenlijk rechttrekken. Want ze zegt ook, mensen denken heel vaak, met name hier in het Westen en Europa, dat met de komst van de Taliban dat het land eigenlijk patriarchaal is geworden. Dat vrouwen minder rechten hebben gekregen. Maar feitelijk zegt ze, maar de situatie was al droevig daarvoor. Vrouwen hadden al te maken met heel veel vooral onvriendelijke gedragingen. Hè. Dus dat vrouwen bijvoorbeeld minder kansen kregen. Dat vrouwen heel veel traditionele rollen werden.

0: Ook in de nieuwsorganisatie in Tolo konden vrouwen wel gewoon werken. Ze konden wel politiek participeren. Dus er was wel enige vorm van vrijheid. Maar je had nog wel te maken met toch wel een ongelijke positie tussen de man en de vrouw. Maar je kon er wel omheen manoeuvreren, als het ware. Dus vrouwen konden wel hun eigen geld verdienen. Ze konden ook politiek participeren. Ze konden naar het onderwijs. En nou, dat alles is dus nu weg.
1: Juist, want je ziet het ook in de film. Hè. Zij is cameravrouw. En eigenlijk zegt de journalist meteen van: heb je niet een echte cameraman? Ze wordt gediscrimineerd in dat bedrijf. Ze ligt in echtscheiding, maar dat kan helemaal niet. Ze blijft een soort bezit van haar ex-man. Dus er zit al heel veel druk op die vrouw. Dat was wel mooi. En dan voel je ook die geschiedenis van Afghanistan die doorgaat, het geweld. De vorm van een romcom was eigenlijk wel verrassend, vond ik. Nou, een romantische komedie.
0: Dat is dus juist heel grappig dat je dat zegt. Want als je haar dus spreekt, zegt ze: ik wil die politieke werkelijkheid, die laat ik voor wat het is. Dat die patriarchale systemen er zijn, er waren en nog steeds zullen blijven, dat is er ook. Maar ze zegt: ik wil eigenlijk wel de vrouwen een beeld brengen op een manier wat echt daadwerkelijk recht doet aan hun werkelijkheid, aan hun realiteit. Dat ze mensen zijn van vlees en bloed. Dat ze mogen lachen, dat ze verliefd mogen worden, dat ze gecompliceerd mogen zijn, dat ze humor mogen hebben. En wat ik dus ook heel sterk aan het verhaal vind, aan het narratief wat ze eigenlijk brengt, want het is ook deels autobiografisch, is dat ze eigenlijk hiermee zegt: zullen we alsjeblieft voorbij die lens van oorlog, terrorisme, armoede, Taliban, Osama Bin Laden kijken. En zullen we eens een keer even Afghanen zien om wie ze zijn. En ze een stukje humanisering, beter gezegd humaniseren. Omdat wij al jaren, met name de post-9-11 periode, afgelopen 25 jaar, alle films die over Afghanistan zijn gemaakt, die gaan eigenlijk alleen maar over de conflictsituatie daar, over hoe erg de situatie is voor mensen. En Afghanen zijn altijd slachtoffer.
1: En het zijn natuurlijk ook mensen. Vond je het mooi afgebeeld, de Afghaanse cultuur? Want er zit natuurlijk ook humor en zachtaardigheid en lichtvoetigheid in die film.
0: Zeker. Kijk, als je de taal spreekt, dan krijg je natuurlijk veel meer mee dan wanneer je de ondertiteling leest. Want Afghaanse taal is een hele rijke cultuur. Een rijke taal. Het is ook heel rijk aan woordenschat.
1: Maar bedoel je dan het Parsi of
0: de Dari? Farsi-Dari. En er wordt ook Pashto gesproken. Dus de beide talen, de officiële talen van het land, komen terug. En dat is ook heel mooi. Absoluut. Humor. Afghaanse humor is geweldig. Afghaanse verbale, non-verbale communicatie. Ja, als je het kent, dan herken je het. En dat mis je misschien een beetje als je daar niet bekend mee bent. Maar voor de meeste mensen met Afghaanse roots was het ergens, tuurlijk, je ontkomt niet aan die werkelijkheid. Het zit ook in die film, hè. Op een gegeven moment die scènes met de oorlog, met de bomaanslagen, bloedvergieten. Dat speelt eigenlijk als een soort afwezig rode draad door de film heen.
1: Het is de achtergrondruis in de film.
0: Maar ze zegt ook hè, wanneer dat gebeurt, we leven gewoon nog wel met elkaar. We maken nog steeds grappen. We lachen eromheen. Er zijn vriendinnen die graag met elkaar willen praten en over hun gevoelens, over wie ze leuk vinden.
1: En mensen hebben ambities en willen zich ontplooien, ook vrouwen.
0: Zeker.
1: Toch beklemde het mij wel, omdat je hebt natuurlijk op het nieuws die scène gezien, of dat moment dat iedereen naar dat vliegveld in Kabul gaat en probeert tegen elke prijs nog dat land te ontvluchten. Mensen die zich aan vliegtuigen vastklampten tegen beter weten in. Ja. Dat zit ook wel in deze film. Het is eigenlijk ook de romantische scène op een gekke manier.
0: Ja.
1: Dat beklemde mij, juist omdat die mensen zo menselijk waren.
0: Ja.
1: Hoe heb jij dat ervaren, die scène?
0: Nou, in zekere zin ook identiek. Maar het mooie is, kijk, dat is natuurlijk de laatste scène van de film. En het verhaal, het narratief wat daar centraal staat, is wat ik dus juist heel sterk vind, is misschien nog groter dan alleen dat stukje wat wij zo van onder de indruk zijn hier in Nederland en in Europa. Namelijk, dus je hebt een maatschappij, een samenleving wat heel patriarchaal is, waar eigenlijk mannen beloond worden om vrouwonvriendelijk te zijn. Als je heel scherper naar kijkt. Dus hoe komt het dat er toch mannen zijn die heel vriendelijk en liefdevol zijn naar vrouwen toe, die respectvol zijn en ze als gelijkwaardig beschouwen en behandelen? Dus

0: Eigenlijk zegt ze no good man, maar feitelijk is het antwoord: er zijn goede mannen.
1: Ze zijn er toch wel.
0: Ze zijn er toch wel, alleen het ligt niet aan de mannen. Het ligt niet aan de vrouw, het ligt aan het systeem. Wat ze dwingt en ze op een verkeerde manier eigenlijk beloont om de verkeerde opvattingen. En zij doorbreekt dat. Dus ik vind het zo jammer dat we heel snel gaan naar die beelden van de evacuatie.
1: Naar de geschiedenis, het grote verhaal.
0: En dit is dus precies de lens waar we eigenlijk hebben. Ze pusht ons om niet door die lens daar blijven te kijken. Maar proberen ook te begrijpen hoe het komt dat er zulke opvattingen in dat land heersen waar vrouwen er zo ongelooflijk veel last van hebben, totdat een vrijheid van ze wordt ontnomen. Maar dat het niet per se aan de bevolking ligt, maar aan systemen die ze wordt opgelegd al decennia lang.
1: Zie je dat patriarchale systeem in Afghanistan ooit doorbroken worden?
0: Nou, kijk, het is er niet altijd op die manier geweest. Hè. Het land kent een rijke geschiedenis. Je hebt te maken met plattelandscultuur, met stedelijke cultuur. Je hebt te maken met diversiteit en de maatschappelijke posities, economische welvaart, sociale posities, de type opleidingen die mensen gedaan hebben. En daar is het al complex en genuanceerd. Hè. Dus het is niet zo dat iedereen altijd vrouwonvriendelijk is geweest. Ik kom ook uit een Afghaanse familie.
1: Het was het Parijs van het Oosten, toch? Kabul in de jaren 70.
0: Absoluut. Kijk, dat is natuurlijk die hippie trail geweest. En ergens vind ik dat en leuk en niet leuk. Omdat ik denk, ja, maar dan kijk het ook weer door een hele specifieke lens. Dus of het moet heel vrij zijn en helemaal hippie flower power periode, of het moet het allerconservatiefste vorm kennen. Dus
1: het ligt genuanceerd. Dat is eigenlijk wat je eruit haalt. Het is een mooie film. Dat mag ik wel zeggen.
0: Het verbreedt onze kijk op het land, op de cultuur. En het is een rijkdom in die zin. En het verrijkt eigenlijk onze beeld. Het zegt niet dat die werkelijkheden er niet zijn, maar het legt nieuwe werkelijkheden ernaast.
1: No Good Man heet de film. Sahar Noor, dank je wel. Dank je hartelijk. We gaan luisteren naar een stuk muziek van het Berlage saxofoonkwartet vanwege mijn volgende gast Vincent Bijlo, die in de theater staat samen met dat kwartet met een voorstelling over Berlage.

0: Bach, gespeeld door het Berlage saxofoonkwartet. 4 saxofoons waren dat. En het komt uit de voorstelling Het Visioen van Berlage. En hier te gast Vincent Bijlo, schrijver, cabaretier, programmamaker en nog veel meer. En die vertelt het verhaal van de voorstelling. Hartelijk welkom, Vincent.
1: Dankjewel, Pieter.
0: Dat was van jou, Hendrik Berlage, je overgrootvader.
1: Ja, dat was hij.
0: Nooit geweten. Dat had ik ook niet kunnen weten, denk ik. Maar...
1: Nou, ja, ik maak er wel eens een gewag van, zo hier en daar. Maar dat ga je niet de hele dag zeggen natuurlijk ook.
0: Nee, was dat heel belangrijk in jouw familie?
1: Ja, het was wel vanaf mijn vroegste jeugd was het al HPB. Zo werd hij altijd genoemd, HPB. HPB dit en HPB dat. Of opa, noemde mijn moeder hem natuurlijk ook altijd. Dus er werd je al meteen wel ingepeperd dat je een heel belangrijk mens, een figuur in je familie had.
0: Nou, dat was ook wel zo. Je hebt hem zelf niet meer meegemaakt.
1: Ik heb al eerder een voorstelling met het Berlage saxofoonkwartet gemaakt over Berlage. En ik ben altijd wel over hem blijven denken en zo. Maar ja, ik vond toch ook altijd dat je niet je enorm op die man moest voorstaan.
0: Hoe heb jij zijn werk eigenlijk ervaren? Want jij kan niet zien. Nee. Hoe kijk jij dan, of althans, hoe ervaar jij dan gebouwen en kunstwerken?
1: Nou, het leuke is dat Berlage natuurlijk, hij is een rationalist. Dus alles komt voort uit de reden. Dus zijn kunst is ontzettend gebaseerd op ideeën. Op maatvoering, op symmetrie, geometrie, evenwicht. En zijn ideeën en zijn essays, want hij heeft ook heel veel geschreven, die zijn natuurlijk uitstekend te begrijpen. En als ik dat gedaan heb, tot meegenomen heb, dan kan ik natuurlijk gewoon echt door die gebouwen gaan en zo ook echt... Gaan bevoelen, doorheen wandelen. En hij heeft van heel veel dingen maquettes zelf ook gemaakt. Hij was echt een maquetteman. Dus dan krijg ik ook een hele goede indruk. Maar een gebouw is natuurlijk ook altijd heel sterk beleving. Dus je moet daar ook echt zijn. Wil je ervaren en weten wat dat is. Ik heb een keer in de Beurs een voorstelling gespeeld. En toen mocht ik de hele middag, waren wij in die Beurs. En er was bijna helemaal niemand. Dus dan kan je gewoon door die zalen heen en... Gewoon voelen, ademen, ervaren hoe dat was en is. En ja, het is fantastisch om daar te zijn.
0: Maar kan jij dan echt op zo'n niveau architectuur onderscheiden? Dat je kunt zeggen, dit is een heel bijzonder gebouw. Of
1: ja,
0: deze
1: zeker,
0: sfeer
1: ja.
0: Staat mij aan.
1: Ja, want dat heeft natuurlijk heel erg te maken met hoe gebouwen zijn ingericht. Met een moderne utiliteitsbouw, dat alles dozen is. Is natuurlijk volkomen anders dan Berlage gebouwen. Die allemaal verschillende ruimtes en functies hebben die afwijken van standaard rechthoeken.
0: Wat was zijn visioen? Want daar gaat de voorstelling over. Dat het ook een man was met een gedachte over de wereld en de maatschappij.
1: Ja, nou, hij was natuurlijk een gedreven pacifist en hij was een socialist. Maar hij zat in 1914 ontzettend klem. Want hij was net bij de familie Kruller-Müller in dienst getreden. En die handelden in ijzererts, hout. En dat moest in het begin van de Eerste Wereldoorlog... moesten zij aan beide partijen leveren, wilde Nederland neutraal zijn. Dus die werden heel rijk van die oorlog. Maar Berlage zat daar met zijn pacifistische uitgangspunten... in dienst van die mensen. En toen heeft hij een... vredesmonument ontwikkeld in 1915, het Pantheon der Mensheid. En dat kreeg hij tot zich in een visioen dat hij dat zou moeten maken.
0: Wat was dat voor Pantheon? Hoe zag dat eruit? Of wat voor idee was het?
1: Dat was een soort tempel met 8 torens. Torens van moed, van liefde, van bezonnenheid, van wijsheid. En, het was een soort tempelachtige omgeving waarin mensen... dat een goddelijke gedachte moest komen om zich te bevrijden... van de tyrannieke heersers, de imperialistische kapitalisten... die verantwoordelijk waren voor de Eerste Wereldoorlog. De mens moest daar tot het inzicht komen dat het geestelijke... echt boven het materialisme moest uitstijgen.
0: Is er nooit gekomen, hè, het monument?
1: Nee, en dat schreef hij er ook zelf bij in de brochure... Want hij zei, het kan nu niet gebouwd worden... want de maatschappelijke fundamenten zijn er niet naar. Het zou enorm meteen wegzakken. Het kan pas gebouwd worden als het idee wat ik heb... een collectief idee is geworden. En toen de Oekraïne-oorlog begon... toen dacht ik, ik wil nu dat Pantheon eigenlijk laten verrijzen. En dat doen wij ook virtueel op het toneel. Het wordt virtueel 3D geprojecteerd. En ik heb ook zelf een maquette op een tafeltje. Die kan ik in elkaar zetten. Dus we maken het eventjes één avond heel beeldend.
0: Want die gedachte die zou je nu nog kunnen bezigen. Dat het materiële moet worden ontstegen. En het grote kapitaal bestreden. Omdat er vrede gepromoot moet worden.
1: Nou, sterker nog, het is actueler dan ooit natuurlijk. Want wij zitten nu. We dachten dat dit een materialistische tijd was. Als Berlage dacht dat dus in 1914 eigenlijk al. En die imperialistische heersers van toen. Want hij had het over een klein groepje mensen. Dat de wereld in handen heeft. En dat zijn nu natuurlijk die techbro's en de rijke oliemensen. En dat waren toen mensen, koloniale mensen waren dat. Maar in wezen laat hij zien dat er een enorme. Dat oorlogen eigenlijk altijd hetzelfde worden gevoerd. Dus elites jagen ze aan en het volk is altijd de lul.
0: Laten we luisteren naar een fragment uit de voorstelling.
2: Hij werd namelijk erg veel aardig gevonden, hè? Maar die echt geen moeite voor. Ik geloof dat het meer was omdat hij. Nou ja, gewoon vreselijk aardig voor iedereen was. En ook dan zo uitgesproken dat niet dat oordeel zei wat hij soms over iemand had. Hè?
0: En dit is dan een interview dat jij had met je oma?
1: Nou, mijn oom Max heeft dit gehouden in 1978. Max van Rooij, die ging wilde een biografie over Berlage schrijven. Dus dat is oma's zoon, Berlage's kleinzoon. En mijn oma, dit is oma Miep uit 1906, nakomertje. En die vertelt hier over Berlage. Ik heb in de voorstelling een fragment of 7 of 8 van haar uit dat interview wat Max in 1978 hield. Dat gaat over Berlage. En het is ontzettend leuk om oma dan ook live te horen anno 2026. Want zij vertelt bijvoorbeeld ook over de mobilisatie 1 augustus 1914... En dan vertelt ze haar herinneringen eraan. Dus wij luisteren 112 jaar na dato. Van nou, het zegt allemaal van ja, ik kan me nog goed herinneren hoe dat was. Dat is toch echt leuk, want dan komt de geschiedenis heel dichtbij.
0: Het gaat over jouw familie, het gaat over een groot architect en over een denker. En dan is er ook nog die muziek van dat saxofoonkwartet. Hoe heb je dat erin verweven?
1: Nou, dat hebben we met z'n allen als een soort gesamtkunstwerk gemaakt. Muziek is natuurlijk eigenlijk ook een soort audio-architectuur. Hè? Wat je net hoorde van Bach. Bach is echt een audio-architect. Maar Debussy is dat bijvoorbeeld ook. En er zitten stukken van Schulhoff in. Een Tsjechische componist begin deze eeuw. En er zit ook een stuk van Joey Raukens in, modern stuk. En we hebben zelf een stuk laten maken door Saskia Winnegas. En dat is gemaakt met het gedicht wat Henriette Roland Holst over het Pantheon heeft gemaakt. Voorbij het Pantheon heeft gemaakt. Dat hebben we door elkaar geweven. Dus je hoort en mij het gedicht voorlezen. Een enorm lang, in onze ogen behoorlijk hoogdravend gedicht. En daar hoor je Saskia's muziek onder.
0: Wel mooi wat je zegt van muziek als architectuur.
1: Ja, maar Berlage zei het zelf. Hij zei muziek is vloeibare bouwkunst. En bouwkunst is bevroren muziek.
0: Mooi. Vincent Bijlo, ik wens je heel veel plezier bij deze voorstelling over je overgrootvader Berlage.
1: Morgen Lutherse Kerk Amsterdam.
0: Nou, het visioen van Berlage. Dit was het oog voor vannacht. Morgen zit hier Lucelle Carasso. Goedenacht.
3: Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig.
6: Hoe werkt onze monarchie?
7: Leve de koning! Hoera!
6: Wat doet de koning?
8: Veel praten.
9: Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland dan dat ze echt nodig zijn.
6: In podcast De Monarchie praten we je bij en duiken we dieper in een actueel onderwerp.
10: Leden van de Staten-Generaal.
6: Hoeveel kost het Koninklijk Huis? Is het nog van deze tijd?
11: Ja, ze staan wel ergens voor.
12: Nee, ik vind het ouderwets.
13: Dat mensen over ons iets willen zeggen, dat is inherent aan onze positie.
14: En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht.
6: De Monarchie, een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
15: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
17: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
16: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
17: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
18: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
20: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
21: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
22: NPO Radio.
23: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
24: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland, en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
25: De Nacht van Gelderland.

0: Die laatste nacht is een verschrikkelijke nacht geweest. Angstaanjagende nacht. Je hoorde een ontmondingsvuur in de verte.
1: We weten allemaal dat operatie Market Garden mislukte. Maar wat gebeurde er daarna? Welke veldslagen waren er nodig om Gelderland te bevrijden? Treed in de voetsporen van onze bevrijders en wandel met mij, Linda Geerdink, mee langs de veldslagen van toen. Download nu de gratis Potwalk-app op gld.nl/potwalk.
2: Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels, en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schaft volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake...